0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3:00.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. De groep die gisteravond in Barendrecht een jongen heeft mishandeld bestond uit 5 of 6 jongeren. Dat blijkt uit beelden die we bij Rijnmond hebben binnengekregen. Het lijkt erop dat de mishandeling te maken had met de diefstal van een fatbike. De mishandeling was op de Zwartouwhaven in de buurt van de Portlandse Baan. Het slachtoffer raakte zwaar gewond. De politie roept getuigen op zich te melden. 3 weken geleden werd bij Blaakse Dijk in de Hoekse Waard een 14-jarige jongen mishandeld door een grote groep jongeren. En daar zijn nu 3 verdachten van aangehouden. Dat zijn 2 jongens van 16 uit Puttershoek en een 18-jarige jongen uit Maasdam. Ze worden ervan verdacht dat ze de 14-jarige jongen op de Boonsweg bij Blaakse Dijk van zijn fiets hebben getrapt en daarna in elkaar hebben geslagen. Hij liep onder meer een botbreuk op. En de jongen werd gedwongen om op zijn knieën om genade te vragen terwijl die werd gefilmd. Op een terras in Amsterdam is vanmiddag iemand doodgeschoten. Het gaat om een medewerker van de gevangenis in Zaanstad. De dodelijke schietpartij was op een terras op het NDSM-terrein in Amsterdam-Noord en volgde op een ruzie over een loslopende hond. De politie meldt dat een verdachte is opgepakt. Het waterpeil in de Rijn in Duitsland heeft een nieuw laagterecord bereikt. De Rijn tussen Mainz en Koblenz staat nu nog lager dan in augustus. En dat komt door de aanhoudende droogte in het zuiden van Duitsland en het Alpengebied. Ook bij ons staan de rivieren nog steeds erg laag. In verband met de lage waterstand in de IJssel is daar eenrichtingsverkeer ingesteld. Je kunt nog wel van Zutphen naar Arnhem varen, maar niet de andere kant op. En daardoor moeten sommige schepen 300 kilometer omvaren. Dan krijg je nog het weer. Het blijft helder vanavond. Maar in de nacht komt er meer bewolking opzetten. De temperatuur zakt dan naar een graad of 12. Morgen zijn er wolken, maar schijnt ook de zon. En het blijft morgen droog bij 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
3: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
4: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

She's crazy like a fool.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. De groep die gisteravond in Barendrecht een jongen heeft mishandeld bestond uit 5 of 6 jongeren. Dat blijkt uit beelden die we bij Rijnmond hebben binnengekregen. Het lijkt erop dat de mishandeling te maken had met de diefstal van een fatbike. De mishandeling was op de Zwartouwhaven in de buurt van de Portlandse Baan. Het slachtoffer raakte zwaar gewond. De politie roept getuigen op zich te melden. 3 weken geleden werd bij Blaakse Dijk in de Hoekse Waard een 14-jarige jongen mishandeld door een grote groep jongeren. En daar zijn nu 3 verdachten van aangehouden. Dat zijn 2 jongens van 16 uit Puttershoek en een 18-jarige jongen uit Maasdam. Ze worden ervan verdacht dat ze de 14-jarige jongen op de Boonsweg bij Blaakse Dijk van zijn fiets hebben getrapt en daarna in elkaar hebben geslagen. Hij liep onder meer een botbreuk op. En de jongen werd gedwongen om op zijn knieën om genade te vragen terwijl die werd gefilmd. Op een terras in Amsterdam is vanmiddag iemand doodgeschoten. Het gaat om een medewerker van de gevangenis in Zaanstad. De dodelijke schietpartij was op een terras op het NDSM-terrein in Amsterdam-Noord en volgde op een ruzie over een loslopende hond. De politie meldt dat een verdachte is opgepakt. Het waterpeil in de Rijn in Duitsland heeft een nieuw laagterecord bereikt. De Rijn tussen Mainz en Koblenz staat nu nog lager dan in augustus. En dat komt door de aanhoudende droogte in het zuiden van Duitsland en het Alpengebied. Ook bij ons staan de rivieren nog steeds erg laag. In verband met de lage waterstand in de IJssel is daar eenrichtingsverkeer ingesteld. Je kunt nog wel van Zutphen naar Arnhem varen, maar niet de andere kant op. En daardoor moeten sommige schepen 300 kilometer omvaren. Dan krijg je nog het weer. Het blijft helder vanavond. Maar in de nacht komt er meer bewolking opzetten. De temperatuur zakt dan naar een graad of 12. Morgen zijn er wolken, maar schijnt ook de zon. En het blijft morgen droog bij 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
4: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. De groep die gisteravond in Barendrecht een jongen heeft mishandeld bestond uit 5 of 6 jongeren. Dat blijkt uit beelden die we bij Rijnmond hebben binnengekregen. Het lijkt erop dat de mishandeling te maken had met de diefstal van een fatbike. De mishandeling was op de Zwartouwhaven in de buurt van de Portlandse Baan. Het slachtoffer raakte zwaar gewond. De politie roept getuigen op zich te melden. 3 weken geleden werd bij Blaakse Dijk in de Hoekse Waard een 14-jarige jongen mishandeld door een grote groep jongeren. En daar zijn nu 3 verdachten van aangehouden. Dat zijn 2 jongens van 16 uit Puttershoek en een 18-jarige jongen uit Maasdam. Ze worden ervan verdacht dat ze de 14-jarige jongen op de Boonsweg bij Blaakse Dijk van zijn fiets hebben getrapt en daarna in elkaar hebben geslagen. Hij liep onder meer een botbreuk op. En de jongen werd gedwongen om op zijn knieën om genade te vragen terwijl die werd gefilmd. Op een terras in Amsterdam is vanmiddag iemand doodgeschoten. Het gaat om een medewerker van de gevangenis in Zaanstad. De dodelijke schietpartij was op een terras op het NDSM-terrein in Amsterdam-Noord en volgde op een ruzie over een loslopende hond. De politie meldt dat een verdachte is opgepakt. Het waterpeil in de Rijn in Duitsland heeft een nieuw laagterecord bereikt. De Rijn tussen Mainz en Koblenz staat nu nog lager dan in augustus. En dat komt door de aanhoudende droogte in het zuiden van Duitsland en het Alpengebied. Ook bij ons staan de rivieren nog steeds erg laag. In verband met de lage waterstand in de IJssel is daar eenrichtingsverkeer ingesteld. Je kunt nog wel van Zutphen naar Arnhem varen, maar niet de andere kant op. En daardoor moeten sommige schepen 300 kilometer omvaren. Dan krijg je nog het weer. Het blijft te helder vanavond. Maar in de nacht komt er meer bewolking opzetten. De temperatuur zakt dan naar een graad of 12. Morgen zijn er wolken, maar schijnt ook de zon. En het blijft morgen droog bij 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
3: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
4: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
5: De gezelligste van de regio.
0: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. De groep die gisteravond in Barendrecht een jongen heeft mishandeld bestond uit 5 of 6 jongeren. Dat blijkt uit beelden die we bij Rijnmond hebben binnengekregen. Het lijkt erop dat de mishandeling te maken had met de diefstal van een fatbike. De mishandeling was op de Zwartouwhaven in de buurt van de Portlandse Baan. Het slachtoffer raakte zwaar gewond. De politie roept getuigen op zich te melden. 3 weken geleden werd bij Blaakse Dijk in de Hoekse Waard een 14-jarige jongen mishandeld door een grote groep jongeren. En daar zijn nu 3 verdachten van aangehouden. Dat zijn 2 jongens van 16 uit Puttershoek en een 18-jarige jongen uit Maasdam. Ze worden ervan verdacht dat ze de 14-jarige jongen op de Boonsweg bij Blaakse Dijk van zijn fiets hebben getrapt en daarna in elkaar hebben geslagen. Hij liep onder meer een botbreuk op. En de jongen werd gedwongen om op zijn knieën om genade te vragen terwijl die werd gefilmd. Op een terras in Amsterdam is vanmiddag iemand doodgeschoten. Het gaat om een medewerker van de gevangenis in Zaanstad. De dodelijke schietpartij was op een terras op het NDSM-terrein in Amsterdam-Noord en volgde op een ruzie over een loslopende hond. De politie meldt dat een verdachte is opgepakt. Het waterpeil in de Rijn in Duitsland heeft een nieuw laagterecord bereikt. De Rijn tussen Mainz en Koblenz staat nu nog lager dan in augustus. En dat komt door de aanhoudende droogte in het zuiden van Duitsland en het Alpengebied. Ook bij ons staan de rivieren nog steeds erg laag. In verband met de lage waterstand in de IJssel is daar eenrichtingsverkeer ingesteld. Je kunt nog wel van Zutphen naar Arnhem varen, maar niet de andere kant op. En daardoor moeten sommige schepen 300 kilometer omvaren. Dan krijg je nog het weer. Het blijft helder vanavond. Maar in de nacht komt er meer bewolking opzetten. De temperatuur zakt dan naar een graad of 12. Morgen zijn er wolken, maar schijnt ook de zon. En het blijft morgen droog bij 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
4: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
0: Goedemorgen. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

0: Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Dinsdagavond is in een flat met aanleunwoningen aan de Kerklaan in Capelle aan den IJssel koolmonoxide vrijgekomen. Het ging om 8 woningen. In 1 van de woningen ging de CO-melder af. De brandweer heeft die woningen geventileerd en van het gas afgesloten. Een cv-monteur heeft het lek verholpen. 1 persoon voelde zich niet lekker en is door ambulancepersoneel nagekeken en hoefde verder niet naar het ziekenhuis of andere hulp te hebben. 3 jongens zijn dinsdag aangehouden op verdenking van het voorbereiden van een overval op de juwelier in winkelcentrum De Terp. De jongens droegen bivakmutsen en hadden handschoenen aan en probeerden tevergeefs bij de juwelier binnen te komen. De eigenaresse vertrouwde de situatie niet en belde de politie. Opvallend genoeg werd de dag ervoor bekend dat een van de daders van de overval in januari op dezelfde juwelier is veroordeeld. Een 19-jarige Amsterdammer moet een jaar de cel in voor zijn rol bij die overval. Hij sloeg toen samen met een destijds minderjarige handlanger toe. En de gemeente Capelle aan den IJssel heeft een kapels compliment toegekend aan mevrouw Midi Romer. De 86-jarige ontving de gemeentelijke onderscheiding voor haar langdurige inzet in de wijk Oostgaarde. Sinds 2008 is Midi Romer woonachtig in de flat bij de Hoeken. Ze meldde zich gelijk aan als vrijwilliger en jarenlang was ze taalcoach voor mensen die Nederlands wilden leren. Maar ze brengt ook nieuwe wijkbewoners een welkomstbezoek met een bloemetje of een plantje. Voor mensen die ziek zijn haalt ze vaak boodschappen of houdt ze hen gezelschap. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van vrijdagmiddag 25 september. Het was vandaag een prachtige herfstdag met veel zon, nauwelijks bewolking en de temperatuur kwam uit bij weinig wind op zo'n 22 graden. De komende avond en nacht zijn er opklaringen en wolkenvelden en het koelt af naar ongeveer 13 graden. Morgen overdag zijn er vrij veel wolkenvelden, af en toe breekt de zon door, het blijft wel op de meeste plaatsen droog en er waait een zwakke wind uit een noord-noordoostelijke richting. De maximumtemperatuur is zo'n 19 tot 20 graden. Ook op zondag hebben we een mix van wolken en zonnige perioden, vrijwel overal droog, een zwakke wind uit een zuidoostelijke richting, een minimumtemperatuur van 11 en een maximumtemperatuur van zo'n 21, lokaal 22 graden. In de nacht van zondag op maandag en maandag overdag is een enkele bui niet helemaal uit te sluiten, maar veel neerslag wordt er niet verwacht. En waait maandag een zwakke wind uit het zuiden. Er zijn wolkenvelden, af en toe breekt de zon door. En na een minimumtemperatuur van 15 graden wordt het maandagmiddag rond de 21 graden. Op dinsdag wordt een warme nazomerdag met een maximumtemperatuur rond de zomerse grens van 25 graden. Er waait een matige wind uit een zuidoostelijke richting en het blijft vrijwel overal droog.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. De groep die gisteravond in Barendrecht een jongen heeft mishandeld bestond uit 5 of 6 jongeren. Dat blijkt uit beelden die we bij Rijnmond hebben binnengekregen. Het lijkt erop dat de mishandeling te maken had met de diefstal van een fatbike. De mishandeling was op de Zwartouwhaven in de buurt van de Portlandse Baan. Het slachtoffer raakte zwaar gewond. De politie roept getuigen op zich te melden. 3 weken geleden werd bij Blaakse Dijk in de Hoekse Waard een 14-jarige jongen mishandeld door een grote groep jongeren. En daar zijn nu 3 verdachten van aangehouden. Dat zijn 2 jongens van 16 uit Puttershoek en een 18-jarige jongen uit Maasdam. Ze worden ervan verdacht dat ze de 14-jarige jongen op de Boonsweg bij Blaakse Dijk van zijn fiets hebben getrapt en daarna in elkaar hebben geslagen. Hij liep onder meer een botbreuk op. En de jongen werd gedwongen om op zijn knieën om genade te vragen terwijl die werd gefilmd. Op een terras in Amsterdam is vanmiddag iemand doodgeschoten. Het gaat om een medewerker van de gevangenis in Zaanstad. De dodelijke schietpartij was op een terras op het NDSM-terrein in Amsterdam-Noord en volgde op een ruzie over een loslopende hond. De politie meldt dat een verdachte is opgepakt. Het waterpeil in de Rijn in Duitsland heeft een nieuw laagterecord bereikt. De Rijn tussen Mainz en Koblenz staat nu nog lager dan in augustus. En dat komt door de aanhoudende droogte in het zuiden van Duitsland en het Alpengebied. Ook bij ons staan de rivieren nog steeds erg laag. In verband met de lage waterstand in de IJssel is daar eenrichtingsverkeer ingesteld. Je kunt nog wel van Zutphen naar Arnhem varen, maar niet de andere kant op. En daardoor moeten sommige schepen 300 kilometer omvaren. Dan krijg je nog het weer. Het blijft helder vanavond. Maar in de nacht komt er meer bewolking opzetten. De temperatuur zakt dan naar een graad of 12. Morgen zijn er wolken, maar schijnt ook de zon. En het blijft morgen droog bij 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
3: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
4: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen...

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Dinsdagavond is in een flat met aanleunwoningen aan de Kerklaan in Capelle aan den IJssel koolmonoxide vrijgekomen. Het ging om 8 woningen. In 1 van de woningen ging de CO-melder af. De brandweer heeft die woningen geventileerd en van het gas afgesloten. Een cv-monteur heeft het lek verholpen. 1 persoon voelde zich niet lekker en is door ambulancepersoneel nagekeken en hoefde verder niet naar het ziekenhuis of andere hulp te hebben. 3 jongens zijn dinsdag aangehouden op verdenking van het voorbereiden van een overval op de juwelier in winkelcentrum De Terp. De jongens droegen bivakmutsen en hadden handschoenen aan en probeerden tevergeefs bij de juwelier binnen te komen. De eigenaresse vertrouwde de situatie niet en belde de politie. Opvallend genoeg werd de dag ervoor bekend dat een van de daders van de overval in januari op dezelfde juwelier is veroordeeld. Een 19-jarige Amsterdammer moet een jaar de cel in voor zijn rol bij die overval. Hij sloeg toen samen met een destijds minderjarige handlanger toe. En de gemeente Capelle aan den IJssel heeft een kapels compliment toegekend aan mevrouw Midi Romer. De 86-jarige ontving de gemeentelijke onderscheiding voor haar langdurige inzet in de wijk Oostgaarde. Sinds 2008 is Midi Romer woonachtig in de flat bij de Hoeken. Ze meldde zich gelijk aan als vrijwilliger en jarenlang was ze taalcoach voor mensen die Nederlands wilden leren. Maar ze brengt ook nieuwe wijkbewoners een welkomstbezoek met een bloemetje of een plantje. Voor mensen die ziek zijn haalt ze vaak boodschappen of houdt ze hen gezelschap. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van vrijdagmiddag 25 september. Het was vandaag een prachtige herfstdag met veel zon, nauwelijks bewolking en de temperatuur kwam uit bij weinig wind op zo'n 22 graden. De komende avond en nacht zijn er opklaringen en wolkenvelden en het koelt af naar ongeveer 13 graden. Morgen overdag zijn er vrij veel wolkenvelden. Af en toe breekt de zon door. Het blijft wel op de meeste plaatsen droog. En er waait een zwakke wind uit een noord-noordoostelijke richting. De maximumtemperatuur is 19 tot 20 graden. Ook op zondag hebben we een mix van wolken en zonnige perioden. Vrijwel overal droog. Een zwakke wind uit een zuidoostelijke richting. Een minimumtemperatuur van 11 en een maximumtemperatuur van zo'n 21, lokaal 22 graden. In de nacht van zondag op maandag en maandag overdag is een enkele bui niet helemaal uit te sluiten, maar veel neerslag wordt er niet verwacht. En waait maandag een zwakke wind uit het zuiden. Er zijn wolkenvelden, af en toe breekt de zon door. En na een minimumtemperatuur van 15 graden wordt het maandagmiddag rond de 21 graden. Op dinsdag wordt een warme nazomerdag met een maximumtemperatuur rond de zomerse grens van 25 graden. Er waait een matige wind uit een zuidoostelijke richting en het blijft vrijwel overal droog.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. De groep die gisteravond in Barendrecht een jongen heeft mishandeld bestond uit 5 of 6 jongeren. Dat blijkt uit beelden die we bij Rijnmond hebben binnengekregen. Het lijkt erop dat de mishandeling te maken had met de diefstal van een fatbike. De mishandeling was op de Zwartouwhaven in de buurt van de Portlandse Baan. Het slachtoffer raakte zwaar gewond. De politie roept getuigen op zich te melden. 3 weken geleden werd bij Blaakse Dijk in de Hoekse Waard een 14-jarige jongen mishandeld door een grote groep jongeren. En daar zijn nu 3 verdachten van aangehouden. Dat zijn 2 jongens van 16 uit Puttershoek en een 18-jarige jongen uit Maasdam. Ze worden ervan verdacht dat ze de 14-jarige jongen op de Boonsweg bij Blaakse Dijk van zijn fiets hebben getrapt en daarna in elkaar hebben geslagen. Hij liep onder meer een botbreuk op. En de jongen werd gedwongen om op zijn knieën om genade te vragen terwijl die werd gefilmd. Op een terras in Amsterdam is vanmiddag iemand doodgeschoten. Het gaat om een medewerker van de gevangenis in Zaanstad. De dodelijke schietpartij was op een terras op het NDSM-terrein in Amsterdam-Noord en volgde op een ruzie over een loslopende hond. De politie meldt dat een verdachte is opgepakt. Het waterpeil in de Rijn in Duitsland heeft een nieuw laagterecord bereikt. De Rijn tussen Mainz en Koblenz staat nu nog lager dan in augustus. En dat komt door de aanhoudende droogte in het zuiden van Duitsland en het Alpengebied. Ook bij ons staan de rivieren nog steeds erg laag. In verband met de lage waterstand in de IJssel is daar eenrichtingsverkeer ingesteld. Je kunt nog wel van Zutphen naar Arnhem varen, maar niet de andere kant op. En daardoor moeten sommige schepen 300 kilometer omvaren. Dan krijg je nog het weer. Het blijft helder vanavond. Maar in de nacht komt er meer bewolking opzetten. De temperatuur zakt dan naar een graad of 12. Morgen zijn er wolken, maar schijnt ook de zon. En het blijft morgen droog bij 21 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
4: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Dinsdagavond is in een flat met aanleunwoningen aan de Kerklaan in Capelle aan den IJssel koolmonoxide vrijgekomen. Het ging om 8 woningen. In een van de woningen ging de CO-melder af. De brandweer heeft die woningen geventileerd en van het gas afgesloten. Een cv-monteur heeft het lek verholpen. 1 persoon voelde zich niet lekker en is door ambulancepersoneel nagekeken en hoefde verder niet naar het ziekenhuis of andere hulp te hebben. 3 jongens zijn dinsdag aangehouden op verdenking van het voorbereiden van een overval op de juwelier in winkelcentrum De Terp. De jongens droegen bivakmutsen en hadden handschoenen aan en probeerden tevergeefs bij de juwelier binnen te komen. De eigenaresse vertrouwde de situatie niet en belde de politie. Opvallend genoeg werd de dag ervoor bekend dat een van de daders van de overval in januari op dezelfde juwelier is veroordeeld. Een 19-jarige Amsterdammer moet een jaar de cel in voor zijn rol bij die overval. Hij sloeg toen samen met een destijds minderjarige handlanger toe. En de gemeente Capelle aan den IJssel heeft een kapels compliment toegekend aan mevrouw Midi Romer. De 86-jarige ontving de gemeentelijke onderscheiding voor haar langdurige inzet in de wijk Oostgaarde. Sinds 2008 is Midi Romer woonachtig in de flat bij de Hoeken. Ze meldde zich gelijk aan als vrijwilliger en jarenlang was ze taalcoach voor mensen die Nederlands wilden leren. Maar ze brengt ook nieuwe wijkbewoners een welkomstbezoek met een bloemetje of een plantje. Voor mensen die ziek zijn haalt ze vaak boodschappen of houdt ze hen gezelschap. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zaterdag 26 september. Vandaag zijn er wolkenvelden, maar af en toe breekt ook de zon door. Het blijft overal droog en er waait een zwakke wind uit de noord-noordoostelijke richting. De maximumtemperatuur wordt vanmiddag uit rond de 20 graden. De komende avond en nacht koelt het af naar zo'n 11 tot 12 graden en er staat maar weinig wind. Morgen is de kans op zonnige periode wat groter dan vandaag. Het blijft overal droog en er waait een zwakke wind uit het zuidoosten. En dankzij de zon kan de temperatuur in de middag oplopen naar zo'n 22 graden. Voor maandag is de weersverwachting nog enigszins onzeker, maar het lijkt erop dat we kans krijgen op een aantal buien bij een zwakke wind uit de zuid-zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de 16 graden, de maximumtemperatuur rond de 21 graden. Dinsdag zijn er flinke zonnige perioden, blijft overal droog en er waait een matige wind uit een oost-zuidoostelijke richting. En uit die hoek wordt tijdelijk zeer warme lucht voor de tijd van het jaar aangevoerd. De minimumtemperatuur komt uit rond de 16 graden, de maximumtemperatuur rond de 25 graden. Op woensdag wordt een warme dag met een maximumtemperatuur van zo'n 24 tot 25 graden. Maar in de loop van de dag neemt de kans op enkele buien toe, mogelijk met een donderklap. De wind is dan matig van kracht en waait uit een zuid-zuidoostelijke richting. Donderdag en vrijdag is de kans op een enkele bui. Van tijd tot tijd breekt ook de zon door. En bij een zwakke wind uit een zuidwestelijke richting wordt het dan in de middag rond de 20 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. Een arrestatieteam heeft gisteravond laat een man in Portugal uit zijn huis gehaald. Het gebeurde allemaal rond 11 uur 's avonds aan de kerk Achterweg in Portugal. De politie was met veel mensen aanwezig om de man aan te houden. Waar de man van wordt verdacht is onbekend. Een automobilist is vannacht met zijn auto in het water gereden aan de Cyclamenweg in Bleiswijk. Er kwamen veel hulpdiensten op de melding af. De auto lag in het water onder het spoor van de hoge snelheidslijn. Duikers van de brandweer hebben het water uitgebreid doorzocht om de automobilist te vinden, maar die werd niet gevonden. Een berger moest met een kraan de auto uit het water takelen. Het is onduidelijk waar de bestuurder dan is gebleven. De oppositiepartijen Pro en Volt willen gezamenlijk onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting. Met de steun van de twee oppositiepartijen is het minderheidskabinet verzekerd van een meerderheid in de Tweede en Eerste Kamer. De twee partijen zullen vandaag al hun eerste gezamenlijke gesprek hebben met minister Heijnen van Financiën en premier Jetten. Na de algemene politieke beschouwingen bleek dat nog niet duidelijk was wie de plannen van het kabinet zou gaan steunen. Deze week was er een adempauze en die heeft het kabinet gebruikt om een nieuw voorstel te schrijven. Burgemeester Ada Grotenboer-Dubbeldam van Goeree-Overflakke heeft te weinig tijd om echtparen te bezoeken die 60 jaar getrouwd zijn. Met de overvolle agenda's van de burgemeester en ook de wethouders is er volgens de burgemeester geen tijd meer om langs te gaan bij inwoners die jubileren. Al in december vorig jaar kondigden ze aan om de bezoeken te stoppen. Volgens de burgemeester worden mensen in de toekomst steeds ouder, waardoor er te veel tijd zou gaan zitten in de bezoekjes. Er blijft volgens haar dan helemaal geen tijd meer over voor andere dingen. Als alternatief zouden raadsleden de bezoekjes moeten afleggen. Die zien dat anders. Volgens de raad moet het college maar gewoon tijd maken voor de jubilarissen. Het weer dan nog, wolkenvelden vandaag, maar van tijd tot tijd komt de zon ook tevoorschijn. Vooral vanmiddag breekt de zon steeds vaker door. Blijft overal droog, de temperatuur komt uit op 20 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
3: Dit is Majora, geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
4: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws.

0: niet de sterkste.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. De politie heeft twee verdachten aangehouden voor de inbraak bij de brandweerkazerne in Moordrecht. Die inbraak vond eind juni plaats, waarbij gereedschap werd gestolen dat door de brandweer wordt gebruikt in levensreddende situaties. Bijvoorbeeld om slachtoffers na een ongeval uit een auto te bevrijden. De politie startte een onderzoek en dat heeft geleid tot de aanhouding van deze twee verdachten afgelopen donderdag. Het gaat om een 31-jarige man uit Gouda en een 39-jarige man uit Breukelen. Het gereedschap is teruggevonden. De gemeente Capelle aan den IJssel laat onderzoeken hoe het staat met verkoop van alcohol aan jongeren onder de 18 jaar. Dat is namelijk volgens wet verboden. Een onderzoeksbureau zet jongeren onder 18 jaar in die gaan proberen alcohol te kopen. Dat doen ze bij horecaondernemingen, winkels en sportverenigingen. En in het voetbal vandaag VV Capelle thuis tegen het nog ongeslagen Kwik. VV Nieuwekerk en Zwervers spelen in Capelle de streekderby, waarbij Zwervers op zoek gaat naar de eerste punten van het seizoen en Nieuwekerk de tweede driepunter wil binnenhalen. Van beide wedstrijden een live verslag bij IJsselsport op Radio Capelle vanaf 2:30. En dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weerswachting van zaterdag 26 september. Vandaag zijn er wolkenvelden, maar af en toe breekt ook de zon door. Het blijft overal droog en er waait een zwakke wind uit de noord-noordoostelijke richting. De maximumtemperatuur komt vanmiddag uit rond de 20 graden. De komende avond en nacht koelt het af naar zo'n 11 tot 12 graden en er staat maar weinig wind. Morgen is de kans op zonnige periode wat groter dan vandaag. Het blijft overal droog en er waait een zwakke wind uit het zuidoosten. En dankzij de zon kan de temperatuur in de middag oplopen naar zo'n 22 graden. Voor maandag is de weersverwachting nog enigszins onzeker, maar het lijkt erop dat we kans krijgen op een aantal buien bij een zwakke wind uit de zuid-zuidwestelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de 16 graden, de maximumtemperatuur rond de 21 graden. Dinsdag zijn er flinke zonnige perioden, blijft overal droog en er waait een matige wind uit een oost-zuidoostelijke richting. En uit die hoek wordt tijdelijk zeer warme lucht voor de tijd van het jaar aangevoerd. De minimumtemperatuur komt uit rond de 16 graden, de maximumtemperatuur rond de 25 graden. Ook woensdag wordt een warme dag met een maximumtemperatuur van zo'n 24 tot 25 graden. Maar in de loop van de dag neemt de kans op enkele buien toe, mogelijk met een donderklap. De wind is dan matig van kracht en waait uit een zuid-zuidoostelijke richting. Donderdag en vrijdag is er kans op een enkele bui. Van tijd tot tijd breekt ook de zon door. En bij een zwakke wind uit een zuidwestelijke richting wordt het dan in de middag rond de 20 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. Leerlingen van verschillende middelbare scholen in Zwijndrecht gaan tegen betaling met elkaar op de vuist en verspreiden filmpjes daarvan op internet. Ook worden verschillende tieners in filmpjes mishandeld en vernederd. Dat blijkt uit gesprekken die RTV Dordrecht heeft gehad met verschillende jongeren. Volgens de streekomroep speelt het probleem vooral bij twee scholen die in hetzelfde complex zitten. De gevechten zouden voortkomen uit de eerdere gebeurtenissen, maar ook schulden kunnen een aanleiding zijn. Andere jongeren vechten ook voor geld. Vooral het winkelcentrum Walburg, vlakbij de scholen, wordt genoemd als een plek waar jongeren zich tijdens de pauzes en aan schooltijd verzamelen. Twee honden zijn gisteren overleden nadat ze een dag eerder waren uitgelaten in park De Plantage in Schiedam. Dat meldt Omroep 2. Volgens de politie hebben de honden iets gegeten waardoor ze misschien ziek zijn geworden. Er is onderzoek gestart en hondenbezitters wordt opgeroepen om extra alert te zijn. Buurtbewoners delen op Facebook ondertussen verschillende berichten over de situatie. Volgens een van hen zou er ook sprake zijn van een derde hond die overleden is. Maar daar kan de politie niets over zeggen. Oppositiepartijen Pro en Volt willen gezamenlijk onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting. Met de steun van deze twee partijen is het minderheidskabinet verzekerd van een meerderheid in de Tweede Kamer en ook in de Eerste Kamer. De twee partijen zullen vandaag al hun eerste gezamenlijke gesprek hebben met minister Heijnen van Financiën en met premier Jetten. Na de algemene politieke beschouwingen bleek dat nog niet duidelijk was wie de plannen van het kabinet zou gaan steunen. Deze week heeft het kabinet een nieuw aanbod geschreven voor de partijen. Burgemeester Ada Groteboer-Dubbeldam van de gemeente Goeree-Overflakke heeft te weinig tijd om echtparen te bezoeken die 60 jaar getrouwd zijn. Met de overvolle agenda's van de burgemeester en ook van de wethouders is er volgens de burgemeester geen tijd meer om langs te gaan bij inwoners die jubileren. Al in december vorig jaar kondigden ze aan dat ze wilden stoppen met de bezoeken. Volgens de burgemeester worden mensen in de toekomst steeds ouder, waardoor er te veel tijd zou gaan zitten in de bezoekjes. En blijft volgens haar dan helemaal geen tijd meer over voor andere dingen. Als alternatief zouden raadsleden de bezoekjes moeten afleggen. Die zien dat anders. Volgens de raad moet het college maar gewoon tijd maken om de jubilarissen te bezoeken. Het weer dan nog, vandaag vooral wolkenvelden, maar van tijd tot tijd komt ook de zon tevoorschijn. Vanmiddag wordt het meer zonnig en breekt de zon steeds vaker door. Blijft overal droog, de temperatuur komt uit op ongeveer 20 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
3: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
4: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen...

Eros Ramazzotti, qui bella cosa. Het is Radio Capelle. Ja, ik heb deze man zo'n 3 keer live gezien in mijn leven, denk ik. En het is echt een aanrader om er een keer naartoe te gaan. Ik las alleen dat hij moest geopereerd worden aan zijn stembanden. Dus het concert van volgend jaar wordt alweer verplaatst naar 2028. Dus een beetje teleurgesteld. Maar goed, goedenavond en fijn dat je luistert naar het programma IJsselnieuws. Het programma met de achtergrond bij het nieuws uit jouw eigen omgeving. Zometeen bij ons de gast Arnoud Proos. Die is inmiddels een paar maanden wethouder in Capelle aan de IJssel. En hoe bevalt die rol hem tot nu toe? Zometeen gaat hij in gesprek met Vanessa King. En ook de bewoners van Oud Verlaat. Die maken zich namelijk enorm veel zorgen over verkeersdrukte op de Middelweg. Welke oplossingen zijn er mogelijk? Zometeen hoor je Rob Nieuwveld in gesprek met VVD-raadslid Leendert Karreman. Het is Radio Capelle, IJsselnieuws met nu Ella Langley.

0: toch een beetje naar een ander niveau. Ella Langley in Choosing Texas op Radio Capelle. We gaan in gesprek met Arnoud Proos. Die is sinds 14 juli wethouder in Capelle aan de IJssel. En in zijn portefeuille zitten onder andere het sociaal domein, bestaanszekerheid en de wet maatschappelijke ondersteuning. Dat zijn onderwerpen die vooral draaien om mensen en om de vragen welke ondersteuning zij nodig hebben. En hoe zijn eerste maanden als wethouder bevallen. Vanessa King praat erover met Arnoud Proos.
1: Ja, dank je, Thomas. Welkom, meneer Proos. Thomas zei het al, voorstukje. Bent in juli beëdigd als wethouder namens de SGP... in het college van en de raad van Capelle aan de IJssel. Waarom heeft u ja gezegd tegen een wethouderspost?
2: Hartelijk dank dat ik hier mag zijn. Waarom ik ja heb gezegd is...

0: En we hadden net al eventjes daarover. Wat zijn de raakvlakken? Of kan je dat nog niet echt heel goed zeggen na 2 maanden, 3 maanden wethouderschap?
1: Het zit allemaal in dezelfde regio. Dus heel veel mensen waar ik nu mee aan tafel zit. Soms zijn het nieuwe bestuurders. Maar als het mensen zijn die door zijn gegaan. Dan ken ik heel veel namen. Dus dat is fijn dat je af en toe eens iemand kan bellen om mee te sparren. Ook in de besturen waar ik in zit. Bijvoorbeeld van de gemeenschappelijke regeling IJsselgemeente. Of van Promen. Daar zit ik met bekende namen aan tafel. Ook in de GGD-regio. Dus dat is een voordeel. En ook in de gemeente waar ik hiervoor werkte in Vlaardingen. Was ik ook onder andere verantwoordelijk voor armoedebeleid en werk en inkomen. En er zitten soms echt draken van wetten achter. Met heel veel afkortingen en moeilijke termen. Daar kreeg ik in het begin wel een beetje hoofdpijn van. En nu denk ik, fijn dat ik daar niet meer doorheen hoef. En dat ik gelijk op de inhoud kan richten. En dat doe ik ook met heel veel plezier.
0: Ja, de SGP is nogal van de wet. Hè? Die vindt het altijd fijn om zich daar heel erg aan te conformeren, toch?
1: Zo staan ze wel bekend. Dat het allemaal goed uitgeplozen moet worden. Dus die verantwoordelijkheid, die voel ik wel, ja.
0: Ja, mooi. We komen zo even op je portefeuille, hoor. Want dat is inderdaad een hele maatschappelijke, die je
1: hebt. Ja, de sociale kant.
0: Ik las ergens in een interview: wethouderschap is de droombaan van Arnoud Proos. Als kind zag ik al het belang in van politiek. Dan was je er wel heel vroeg bij.
1: Ja, in die tijd dacht ik daar niet echt over na. Op mijn 12e las ik meestal 's avonds de krant. En het ging net ook in het voorgesprek eventjes over de waarde van radio. Dat ik dat een heel mooi medium vind. Ja, ik was ook 13 of 14 en lag ik 's avonds al stiekem naar Met het oog op morgen te luisteren.
0: Ja.
1: Ik had gewoon maatschappelijke belangstelling. En achteraf besefte ik niet dat de meeste klasgenoten dat niet deden. Maar die maatschappelijke betrokkenheid, die heb ik nog steeds. Ik zou er niet gelukkig van worden om bij een bank te werken of bij een verzekeraar. Ik ben heel blij dat andere mensen die gaven weer hebben.
0: Maar ja, goed, wethouder is toch dat je niet als eerste keuze denkt van, nou, maatschappelijke belangen vind ik heel erg belangrijk, laat ik wethouder worden.
1: Ja, ik heb dat wel. Ik heb eerst bij de Tweede Kamerfractie van de SGP gewerkt.
0: Als erg mooi werk.
1: Ik heb gewerkt als woordvoerder, inderdaad. Maar het nadeel daarvan vond ik dat het wel heel veel over allerlei wetten ging. En over de salarissen in de zorg en salarissen van onderwijspersoneel. Maar dat je de praktijk van alle dag voor mijn beleving niet genoeg tegenkwam. En toen ik gevraagd werd als wethouder, toen ben ik ook eerst gaan meelopen om het echt te verdiepen van wil ik dit echt? En toen merkte ik van ja, in dat lokale bestuur, daar ontmoet je echt de inwoner. En het is niet altijd leuk. Er zitten soms ook inwoners bij die je niet kan helpen of die ontevreden zijn. Maar dat is juist super leerzaam. Want dan weet je ook gelijk de gevolgen van de besluiten die je neemt met elkaar.
0: Maar denk jij dat je het verschil kan maken dan? Dus stel, er zijn problemen en zo en dan... Denk jij dat jij daar je aan kan bijdragen om dat te verbeteren of anders in te gaan kleden? Hoe zie je dat?
1: Ja, ik hou niet zo van grote woorden. Hè, dat ik met mijn beleid of in mijn eentje de wereld een veel betere plek kan maken. Maar ik geloof wel dat je op een kleine manier toch inderdaad mensen kunt helpen.
0: En hoe dan?
1: Bijvoorbeeld rond armoedebeleid. We hebben allerlei mooie regelingen. Maar we hebben in deze nieuwe coalitieplannen afgesproken dat we willen dat meer mensen daar gebruik van gaan maken. Op het moment dat je als gezin of als alleenstaande moeder in armoede zit of in geld zorgen, dan heb je heel vaak stress. En dan heb je ook niet de ruimte in je hoofd om uit te gaan zoeken van waar heb ik allemaal recht op. En dan vind ik het heel mooi als we straks kunnen bereiken dat we dus meer mensen kunnen geven waar ze recht op hebben. Dat een kind op zwemles kan waarvan ze eigenlijk zou denken van ja, daar heb ik het geld niet voor. Of dat een kind op muziekles kan of op voetbal. Het zijn misschien maar hele kleine dingen, maar daardoor komt zo'n gezin wel meer in de samenleving terecht. En dat kan bijvoorbeeld ook op het gebied van werk en inkomen. We hebben behoorlijk wat mensen in de bijstand zitten. We hebben hele mooie partijen waar we mee samengewerken. Zoals de gemeenschappelijke regeling IJsselgemeente en Promen. Die mensen zeg maar naar werk toe helpt. Waar het juist niet allemaal vanzelf gaat. Dat vind ik heel mooi om te doen. Maar bijvoorbeeld vorige week ook een evenement als Capelle Connect. Ik weet niet of je er bekend mee bent.
0: Ja, een beetje. Maar ligt het even toe aan
1: ja,
0: de
1: luisteraar. Ja, dat was eigenlijk een soort date night, zou je kunnen zeggen, op het gemeentehuis. Met meer dan 130 ondernemers en tientallen maatschappelijke instellingen die een vraag hadden

0: bijvoorbeeld over de aanpak van een hekwerk of een bus om de kerstpakketten rond te brengen of een plek waar ze een barbecue konden organiseren voor vrijwilligers. En allemaal hele praktische hulpvragen eigenlijk. En die ondernemers die konden dan kijken van nou, wat heb ik te bieden? Soms waren dat ook dingen waar ze nog een soort tegenprestatie konden doen. Mm-hmm. Omdat ze opdrachten krijgen voor de gemeente. En nou, er zijn echt meer dan 160 matches gemaakt. Ja. Dan kregen mensen een lichtgevend hartje dat zo'n ondernemer dus iets maatschappelijk oplost.
1: Ja.
0: En nou ja, wij als gemeente hebben eigenlijk alleen maar de hal van het gemeentehuis aangeboden. Gezorgd dat de hele inrichting er was. En verder gebeurde het door de samenleving. En daar krijg ik echt superveel energie van.
1: Ja, ik merk
0: dat iedereen een stukje verder geholpen wordt.
1: Ja, hartstikke mooi. Wilde jij alleen deze portefeuille of had je ook nog interesse in eventuele andere portefeuilles?
0: Ik heb de vraag gekregen van nou, dit is het pakket ongeveer wat we hebben. Zie je dat zitten? Dus het was geen kwartetspel waar ik aan deel mocht nemen. Maar deze portefeuille heeft wel mijn hart. Hè? De sociale kant, dus op het gebied van armoedebeleid, werk en inkomen, gezondheid. Ook mentale gezondheid. Ja, dat zijn wel allemaal onderwerpen
1: heel belangrijk, ja,
0: die ik heel mooi vind.
1: Ja, heb je al een beetje een beeld gekregen? Hoe is het gesteld met de bestaanszekerheid bij ons in Capelle?
0: Ik heb van de zomer geprobeerd veel fietstochten te maken door allerlei wijken van de stad, ook met ambtenaren samen. Heel veel informatie gekregen, overal kleine tussenstops gemaakt. En wat me wel opvalt is dat de verschillen zo groot zijn. De verschillen tussen de bepaalde bevolkingsgroepen die het echt wel goed voor elkaar hebben en groepen die niet zo goed kunnen meekomen.
1: En zie je dat dan ook in bepaalde
0: meekomen.
1: Wijken terug?
0: Ja, echt, helaas wel. Ja. En kijk, dat op het eerste oog zie je dat wel op de fiets, maar ik heb ook gewoon alle documenten tot me genomen. En dan zie je gewoon kaarten rood opkleuren in bepaalde postcodegebieden. En dan weet je gewoon van, nou, daar is wat aan de hand. En dan zullen we met heel veel partners daar dingen mee moeten doen. Er gebeurt natuurlijk al van alles,
1: ja.
0: Maar er moet echt nog meer gebeuren.
1: Ja, nu ook nog even een vraag aan jou. Kijk, toen het college werd geïnstalleerd, dan krijg je natuurlijk gelijk allemaal mannen. En je hebt denk ik ook wel gehoord de kritiek dat er helemaal geen vrouwen in het, in het college zitten bij de BMW. Wat vind jij daarvan?
0: Terecht. Ik had het zelf ook liever anders gezien. De vorige colleges waar ik in zat, daar zat wel een soort 50-50 man-vrouw verdeling in. En ik denk dat dat gezond is. Kijk, het is natuurlijk wel zo. Het is niet uitgezold op van, laten we dit met alleen mannen doen.
1: Nee, maar dat geloof ik ook.
0: Iedereen kon daar wel voor solliciteren. En wat dan jammer is, is dat je ziet dat vrouwen op de een of andere manier minder snel die stap naar voren maken. Want er is echt naar gekeken van, er is absoluut ook de ruimte geboden. Maar er is een bepaalde terughoudendheid. Kijk, politiek kan ook hard zijn. En ik vind het ook vervelend om te zeggen, maar voor vrouwen is het ook nog net wat lastiger. Daar heb ik de afgelopen jaren ook wel met mijn vrouwelijke collega's over gepraat. En die zeiden,
1: is dat nog steeds zo, joh? Echt,
0: ja,
1: dat
0: want
1: je denkt van,
0: even als voorbeeldje. Die zeiden van, joh, als jij ergens heen gaat, dan is er niemand die opmerkingen maakt over jouw pak of over jouw stropdas. Maar als wij ergens staan, dan is er altijd wel iemand die commentaren heeft op de jurk of de schoenen. Bij vrouwen zitten nog andere componenten achter, dat ze op allerlei vlakken beoordeeld worden waar mannen geen last van hebben. Dus ik zie dat echt wel ook als een stukje huiswerk. Hoe maken we de politiek zo dat vrouwen misschien een minder hoge drempel ervaren?
1: Nou, ik vind dat is echt wel heel erg wat werk aan de winkel, hoor.
0: Absoluut.
1: Als jij dat zo zegt. Want dat moet natuurlijk heel drastisch veranderen als dat zo ervaren wordt. En ik bedoel, de vrouwen die mogen natuurlijk ook net wat je zegt ook altijd aanschuiven. Niet omdat de jurk verkeerd zit of niet mooi is.
0: Tegelijkertijd ervaart de organisatie juist weer een vrouwenoverschot op het gebied van ambtenaren. Ik heb bijna alleen maar vrouwelijke ambtenaren. Hele kundige mensen, maar de managers die maken zich soms wel een beetje zorgen van, waarom lukt het ons niet om meer mannen aan te trekken? Dus het is overal wat.
1: Nou, ik vind het wel een leuk woord, een vrouwenoverschot. Nou, volgens mij kan jij daar best wel je weg in vinden.
0: Zeker, ik word supergoed ondersteund.
1: Goed, mooi. Nou heb ik ook nog een andere vraag. Je woont in Barendrecht. Hè? En je weet, de wet, of tenminste de gemeentewet, schrijft voor. Het liefst hebben we dat de wethouder en vooral ook de burgemeester verhuizen naar de plaats waar zij werken.
0: Ja.
1: Nu weet ik ook dat jij geen intentie hebt om uit Barendrecht te vertrekken. Hoe wordt daar tegen aangekeken? In Capelle of in de gemeenteraad? Of hoe denk jij dat hierover wordt gedacht?
0: Ja, kijk, ik vind het goed om te zeggen, als ik in mijn eentje was geweest, ik was vrijgezel geweest, dan had ik er nu al gewoond. Ik vind het echt een geweldige plaats met prachtige voorzieningen. mooi aangelegd. Dus dat is geen enkele belemmering. Tegelijkertijd, ja, ik heb ook te maken met een jong gezin. We zijn eerder verhuisd voor het wethouderschap. En opnieuw verhuizen merkte ik dat dat gewoon, met name voor de impact voor het gezin, een brug te ver was. Dus toen de vraag gesteld werd, heb ik ook gezegd, ik zou het heel graag willen doen. Ik ben ook extreem gemotiveerd. Echter, ik zou het wel heel fijn vinden als er voor mij die wettelijke uitzondering gemaakt zou mogen worden. Dus daar is ook positief op gereageerd door de coalitiepartijen. Daar was ik begrip voor, daar ben ik ontzettend blij mee. Tegelijkertijd zeg ik erbij, vind ik het dan wel de morele verplichting voor mij om zoveel mogelijk ook in de stad aanwezig te zijn. Om in ieder geval maximale feeling te hebben wat er speelt.
1: Maar ik snap je wel hoor. Ik bedoel, ik ben er niet dat mijn mening ertoe doet. Absoluut niet. Maar ik snap het als je een jong gezin hebt en je woont ergens waar je gewoon fijn woont. En dan weer moet het gaan verhuizen. Vooral tegenwoordig hè, met de woonkrapte en alles. Dat het altijd lastig is. En dan vraag ik me ook wel eens af van, moeten we daar toch niet eens wat mee met zo'n wet?
0: Nou, ik snap wel op zich dat de wet er is. Kijk, voor een burgemeester is het helemaal verplicht. Ja. Maar voor wethouders vind ik het ook goed hè, dat er gekeken wordt dat die echt wel een binding hebben met de gemeente. Tegelijkertijd, je ziet dat het een onzeker bestaan is. De duur van het wethouderschap die is echt drastisch afgenomen. En dan ben ik blij dat die wettelijke uitzondering er is.
1: Er bestaat, precies. Hoe gaat het zo met jullie in het college? Vormen jullie een goed team?
0: Het zou wat zijn als ik zou zeggen dat we elkaar de tent uitvechten.
1: Op de radio kan je altijd hartstikke eerlijk zijn. Ik bedoel, nee hoor.
0: Nee, we zijn een goed team. We hebben in het begin ook wel echt geïnvesteerd. Toen we net gestart waren, het was natuurlijk net voor het reces, hebben we wel even tijd genomen om een paar dagen met elkaar in een hotel te gaan zitten. En echt de diepte in te gaan van wie ben je nou? Wat zijn eventuele dingen waar we rekening mee moeten houden? Want je werkt echt wel intensief samen en ook voor een periode van 4 jaar. En je bent toch allemaal verschillend. Dus er is echt heel wat op tafel gekomen. We hebben elkaar beter leren kennen. En de sfeer in het college is prettig.
1: Ja, want je hebt natuurlijk niet alleen te maken met het nieuwe team. Maar je hebt natuurlijk ook te maken met Erik Vaas, Cor Schaatsbergen. Echt wel doorgewinterde politici, hè, die al jarenlang Absoluut. In de politiek zitten. Absoluut. Nou, jij zelf ook wel, maar ook eerlijk ook als wethouder en alles. Bennen natuurlijk, Kerver, vrij nieuw gewoon.
0: Ja.
1: En Sjoerd Gijsler natuurlijk ook wel weer. Maar het is best wel een beetje een mix van veel kennis. En allemaal hebben ze kennis en nieuwigheid. Dus
0: ja, maar ik denk dat dat ook wel een mooie mix is. Hè? Dat je niet helemaal als nieuwe ploeg start en ook niet helemaal als oude ploeg het stokje weer overneemt. Maar dat er dus een mooie combinatie in is. En ik merk aan de ervaren wethouders die er zitten, dat die ook heel eigenlijk warm ook de nieuwe wethouders ontvangen hebben. En dat we met elkaar die flexibiliteit hebben om nu weer nieuwe
1: elan aan te geven.
0: Elan aan te geven.
1: Mooi.
0: Ja.
1: Wat is nou echt jouw jouw primaire doel om de komende 4 jaar, waar wil je nou echt dat je zegt van daar wil ik echt heel veel aandacht aan gaan besteden?
0: Ja, dat is wel op een paar dingen. Een belangrijk document wat de komende periode in de raad gaat is de samenlevingsagenda. Elke gemeente heeft wel zijn omgevingsvisie. Hè? Daar is dan eigenlijk een soort stip op de horizon van waar gaan we bouwen. Nou, dit is eigenlijk die visie van het sociaal domein. Omdat er heel veel gaat veranderen. We worden steeds ouder. Mensen wonen langer thuis. Er zijn minder mensen beschikbaar voor de zorg. En het aantal mensen wat zorg nodig heeft, dat neemt toe. Dus hoe gaan we die schaarste verdelen? Dat is echt wel een lastige opgave. Maar daar worden wel hele goede plannen voor gemaakt. Ook met maatschappelijke partijen. Hoe je die zorg toch zo goed mogelijk en zo dichtbij mogelijk en zo betaalbaar mogelijk kan brengen. Dus dat is een opgave. Ja, daarnaast vanuit de coalitie is armoedebeleid echt wel stevig aangezet. Dat daar stappen genomen moeten worden. Daar hebben we ook hele concrete doelen voor opgenomen. Werk en inkomen. En wat ik net al noemde, mentale gezondheid. Dat gaat helaas echt niet goed bij jongeren.
1: Nee.
0: En suïcidepreventie is daar een onderdeel van.
1: Ja, we hebben niet zo heel erg veel tijd meer. Maar ik heb straks Jasper Hoijkaas ook nog hier aan tafel zitten. En die gaf jullie een groot compliment over. Recentelijk is er een verward persoon waar jullie echt heel goed op geacteerd hebben. Maar ja, dat is natuurlijk niet alleen één persoon. Hè. Er zijn er nog veel meer van Capelle aan de IJssel. Dus dat behoeft echt heel veel aandacht. Ja,
0: maar dat moeten we zo persoonlijk en zo dichtbij mogelijk proberen te doen. Ja.
1: Nou, ik wil je hartelijk danken voor jouw toelichting. En ik denk dat we je zeker nog een keertje gaan vragen. En dan alvast een fijne avond nog.
0: Met alle plezier. Hartelijk dank.
1: Hartelijk dank.

bluf en alles is liefde op Radio Capelle. Ja, de dagen die beginnen inmiddels weer een stukje korter te worden. Vannacht zijn er opklaringen. Later neemt wel de bewolking toe. Het blijft droog. De temperatuur die zakt naar zo'n 11 tot 14 graden. En morgen dan blijft het overwegend bewolkt en ook droog, gelukkig. In de middag kan de zon af en toe doorbreken. Maar echt heel zonnig gaat het niet worden. De temperatuur die loopt op naar 19 tot 20 graden. Dit is Aerosmith. I could

0: Alicia Keys en Girl on Fire op Radio Kapelle. Je luistert naar IJsselnieuws. Ja, we gaan er toch even een soort van IJsselsport van maken, Ilko de Bruin.
1: Altijd
0: een
1: goed idee.
0: Een hele goede avond. Ja, want we hebben weer een heftig sportweekend achter de rug met ook nog een kleine derby. En Kapelle heeft gespeeld, heeft een puntje gepakt.
1: Alle clubs zijn weer voor het echi begonnen.
0: Ook dat is het belangrijk om te
1: Kapelle was natuurlijk al begonnen aan de competitie. Maar de overige clubs speelden nog in de bekercompetitie. Wat iedereen een beetje misbruikt als verkapte oefenperiode. Ja. Maar dat is klaar. Allemaal voor het echi, voor de competitie. Het gaat weer om de knikkers, Thomas.
0: Ja. En dat zijn belangrijke knikkers ook, hè?
1: Nee, dat is zo.
0: Het is altijd
1: weer uitkijken hoe je in zo'n pool je verhoudt tot de tegenstanders. Hoe je leuk altijd trainen en oefenwedstrijden spelen. Maar in de echte wedstrijden komt het pas eruit.
0: Iedereen roept altijd vanaf het begin af aan. Ja, we gaan meedoen om het kampioenschap. En we willen meedoen voor een periode. En uiteindelijk valt het dan allemaal wel mee.
1: Ja, en als je dan als SVS zijnde met 5-2 verlies bij Moordrecht. Is dat toch even slikken?
0: Ja, die is toch vervelend. Dan heb je maar even gewonnen in de beker toch.
1: De eerste IJsselderby eruit te pikken. Want beide ploegen heel goed gestart aan het seizoen. Allebei eerste geworden in de bekerpool. Allebei 3 gewonnen. Dus gingen ze vol goede moed allebei het veld op. Waar het niet dat na 8 minuten Moordrecht al met 3-0 voorstond. Stond tegen SVS. En de wedstrijd toch wel een klein beetje gespeeld was. Uiteindelijk was het 4-1 bij rust. Kwam SVS vlak na de pauze wel terug tot 4-2. Ja, en dan is het pushen. En dan zal je zien dat de tegenstander Moordrecht in dit geval vlak voor tijd de 5-2 tegen het net schiet. Ja, de ene trainer heel blij, de heer Binken van Moordrecht. En de ander, de heer Ketting van SVS, ja, diep teleurgesteld in zijn ploeg.
0: Ja, dat snap ik inderdaad. En Kapelle, wat vond je daarvan? Je was er niet, maar
1: nee,
0: je hebt het gelezen.
1: Ja, Kapelle speelde bij Heerenveen uit. En Heerenveen is de afgelopen 3 seizoenen wel een beetje angstkeekner van Kapelle geworden. Nog geen één keertje gewonnen in al die 3 seizoenen. En elke keer uit bij Heerenveen verloren. Nou, nu tot 2 keer toe pakte Kapelle een voorsprong. Uiteindelijk eindigt dit in 2-2 door een benutte strafschop. Kwartiertje voor tijd van Heerenveen. Maar goed, trainer Roy Brinkman was toch wel tevreden met de inzet. Vooral de inzet die zijn ploeg had getoond. En dat ontbrak er een beetje aan in de voorgaande 2 wedstrijden waarin VV Kapelle dus ten onder ging. Dus, maar goed, het 2-2 gelijkspel geeft blijkbaar de burger moed op Sportpark Slot.
0: Ja, zeker. En even een rondje langs de andere velden dan. Nieuwekerk, die hebben gewonnen van Sion.
1: Ja, Nieuwekerk natuurlijk gedegradeerd. Afgelopen seizoen is het wel een beetje aan de stand verplicht, gezien de selectie die ze hebben, om toch wel mee te gaan doen om die bovenste plekken. Ja, en dan is een starten met een zege altijd prima, denk ik. En,
0: wel mager, hè?
1: Oké, winnen is winnen. Want afgelopen seizoen verloor Nieuwekerk heel vaak met 1 doelpunt verschil. Okay. Dus... Ja, mager winnen of mager verliezen. Jij mag kiezen. Ja. Dan weet ik wel waar de trainer voor kiest. En aanstaande zaterdag gelijk een mooi duel. Tweede regio derby van dit seizoen gelijk in speelronde 2. Zwervers tegen Nieuwekerk.
0: En daar zijn we natuurlijk bij.
1: Daar zijn we live bij.
0: Kijk,
1: zeker.
0: Dat is mooi. Want Zwervers die hebben een eerste wedstrijd verloren van de MVV 27.
1: Ja.
0: DCV die speelde met 2-2 gelijk tegen Theole.
1: Twee keer Geerders voor DCV. Nog heel even terug naar Zwervers. Die hadden tot de 70ste minuut wedstrijd compleet in handen.
0: Ja.
1: Tot een rode kaart werd gegeven. Toen ging Zwervers alsnog in de slotfase met 2-1 onderuit. Dus maar goed, wel een zure nederlaag dus.
0: Ja, en DCV die moesten naar wat ik net zei, Theole. Dat ligt helemaal bij Tilburg in de buurt. Wat een pokken, man.
1: Die zitten aan de andere kant van het water, laat maar zeggen, ingedeeld DCV. Dat is jammer voor ons, hè, want we hadden anders nog meer regio derbies gehad. Maar die komen dus nu wel veel onbekende ploegen tegen. Aan de andere kant ook wel weer een keertje leuk.
0: Ja, dat is ook zo. Dan hebben we alleen Kapelle nog niet besproken. In, mag ik het zeggen, kelderklasse van deze regio.
1: Zeker.
0: Vijfde klasse. En met 5-1 onderuit.
1: Ja, eigenlijk die trekken de lijn door van afgelopen seizoen, waarin ze de ene naar de andere tegentreffer te verwerken kregen. Maar toch heb je niet helemaal goed opgelet, want je hebt 1 club niet genoemd. En dat is CKC. Van trainer Mario Meijer, die zijn 347ste seizoen daar begint.
0: Ja, dat klopt.
1: Als hoofdtrainer. Die ploeg ging onderuit bij Zwarte Pijl met 2-1. Dus ook die ploeg niet goed gestart in de competitie.
0: Ik heb mijn eigen club hier Groeneweg nog niet eens genoemd.
1: Ook nog.
0: 0-0. Gelijk, Hillegersberg.
1: Ja, dat is eigenlijk niks voor Groeneweg. Altijd een ploeg die makkelijk scoort, maar ook makkelijk doelpunten tegenkrijgt. 0-0 tegen Hillegersberg. Hillegersberg de degradant van afgelopen seizoen in die pool van Groeneweg. Dus op zich een resultaat, denk ik, waar Groeneweg wel oké mee is.
0: Ja, en volgende week Kapelle op bezoek bij Kwik.
1: Thuis tegen Kwik, op het eigen sportpark het slot. Ja, dat is een wedstrijd, het is een beetje vroeg in het seizoen, maar die moet eigenlijk wel gewonnen gaan worden. Want anders loop je echt heel erg achter de feiten aan. 4 punten nu uit 4 wedstrijden. En ja, koploper Jodon Boys heeft er inmiddels al 12. Dus dat is al 8 meer, hè?
0: Ja, ja,
1: als je even snel kan rekenen.
0: Ik kan redelijk snel rekenen. Maar goed, er zijn nog andere periodes natuurlijk te pakken.
1: Ja, goed, dus maar Capelle wil wel meedoen om de bovenste plek. Voor directe promotie.
0: Dat,
1: ja,
0: is ook zo. Dat is ook zo.
1: En dan moet je wel vol gas geven.
0: We gaan het zien. En volgende week dan ook die derby Zwervers Nieuwkerk. Waar is het?
1: Op Sportpark Kouwhoek bij Zwervers. En nou, daar zijn we natuurlijk live bij. Gaan we nog de andere sporten doen of zit je krap in de tijd?
0: Nee joh, ik ga George Michael draaien.
1: Oh, lekker.
0: En Aretha Franklin.

0: Aretha Franklin en George Michael. I knew you were waiting for me. Dit is IJsselnieuws. Ja, een oud verlaat maken bewoners van de Middelweg zich zorgen over de hoeveelheid verkeer in hun straat. Een deel van de weg is inmiddels een 30 km per uur zone. Maar volgens bewoners zouden er veel meer maatregelen nodig zijn. Dinsdag 15 september werd daarvoor ingesproken bij de commissie in Zuidplas. VVD-raadslid Leendert Karreman was daarbij aanwezig. En Rob Nieuwveld sprak hem eerder vandaag over de verkeerssituatie en leefbaarheid in Oud Verlaat.
1: Van harte welkom.
2: Ja, dank u wel.
1: Meneer Karreman, op 15 september vergaderde de commissie over het dossier Oud Verlaat. Mm-hmm. En meer specifiek de Middelweg. Dat is een lange weg door de polder. Waar het laatste deel tussen Zevenhuis en de Rotte, als ik die richting pak, dat laatste stukje bij de Rotte, daar zijn aardig wat woningen bijgebouwd de afgelopen jaren. En de bewoners daar, die zien liever wat maatregelen op die middelweg om het flinke verkeer wat zij zien te voorkomen.
2: Mm-hmm.
1: Ze waren in de raadzaal, waar u ook zat, die avond, dinsdagavond, met aardig wat mensen gekomen. Aardig wat mensen zaten op de publieke tribune. Twee insprekers. En die vertelden hun zorgen en ook wat suggesties om daar wat mee te doen. U heeft er ook aardig in gesproken, want u heeft een familiaire achtergrond met Oud Verlaat.
2: Ja.
1: En u was niet de enige in de zaal, tenminste van de raadsleden.
2: Wat dat betreft staat Oud Verlaat goed op de kaart als je in de raad van Zuidplas kijkt. Hè. Maar dat klopt, hè. Mijn vader is daar geboren. Mijn opa en oma hebben jaren op het pleintje bij de Nessevliet gewoond, tot midden jaren 90. Hè. Dat was het moment waarop het niet meer zelfstandig ging. En mijn opa en oma zijn overigens jaren geleden al overleden. Maar de band met Oud Verlaat is natuurlijk nog steeds. Hè? En ook wat familie is daar woonachtig. Dus die band die blijft natuurlijk wel.
1: Ja. U heeft daar ook aardig wat over gezegd die avond.
2: Ja.
1: Want het gaat natuurlijk naar oplossingen. Maar wat ook wel belangrijk is dat er natuurlijk wel gesproken werd van hoe druk is dat eigenlijk en op welke momenten en wat voor soort verkeer is het? Want het kan allerlei soorten verkeer zijn, hè?
2: Ja.
1: Het is niet alleen maar verkeer wat de sluiproute neemt, maar het is ook gewoon, noem het maar even, bestemmingsverkeer.
2: Ja, nou laat ik vooraf gaan zeggen dat ik het wel mooi vind, hè, dat er zoveel publiek bij die vergadering zat. Hè, dan merk je wel dat zo'n onderwerp leeft. Het is ook niet de eerste keer dat er werd ingesproken op dit onderwerp. Hè. Kort voor de zomer was een van de twee insprekers ook al inspreker op hetzelfde onderwerp. Dat is ook aanleiding geweest. He, dat dit geagendeerd is door de fractie van Pro. Het agenderingsverzoek was natuurlijk wel breder dan alleen de Middelweg. Het ging over de leefbaarheid van Oud Verlaat. Daar was onze inbreng ook op gericht. Maar de Middelweg was wel het hoofdonderwerp die avond. Kijk, en Oud Verlaat is als klein buurtschap en natuurlijk niet geschikt voor veel doorgaand verkeer. En dat is wel wat de inwoners zeker aan de Middelweg ervaren. Dus dat zij die last ervaren, dat begrijp ik wel.
1: Maar dan zit je natuurlijk met, u bent raadslid en u heeft heel veel wegen waarschijnlijk waar veel verkeer is in de gemeente.
2: Ja, nou ja, kijk, en dat is natuurlijk ook het spanningsveld. Kijk, we zien natuurlijk dat onze gemeente de afgelopen jaren en afgelopen decennia stevig is gegroeid. En de infrastructuur is onvoldoende meegegroeid. En je moet je denk ik ook wel afvragen of we de middelweg minder aantrekkelijk moeten maken, of zou je andere wegen juist meer aantrekkelijk moeten maken. Wethouder Meppelink aangaf, het is natuurlijk heel lastig om onderscheid te maken tussen bestemmingsverkeer en doorgaand verkeer. He, dat kun je, dat is niet te splitsen. He, dus wat zij aangaf is dat er metingen zijn geweest. En dan kun je prima tellen hoeveel verkeer er over zo'n weg gaat. Maar je weet nooit waar dat verkeer eindigt.
1: Maar dan gaan we eigenlijk al een beetje naar het eind van die avond toe. Waar mevrouw Meppelink, de wethouder, toch wel wat suggesties deed of op basis van wat u net refereerde, dat onderzoek.
2: Mm-hmm.
1: Waar de wethouder eigenlijk van zei, ze zei het niet letterlijk, maar dat gedachte uit dat onderzoek was, valt wel mee. Had u dit ook?
2: Nou, die conclusie heb ik ook gehoord. Ik ga dat ook niet weer leggen. Dat is de uitkomst van die metingen. Maar er zit natuurlijk best wel spanning tussen objectieve metingen en subjectief gevoel. En het gevoel van de inwoners aan de Middelweg is duidelijk anders. En ik denk ook dat het zich concentreert op een aantal momenten op de dag. Kijk, feit blijft dat Oud-Verlaat als klein buurtschap niet geschikt is voor veel doorgaand verkeer. Ik snap de oproep van die inwoners, dat er veel verkeer overheen gaat, wat hier in die zin geen bestemmingsverkeer is, daar eigenlijk niet zou moeten rijden. Dan moet je eigenlijk toch redeneren met hoe ga je dit nou voorkomen? En de eerlijkheid gebiedt ook te zeggen dat het natuurlijk... we kunnen natuurlijk allerlei maatregelen opwerpen, maar die maatregelen zijn niet gratis. En op dit moment winkelen wij wel een beetje met een lege portemonnee.
1: Ja, dat is ook nog zo.
2: Ja.
1: Dus investeren. Maar u zegt iets goeds, hè? Want die leefbaarheid van Oud-Verlaat is eigenlijk het onderwerp. Dus het is niet alleen maar een stukje 30 kilometer op die middelweg, op dat gebiedje waar die huizen staan. Maar dat gaat ook vervolgens nog de rest van Oud-Verlaat in.
2: Ja, nou ja, ze rijden de Middelweg en dan de Strandweg of de Vlietkade. En via de Nessenweg gaan ze Rotterdam in.
1: Ja.
2: Ja, daar zijn
1: en dat wil je allemaal kwijt.
2: Ja, kijk, en het zijn natuurlijk wel echt lokale wegen. Hè, dus het zijn in principe geen doorgaande wegen.
1: Dat is heel duidelijk. Maar wat is de oplossing?
2: Ik moet zeggen dat ik tijdens de commissievergadering wel gecharmeerd raakte van het idee wat een van de insprekers opperde, de Giel van der Kooi. Die haalde een voorbeeld aan langs het Schiekanaal, als ik me niet vergis, in gemeente Midden-Delfland. Tegelijkertijd heb ik ook gezien wat dat kost. Ja, in alle eerlijkheid, die ruimte gaan wij ook niet zomaar vinden om dat te realiseren. Dat ging dan om zo'n spitsafsluiting, zo'n poller in de weg die aan de hand van intensiteit al dan niet omhoog komt en dan met een verkeerslicht ervoor, waarbij je die doorstroming stremt en daardoor navigatiesystemen die route minder snel opperen, omdat de gemiddelde doorrijdtijd langer wordt. Nou, op zich zou dat helpen, dat zou een oplossing zijn voor de inwoners aan de Middelweg. Er zit een financiële component aan die het ingewikkeld maakt. Het andere wat het ingewikkeld maakt is dat je daarmee Oud-Verlaat en Zevenhuizen meer van elkaar afsnijdt. Wat je eigenlijk ook niet wilt. Je wilt dat Zevenhuizen en Oud-Verlaat goed verbonden blijven met elkaar. Ja, en dan is de Middelweg eigenlijk de enige route.
1: Ja, want u zei van de plan van Schip-Luider aan het om, hè?
2: Ja.
1: Met die spitsknip.
2: Ja.
1: Zo is het, die paal in de weg. Zo eigenlijk, ja, ik ben geen fan van drempels, zei u, maar ik ben wel een fan van de Schip-Luider-methode.
2: Dat heb ik tijdens die vergadering gezegd, inderdaad. Kijk, bij drempels. Het idee van drempels is natuurlijk dat je snelheid mindert. Of dat je de gemiddelde snelheid naar beneden haalt. Tegelijkertijd zorgt het er ook vaak voor dat je tussen de drempels, dat er juist extra gas gegeven wordt. En bewoners kunnen ook, zeker als er zwaar verkeer overheen rijdt, wat op de Middelweg ook nog wel eens gebeurt, die kunnen daar juist ook last van ondervinden. Door dat grote voertuig of met aanhangers en weet ik het wat, dat over die weg heen stuitert. Dus in die zin vraag ik me af of drempels nou een goede oplossing is. Tegelijkertijd moeten we er wel voor zorgen als je een weg inricht als een 30 kilometer weg. Dan moet zo'n weg ook uitnodigen om niet harder te rijden. Dus die inrichting moet er wel naar zijn. Maar inderdaad, dat heb ik die avond ook gezegd. En zo sta ik er ook nog steeds wel in.
1: Ja, maar dan heeft eigenlijk zegt de wethouder, nou, wij hebben een suggestie. Dan gaan we mee in gesprek met de bewoners. En dan zeg je, aan het eind van die vergadering werd er gezegd, ook door u, van ik heb vertrouwen in het college dat de wethouder het oppakt.
2: Mm-hmm.
1: Wat gaan ze precies oppakken?
2: Nou, wat ik in ieder geval weet is dat er in de tussentijd al uitnodiging is gedaan aan de belangengroep. Dus de belangengroep en de ambtelijke organisatie die gaan met elkaar in gesprek.
3: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
4: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving. Voor gezinnen die een adempauze verdienen.
5: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
6: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden.
3: Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met

Eros Ramazzotti, qui bella cosa. Het is Radio Capelle. Ja, ik heb deze man zo'n 3 keer live gezien in mijn leven, denk ik. En het is echt een aanrader om er een keer naartoe te gaan. Ik las alleen dat hij moest geopereerd worden aan zijn stembanden. Dus het concert van volgend jaar wordt alweer verplaatst in 2028. Dus een beetje teleurgesteld. Maar goed, goedenavond en fijn dat je luistert naar het programma IJsselnieuws. Het programma met de achtergrond bij het nieuws uit jouw eigen omgeving. Zometeen bij ons de gast Arnoud Proos. Die is inmiddels een paar maanden wethouder in Capelle aan de IJssel. En hoe bevalt die rol hem tot nu toe? Zometeen gaat hij in gesprek met Vanessa King. En ook de bewoners van Oud Verlaat. Die maken zich namelijk enorm veel zorgen over verkeersdrukte op de Middelweg. Welke oplossingen zijn er mogelijk? Zometeen hoor je Rob Nieuwveld in gesprek met VVD-raadslid Leendert Karreman. Het is Radio Capelle, IJsselnieuws met nu Ella Langley.

0: toch een beetje naar een ander niveau. Ella Langley in Choosing Texas op Radio Capelle. We gaan in gesprek met Arnoud Proos. Die is sinds 14 juli wethouder in Capelle aan de IJssel. En in zijn portefeuille zitten onder andere het sociaal domein, bestaanszekerheid en de wet maatschappelijke ondersteuning. Dat zijn onderwerpen die vooral draaien om mensen en om de vragen welke ondersteuning zij nodig hebben. En hoe zij zijn eerste maanden als wethouder bevallen. Vanessa King praat erover met Arnoud Proos.
1: Ja, dank je, Thomas. Welkom, meneer Proos. Thomas zei het al, hè, het voorstukje. Bent in juli beëdigd als wethouder namens de SGP in het college van en de raad van Capelle aan de IJssel. Waarom heeft u ja gezegd tegen een wethouderspost?
2: Hartelijk dank dat ik hier mag zijn. Waarom ik ja heb gezegd is omdat de vraag gesteld is, maar dat is niet het antwoord. Wat het mooie is van lokaal bestuur, is dat het besturen is dicht bij de mensen. Je ontmoet echt de mensen waar je het voor doet. En eigenlijk heeft Capelle aan de IJssel dan voor mij wel de ideale grootte. Dat je aan de ene kant echt wel een hele grote opgave hebt, maar dat het nog nabij genoeg is om ook de mensen te ontmoeten in de gemeente waar het om gaat.
1: Ja, want is het je of u?
2: Het mag allebei.
1: Oké, okay, goed. Bent ook al wethouder geweest in Vlaardingen en in Barendrecht. En we hadden net al eventjes daarover. Wat zijn de raakvlakken? Of kan je dat nog niet echt heel goed zeggen na 2 maanden, 3 maanden wethouderschap?
2: Het zit allemaal in dezelfde regio. Dus heel veel mensen waar ik nu mee aan tafel zit. Soms zijn het nieuwe bestuurders. Maar als het mensen zijn die door zijn gegaan, dan ken ik heel veel namen. Dus dat is fijn dat je af en toe eens iemand kan bellen om mee te sparren. Ook in de besturen waar ik in zit. Bijvoorbeeld van de gemeenschappelijke regeling IJsselgemeente of van Promen. Daar zit ik met bekende namen aan tafel. Ook in de GGD-regio. Dus dat is een voordeel. En ook in de gemeente waar ik hiervoor werkte in Vlaardingen was ik ook onder andere verantwoordelijk voor armoedebeleid en werk en inkomen. En er zitten soms echt draken van wetten achter met heel veel afkortingen en moeilijke termen. Daar kreeg ik in het begin wel een beetje hoofdpijn van. En nu denk ik, fijn dat ik daar niet meer doorheen hoef. En dat ik gelijk op de inhoud kan richten. En dat doe ik ook met heel veel plezier.
1: Ja, de SGP is nogal van de wet. Hè? Die vindt het altijd fijn om zich daar heel erg aan te conformeren, toch?
2: Zo staan ze wel bekend. Dat het allemaal goed uitgeplozen moet worden. Dus die verantwoordelijkheid, die voel ik wel, ja.
1: Ja, mooi. We komen zo even op uw portefeuille, hoor. Want dat is inderdaad een hele maatschappelijke,
2: de sociale kant.
1: Ik las ergens in een interview: wethouderschap is de droombaan van Arnoud Proos. Als kind zag ik al het belang in van politiek. Dan was je er wel heel vroeg bij.
2: Ja, in die tijd dacht ik daar niet echt over na. Op mijn 12e las ik meestal 's avonds de krant. En het ging net ook in het voorgesprek eventjes over de waarde van radio. Dat ik dat een heel mooi medium vind. Ja, ik was ook 13 of 14 en lag ik 's avonds al stiekem naar Met het oog op morgen te luisteren.
1: Ja.
2: Ik had gewoon maatschappelijke belangstelling. En achteraf besefte ik niet dat de meeste klasgenoten dat niet deden. Maar die maatschappelijke betrokkenheid, die heb ik nog steeds. Ik zou er niet gelukkig van worden om bij een bank te werken of bij een verzekeraar. Ik ben heel blij dat andere mensen die gaven weer hebben.
1: Maar ja, goed, wethouder is toch dat je niet als eerste keuze denkt van nou, maatschappelijke belangen vind ik heel erg belangrijk, laat ik wethouder worden.
2: Ja, ik heb dat wel. Ik heb eerst bij de Tweede Kamerfractie van de SGP gewerkt.
1: Als communicatie,
2: als woordvoerder inderdaad. Het nadeel daarvan vond ik dat het wel heel veel over allerlei wetten ging en over de salarissen in de zorg en salarissen van onderwijspersoneel. Maar dat je de praktijk van alle dag voor mijn beleving niet genoeg tegenkwam. En toen ik gevraagd werd als wethouder, toen ben ik ook eerst gaan meelopen om het echt te verdiepen van wil ik dit echt? En toen merkte ik van ja, in dat lokale bestuur, daar ontmoet je echt de inwoner. En het is niet altijd leuk. Er zitten soms ook inwoners bij die je niet kan helpen of die ontevreden zijn. Maar dat is juist super.

0: we hebben allerlei mooie regelingen. Maar we hebben in deze nieuwe coalitieplannen afgesproken dat we willen dat meer mensen daar gebruik van gaan maken. Op het moment dat je als gezin of als alleenstaande moeder in armoede zit of in geld zorgen, dan heb je heel vaak stress. En dan heb je ook niet de ruimte in je hoofd om uit te gaan zoeken van waar heb ik allemaal recht op. En dan vind ik het heel mooi als we straks kunnen bereiken dat we dus meer mensen kunnen geven waar ze recht op hebben. Dat een kind op zwemles kan waarvan ze eigenlijk zou denken van ja, daar heb ik het geld niet voor. Of dat een kind op muziekles kan of op voetbal. Het zijn misschien maar hele kleine dingen, maar daardoor komt zo'n gezin wel meer in de samenleving terecht. En dat kan bijvoorbeeld ook op het gebied van werk en inkomen. We hebben behoorlijk wat mensen in de bijstand zitten. We hebben hele mooie partijen waar we mee samengewerken. Zoals de gemeenschappelijke regeling IJsselgemeente en Promen. Die mensen zeg maar naar werk toe helpt. Waar het juist niet allemaal vanzelf gaat. Dat vind ik heel mooi om te doen. Maar bijvoorbeeld vorige week ook een evenement als Capelle Connect. Ik weet niet of je er bekend mee bent.
1: Ja, een beetje. Maar ligt dat even toe aan
0: ja,
1: de
0: luisteraar. Ja, dat was eigenlijk een soort date night zou je kunnen zeggen op het gemeentehuis. Met meer dan 130 ondernemers en tientallen maatschappelijke instellingen die een vraag hadden, bijvoorbeeld over de aanpak van een hekwerk of een bus om de kerstpakketten rond te brengen of een plek waar ze een barbecue konden organiseren voor vrijwilligers. En allemaal hele praktische hulpvragen eigenlijk. En die ondernemers die konden dan kijken van nou, wat heb ik te bieden? Soms waren dat ook dingen waar ze nog een soort tegenprestatie konden doen, omdat ze opdrachten krijgen voor de gemeente. En nou, er zijn echt meer dan 160 matches gemaakt. Ja. Dan kregen mensen een lichtgevend hartje. Dat zo'n ondernemer dus iets maatschappelijk oplost.
1: Ja.
0: En nou ja, wij als gemeente hebben eigenlijk alleen maar de hal van het gemeentehuis aangeboden. Gezorgd dat de hele inrichting er was. En verder gebeurde het door de samenleving. En daar krijg ik echt superveel energie van.
1: Ja, ik merk
0: dat
1: het.
0: Iedereen een stukje verder geholpen wordt.
1: Ja, hartstikke mooi. Wilde jij alleen deze portefeuille of had je ook nog interesse in eventuele andere portefeuilles?
0: Ik heb de vraag gekregen van nou, dit is het pakket ongeveer wat we hebben. Zie je dat zitten? Dus het was geen kwartetspel waar ik aan deel mocht nemen. Maar deze portefeuille heeft wel mijn hart. Hè? De sociale kant, dus op het gebied van armoedebeleid, werk en inkomen, gezondheid. Ook mentale gezondheid. Ja, dat zijn wel allemaal onderwerpen
1: heel belangrijk, ja,
0: die ik heel mooi vind.
1: Ja, heb je al een beetje een beeld gekregen? Hoe is het gesteld met de bestaanszekerheid bij ons in Capelle?
0: Ik heb van de zomer geprobeerd veel fietstochten te maken door allerlei wijken van de stad, ook met ambtenaren samen. Heel veel informatie gekregen, overal kleine tussenstops gemaakt. En wat me wel opvalt is dat de verschillen zo groot zijn. De verschillen tussen de bepaalde bevolkingsgroepen die het echt wel goed voor elkaar hebben en groepen die niet zo goed kunnen meekomen.
1: En zie je dat dan ook in bepaalde
0: meekomen.
1: Wijken terug?
0: Ja, echt, helaas wel. Ja. En kijk, dat op het eerste oog zie je dat wel op de fiets, maar ik heb ook gewoon alle documenten tot me genomen. En dan zie je gewoon ja, kaarten rood opkleuren in bepaalde postcodegebieden. En dan weet je gewoon van, nou, daar is wat aan de hand. En dan zullen we met heel veel partners daar dingen mee moeten doen. Er gebeurt natuurlijk al van alles,
1: ja.
0: Maar er moet echt nog meer gebeuren.
1: Ja, nu ook nog even een vraag aan jou. Ik heb, kijk, toen het college werd geïnstalleerd, dan krijg je natuurlijk gelijk allemaal mannen. En je hebt denk ik ook wel gehoord de kritiek dat er helemaal geen vrouwen in het, nou ja, in het college zitten
0: ja.
1: Bij de BMW. Wat vind jij daarvan?
0: Terecht. Ik had het zelf ook liever anders gezien. De vorige colleges waar ik in zat, daar zat wel een soort 50-50 man-vrouw verdeling in. En ik denk dat dat gezond is. Kijk, het is natuurlijk wel zo. Het is niet uitgezold op van laten we dit met alleen mannen doen.
1: Nee, maar dat geloof ik ook.
0: Iedereen
1: hoor. Ja.
0: Kon daar wel voor solliciteren. En wat dan jammer is, is dat je ziet dat vrouwen op de een of andere manier minder snel die stap naar voren maken. Want er is echt naar gekeken van er is absoluut ook de ruimte geboden. Maar er is een bepaalde terughoudendheid. Kijk, politiek kan ook hard zijn. En ik vind het ook vervelend om te zeggen, maar voor vrouwen is het ook nog net wat lastiger. Daar heb ik de afgelopen jaren ook wel met mijn vrouwelijke collega's over gepraat. En die zeiden,
1: is dat nog steeds zo, joh? Echt,
0: ja,
1: dat
0: want
1: je denkt van,
0: even als voorbeeldje. Die zeiden van, joh, als jij ergens heen gaat, dan is er niemand die opmerkingen maakt over jouw pak of over jouw stropdas. Maar als wij ergens staan, dan is er altijd wel iemand die commentaren heeft op de jurk of de schoenen. Bij vrouwen zitten nog andere componenten achter dat ze op allerlei vlakken beoordeeld worden waar mannen geen last van hebben. Dus ik zie dat echt wel ook als een stukje huiswerk. Hoe maken we de politiek zo dat vrouwen misschien een minder hoge drempel ervaren?
1: Nou, ik vind daar moet je

0: is echt wel heel erg wat werk aan de winkel, hoor, als jij dat zo zegt. Want dat moet natuurlijk heel drastisch veranderen als dat zo ervaren wordt. En ik bedoel, de vrouwen die mogen natuurlijk ook net wat je zegt ook altijd aanschuiven. En niet omdat er jurk verkeerd zit of niet mooi is.
1: Tegelijkertijd ervaart de organisatie juist weer een vrouwenoverschot op het gebied van ambtenaren. Ik heb bijna alleen maar vrouwelijke ambtenaren. Hele kundige mensen, maar de managers die maken zich soms wel een beetje zorgen van waarom lukt het ons niet om meer mannen aan te trekken? Dus het is overal wat.
0: Nou, ik vind het wel een leuk woord, een vrouwenoverschot. Nou, volgens mij kan jij daar best wel je weg in vinden.
1: Zeker, ik word supergoed ondersteund.
0: Goed, mooi. Nou heb ik ook nog een andere vraag. Je woont in Barendrecht. Hè? En je weet, de wet, of tenminste de gemeentewet schrijft voor. Het liefst hebben we dat de wethouder en vooral ook de burgemeester verhuizen naar de plaats waar zij werken.
1: Ja.
0: Nu weet ik ook dat jij geen intentie hebt om uit Barendrecht te vertrekken. Hoe wordt daar tegen aangekeken? In Capelle of in de gemeenteraad? Of hoe denk jij dat hierover wordt gedacht?
1: Ja, ik vind het goed om te zeggen, als ik in mijn eentje was geweest, ik was vrijgezel geweest, dan had ik er nu al gewoond. Ik vind het echt een geweldige plaats met prachtige voorzieningen. Mooi aangelegd, dus dat is geen enkele belemmering. Tegelijkertijd, ja, ik heb ook te maken met een jong gezin. We zijn eerder verhuisd voor het wethouderschap. En opnieuw verhuizen merkte ik dat dat gewoon, met name voor de impact voor het gezin, een brug te ver was. Dus toen de vraag gesteld werd, heb ik ook gezegd, ik zou het heel graag willen doen. Ik ben ook extreem gemotiveerd. Echter, ik zou het wel heel fijn vinden als er voor mij die wettelijke uitzondering gemaakt zou mogen worden. Dus daar is ook positief op gereageerd door de coalitiepartijen. Daar was ik begrip voor, daar ben ik ontzettend blij mee. Tegelijkertijd zeg ik erbij, vind ik het dan wel de morele verplichting voor mij om zoveel mogelijk ook in de stad aanwezig te zijn. In ieder geval maximale feeling te hebben wat er speelt.
0: Maar ik snap je wel, hoor. Ik bedoel, ik ben daar niet dat mijn mening ertoe doet. Absoluut niet. Maar ik snap het als je een jong gezin hebt en je woont ergens waar je gewoon fijn woont. En dan weer moet het gaan verhuizen. Vooral tegenwoordig met de woonkrapte en alles. Dat het altijd lastig is. En dan vraag ik me ook wel eens af van, moeten we daar toch niet eens wat mee met zo'n wet?
1: Nou, ik snap wel op zich dat de wet er is. Kijk, voor een burgemeester is het helemaal verplicht. Ja. Maar voor wethouders vind ik het ook goed dat er gekeken wordt dat die echt wel een binding hebben met de gemeente. Tegelijkertijd, je ziet dat het een onzeker bestaan is. De duur van het wethouderschap die is echt drastisch afgenomen. En dan ben ik blij dat die wettelijke uitzondering er is.
0: Er bestaat, precies. Hoe gaat het zo met jullie in het college? Vormen jullie een goed team?
1: Het zou wat zijn als ik zou zeggen dat we elkaar de tent uitvechten.
0: Op de radio kan je altijd hartstikke eerlijk zijn. Ik bedoel, nee hoor.
1: Nee, we zijn een goed team. We hebben in het begin ook wel echt geïnvesteerd. Toen we net gestart waren, het was natuurlijk net voor het reces, hebben we wel even tijd genomen om een paar dagen met elkaar in een hotel te gaan zitten. En echt de diepte in te gaan van wie ben je nou? Wat zijn eventuele dingen waar we rekening mee moeten houden? Want je werkt echt wel intensief samen. En ook voor een periode van 4 jaar. En je bent toch allemaal verschillend. Dus er is echt heel wat op tafel gekomen. We hebben elkaar beter leren kennen. En de sfeer in het college is prettig.
0: Ja, want je hebt natuurlijk niet alleen te maken met het nieuwe team. Maar je hebt natuurlijk ook te maken met Erik Vaas, Cor Schaatsbergen. Echt wel doorgewinterde politici, hè, die al jarenlang in de politiek zitten.
1: Absoluut.
0: Nou, jij zelf ook wel, maar ook eerlijk ook als wethouder en alles. Bennen natuurlijk, Kerver vrij nieuw gewoon.
1: Ja.
0: En Sjoerd Gijsler natuurlijk ook wel weer. Maar het is best wel een beetje een mix van veel kennis. En allemaal hebben ze kennis en nieuwigheid. Dus
1: ja, maar ik denk dat dat ook wel een mooie mix is. Hè? Dat je niet helemaal als nieuwe ploeg start en ook niet helemaal als oude ploeg het stokje weer overneemt. Maar dat er dus een mooie combinatie in is. En ik merk aan de ervaren wethouders die er zitten, dat die ook heel eigenlijk warm ook de nieuwe wethouders ontvangen hebben. En dat we met elkaar die flexibiliteit hebben om nu weer nieuwe
0: elan aan te geven.
1: Elan aan te geven.
0: Mooi.
1: Ja.
0: Wat is nou echt jouw primaire doel om de komende 4 jaar, waar wil je nou echt dat je zegt van daar wil ik echt heel veel aandacht aan gaan besteden?
1: Ja, dat is wel op een paar dingen. Een belangrijk document wat de komende periode inderdaad gaat, is de samenlevingsagenda. Elke gemeente heeft wel zijn omgevingsvisie. Hè? Daar is dan eigenlijk een soort stip op de horizon van waar gaan we bouwen. Nou, dit is eigenlijk die visie van het sociaal domein. Omdat er heel veel gaat veranderen. We worden steeds ouder. Mensen wonen langer thuis. Er zijn minder mensen beschikbaar voor de zorg. En het aantal mensen wat zorg nodig heeft, dat neemt toe. Dus hoe gaan we die schaarste verdelen? Dat is echt wel een lastige opgave. Maar daar worden wel hele goede plannen voor gemaakt. Ook met maatschappelijke partijen. Hoe je die zorg toch zo goed mogelijk en zo dichtbij mogelijk en zo betaalbaar mogelijk kan brengen. Dus dat is een opgave. Ja, daarnaast vanuit de coalitie is armoedebeleid echt wel stevig aangezet. Dat daar stappen genomen moeten worden. Daar hebben we ook hele concrete doelen voor opgenomen. Werk en inkomen. En wat ik net al noemde, mentale gezondheid. Dat gaat helaas echt niet goed bij jongeren.
0: Nee.
1: En suïcidepreventie is daar een onderdeel van.
0: Ja. We hebben niet zo heel erg veel tijd meer, maar ik heb straks Jasper Hoijkaas ook nog hier aan tafel zitten. En die gaf jullie een groot compliment over. Recentelijk is er een verward persoon waar jullie echt heel goed op geacteerd hebben. Maar ja, dat is natuurlijk niet alleen één persoon. Hè. Er zijn er nog veel meer van Capelle aan de IJssel. Dus dat behoeft echt heel veel aandacht.
1: Ja, maar dat moeten we zo persoonlijk en zo dichtbij mogelijk proberen te doen.
0: Ja. Nou, ik wil je hartelijk danken voor jouw toelichting. En ik denk dat we je zeker nog een keertje gaan vragen. En dan alvast een fijne avond nog.
1: Met alle plezier. Hartelijk dank.
0: Hartelijk dank.

Love en alles is liefde op Radio Capelle. Ja, de dagen die beginnen inmiddels weer een stukje korter te worden. Vannacht zijn er opklaringen. Later neemt wel de bewolking toe. Het blijft droog. De temperatuur die zakt naar zo'n 11 tot 14 graden. En morgen dan blijft het overwegend bewolkt en ook droog, gelukkig. In de middag kan de zon af en toe doorbreken. Maar echt heel zonnig gaat het niet worden. De temperatuur die loopt op naar 19 tot 20 graden. Dit is Aerosmith.

0: Alicia Keys en Girl on Fire op Radio Kapelle. Je luistert naar IJsselnieuws. Ja, we gaan er toch even een soort van IJsselsport van maken, Ilko de Bruin.
1: Altijd
0: een
1: goed idee.
0: Een hele goede avond. Ja, want we hebben weer een heftig sportweekend achter de rug. Met ook nog een kleine derby. En Kapelle heeft gespeeld. Heeft een puntje gepakt.
1: Alle clubs zijn weer voor het echi begonnen.
0: Ook dat is het belangrijk.
1: Kapelle was natuurlijk al begonnen aan de competitie. Maar de overige clubs speelden nog in de bekercompetitie. Wat iedereen een beetje misbruikt als verkapte oefenperiode. Ja. Maar dat is klaar. Allemaal voor het echi, voor de competitie. Het gaat weer om de knikkers, Thomas.
0: Ja. En dat zijn belangrijke knikkers ook, hè?
1: Nee, dat is zo. Altijd weer uitkijken hoe je in zo'n pool je verhoudt tot de tegenstanders. Hoe je leuk altijd trainen en oefenwedstrijden spelen. Maar in de echte wedstrijden komt het pas eruit.
0: Iedereen roept altijd vanaf het begin af aan. Ja, we gaan meedoen om het kampioenschap. En we willen meedoen voor een periode. En uiteindelijk valt het dan allemaal wel mee.
1: Ja, en als je dan als SVS zijnde met 5-2 verlies bij Moordrecht. Is dat toch even slikken.
0: Ja, die is toch vervelend. Dan had je toch maar even gewonnen in de beker toch.
1: De eerste IJsselderby eruit te pikken. Want beide ploegen heel goed gestart aan het seizoen. Allebei eerste geworden in de bekerpool. Allebei 3 gewonnen. Dus gingen ze vol goede moed allebei het veld op. Waar het niet dat na 8 minuten Moordrecht al met 3-0 voorstond. Stond tegen SVS. En de wedstrijd toch wel een klein beetje gespeeld was. Uiteindelijk was het 4-1 bij rust. Kwam SVS vlak na de pauze wel terug tot 4-2. Ja, en dan is het pushen. En dan zal je zien dat de tegenstander Moordrecht in dit geval vlak voor tijd de 5-2 tegen het net schiet. Ja, de ene trainer heel blij, de heer Binken van Moordrecht. En de ander, de heer Ketting van SVS, diep teleurgesteld in zijn ploeg.
0: Ja, dat snap ik inderdaad. En Kapelle, wat vond je daarvan? Je was er niet, maar
1: nee,
0: je hebt het gelezen.
1: Ja, Kapelle speelde bij Heerenveen uit. En Heerenveen is de afgelopen 3 seizoenen wel een beetje angstkeekner van Kapelle geworden. Nog geen één keertje gewonnen in al die 3 seizoenen. En elke keer uit bij Heerenveen verloren. Nou, nu tot 2 keer toe pakte Kapelle een voorsprong. Uiteindelijk eindigt dit in 2-2 door een benutte strafschop. Kwartiertje voor tijd van Heerenveen. Maar goed, trainer Roy Brinkman was toch wel tevreden met de inzet. Vooral de inzet die zijn ploeg had getoond. En dat ontbrak er een beetje aan in de voorgaande 2 wedstrijden waarin VV Kapelle dus ten onder ging. Dus, maar goed, het 2-2 gelijkspel geeft blijkbaar de burger moed op Sportpark Slot.
0: Ja, zeker. En even een rondje langs de andere velden dan. Nieuwekerk, die hebben gewonnen van Sion.
1: Ja, Nieuwekerk natuurlijk gedegradeerd. Afgelopen seizoen is het wel een beetje aan de stand verplicht, gezien de selectie die ze hebben, om toch wel mee te gaan doen om die bovenste plekken. Ja, en dan is een starten met een zege altijd prima, denk ik. En,
0: wel mager, hè?
1: Oké, winnen is winnen. Want afgelopen seizoen verloor Nieuwekerk heel vaak met 1 doelpunt verschil. Dus mager winnen of mager verliezen. Jij mag kiezen. Ja. Dan weet ik wel waar de trainer voor kiest. En aanstaande zaterdag gelijk een mooi duel. 2e regio derby van dit seizoen gelijk in speelronde 2. Zwervers tegen Nieuwekerk.
0: En daar zijn we natuurlijk bij.
1: Daar zijn we live bij. Kijk, zeker.
0: Dat is mooi. Want Zwervers die hebben een eerste wedstrijd verloren van MVV 27.
1: Ja.
0: DCV die speelde met 2-2 gelijk tegen Theole.
1: Twee keer Geerders voor DCV. Nog heel even terug naar Zwervers. Die hadden tot de 70ste minuut wedstrijd compleet in handen.
0: Ja.
1: Tot een rode kaart werd gegeven. Toen ging Zwervers alsnog in de slotfase met 2-1 onderuit. Dus maar goed, wel een zure nederlaag dus.
0: Ja, en DCV die moesten naar wat ik net zei, Theole. Dat ligt helemaal bij Tilburg in de buurt. Wat een pokken, man.
1: Die zitten aan de andere kant van het water, laat maar zeggen, ingedeeld DCV. Dat is jammer voor ons, hè, want we hadden anders nog meer regio derbies gehad. Maar die komen dus nu wel veel onbekende ploegen tegen. Aan de andere kant ook wel weer een keertje leuk.
0: Ja, dat is ook zo. En dan hebben we alleen Kapelle nog niet besproken. In, mag ik het zeggen, kelderklasse van deze regio.
1: Zeker.
0: 5e klasse. En met 5-1 onderuit.
1: Ja, eigenlijk die trekken de lijn door van afgelopen seizoen, waarin ze de ene naar de andere tegentreffer te verwerken kregen. Maar toch heb je niet helemaal goed opgelet, want je hebt 1 club niet genoemd. En dat is CKC. Van trainer Mario Meijer, die zijn 347ste seizoen daar begint.
0: Ja, dat klopt.
1: Als hoofdtrainer. Die ploeg ging onderuit bij Zwarte Pijl met 2-1. Dus ook die ploeg niet goed gestart in de competitie.
0: Ik heb mijn eigen clubje Groeneweg nog niet eens genoemd.
1: Ook nog.
0: 0-0. Gelijk, Hillegersberg.
1: Ja, dat is eigenlijk niks voor Groeneweg. Altijd een ploeg die makkelijk scoort, maar ook makkelijk doelpunten tegenkrijgt. 0-0 tegen Hillegersberg. Hillegersberg de degradant van afgelopen seizoen in die pool van Groeneweg. Dus op zich een resultaat, denk ik, waar Groeneweg wel oké mee is.
0: Ja, en volgende week Kapelle op bezoek bij Kwik.
1: Thuis tegen Kwik, op het eigen sportpark het slot. Ja, dat is een wedstrijd, het is een beetje vroeg in het seizoen, maar die moet eigenlijk wel gewonnen gaan worden. Want anders loop je echt heel erg achter de feiten aan. 4 punten nu uit 4 wedstrijden. En ja, koploper Jodon Boys heeft er inmiddels al 12. Dus dat is al 8 meer, hè? Ja, ja, als je even snel kan rekenen.
0: Ik kan redelijk snel rekenen. Maar goed, er zijn nog andere periodes natuurlijk te pakken.
1: Ja, dus goed, maar Capelle wil wel meedoen om de bovenste plek. Voor directe promotie.
0: Dat is ook zo. Dat is ook zo.
1: En dan moet je wel vol gas geven.
0: We gaan het zien. En volgende week dan ook die derby Zwervers Nieuwkerk. Waar is het?
1: Op Sportpark Kouwhoek bij Zwervers. En daar zijn we natuurlijk live bij. Gaan we nog de andere sporten doen of zit je krap in de tijd?
0: Nee joh, ik ga George Michael draaien.
1: Oh, lekker.
0: En Aretha Franklin.
2: Michael Jackson.

0: Aretha Franklin en George Michael, I Knew You Were Waiting For Me. Dit is IJsselnieuws. Ja, een oud verlaat maken bewoners van de Middelweg zich zorgen over de hoeveelheid verkeer in hun straat. Een deel van de weg is inmiddels een 30 km per uur zone. Maar volgens bewoners zouden er veel meer maatregelen nodig zijn. Dinsdag 15 september werd daarvoor ingesproken bij de commissie in Zuidplas. VVD-raadslid Leendert Karreman was daarbij aanwezig. En Rob Nieuwveld sprak hem eerder vandaag over de verkeerssituatie en leefbaarheid in Oud Verlaat.
1: Van harte welkom.
2: Ja, dank u wel.
1: Meneer Karreman, op 15 september vergaderde de commissie over het dossier Oud Verlaat. Mm-hmm. En meer specifiek de Middelweg. Dat is een lange weg door de polder. Waar het laatste deel tussen Zevenhuis en de Rotte, als ik die richting pak, dat laatste stukje bij de Rotte, daar zijn aardig wat woningen bijgebouwd de afgelopen jaren. En de bewoners daar, die zien liever wat maatregelen op die middelweg om het flinke verkeer wat zij zien te voorkomen.
2: Mm-hmm.
1: Ze waren in de raadzaal, waar u ook zat, die avond, dinsdagavond, met aardig wat mensen gekomen. Aardig wat mensen zaten op de publieke tribune, twee insprekers. En die vertelden hun zorgen en ook wat suggesties om daar wat mee te doen. U heeft er ook aardig in gesproken, want u heeft een familiaire achtergrond met Oud Verlaat.
2: Ja.
1: En u was niet de enige in de zaal, tenminste van de raadsleden.
2: Wat dat betreft staat Oud Verlaat goed op de kaart als je in de raad van Zuidplas kijkt. Hè. Maar dat klopt, hè. Mijn vader is daar geboren. Mijn opa en oma hebben jaren op het pleintje bij de Nessevliet gewoond, tot midden jaren 90. Dat was het moment waarop het niet meer zelfstandig ging. En mijn opa en oma zijn overigens jaren geleden al overleden. Maar de band met Oud Verlaat is er natuurlijk nog steeds. Hè? En wat familie is daar woonachtig. Dus die band die blijft natuurlijk wel.
1: Ja. U heeft daar ook aardig wat over gezegd die avond.
2: Ja.
1: Want het gaat natuurlijk naar oplossingen. Maar wat ook wel belangrijk is dat er natuurlijk wel gesproken werd van hoe druk is dat eigenlijk en op welke momenten en wat voor soort verkeer is het? Want het kan allerlei soorten verkeer zijn, hè?
2: Ja.
1: Het is niet alleen maar verkeer wat de sluiproute neemt, maar het is ook gewoon, noem het maar even, bestemmingsverkeer.
2: Ja, nou laat ik vooraf gaan zeggen dat ik het wel mooi vind, hè, dat er zoveel publiek bij die vergadering zat. Hè, dan merk je wel dat zo'n onderwerp leeft. Het is ook niet de eerste keer dat er werd ingesproken op dit onderwerp. Hè. Kort voor de zomer was een van de twee insprekers ook al inspreker op hetzelfde onderwerp. Dat is ook aanleiding geweest. He, dat dit geagendeerd is door de fractie van Pro. Het agenderingsverzoek was natuurlijk wel breder dan alleen de Middelweg. Het ging over de leefbaarheid van Oud Verlaat. Daar was onze inbreng ook op gericht. Maar de Middelweg was wel het hoofdonderwerp die avond. Kijk, en Oud Verlaat is als klein buurtschap en natuurlijk niet geschikt voor veel doorgaand verkeer. En dat is wel wat de inwoners zeker aan de Middelweg ervaren. Dus dat zij die last ervaren, dat begrijp ik wel.
1: Maar dan zit je natuurlijk met, u bent raadslid en u heeft heel veel wegen waarschijnlijk waar veel verkeer is in de gemeente.
2: Ja, nou ja, kijk, en dat is natuurlijk ook het spanningsveld. Kijk, we zien natuurlijk dat onze gemeente de afgelopen jaren en afgelopen decennia stevig is gegroeid. En de infrastructuur is onvoldoende meegegroeid. En je moet je denk ik ook wel afvragen of we de middelweg minder aantrekkelijk moeten maken, of zou je andere wegen juist meer aantrekkelijk moeten maken. Wethouder Meppelink aangaf, het is natuurlijk heel lastig om onderscheid te maken tussen bestemmingsverkeer en doorgaand verkeer. He, dat kun je, dat is niet te splitsen. He, dus en wat zij aangaf is dat er metingen zijn geweest. En dan kun je prima tellen hoeveel verkeer er over zo'n weg gaat. Maar je weet nooit waar dat verkeer eindigt.
1: Maar dan gaan we eigenlijk al een beetje naar het eind van die avond toe. Waar mevrouw Meppelink, de wethouder, toch wel wat suggesties deed of op basis van wat u net refereerde, dat onderzoek.
2: Mm-hmm.
1: Waar de wethouder eigenlijk van zei, ze zei het niet letterlijk, maar dat gedachte uit dat onderzoek was, valt wel mee. Had u dit ook?
2: Nou, die conclusie heb ik ook gehoord. Ik ga dat ook niet weer leggen. Dat is de uitkomst van die metingen. Maar er zit natuurlijk best wel spanning tussen objectieve metingen en subjectief gevoel. En het gevoel van de inwoners aan de Middelweg is duidelijk anders. En ik denk ook dat het zich concentreert op een aantal momenten op de dag. Kijk, feit blijft dat Oud-Verlaat als klein buurtschap niet geschikt is voor veel doorgaand verkeer. Ik snap de oproep van die inwoners, dat er veel verkeer overheen gaat, wat hier in die zin geen bestemmingsverkeer is, daar eigenlijk niet zou moeten rijden. Dan moet je eigenlijk toch redeneren met hoe ga je dit nou voorkomen? En kijk, de eerlijkheid gebiedt ook te zeggen dat het natuurlijk... We kunnen natuurlijk allerlei maatregelen opwerpen, maar die maatregelen zijn niet gratis. En op dit moment winkelen wij wel een beetje met een lege portemonnee.
1: Ja, dat is ook nog zo.
2: Ja.
1: Dus investeren. Maar u zegt iets goeds, hè? Want die leefbaarheid van Oud-Verlaat is eigenlijk het onderwerp. Dus het is niet alleen maar een stukje 30 kilometer op die middelweg, op dat gebiedje waar die huizen staan. Maar dat gaat ook vervolgens nog de rest van Oud-Verlaat in.
2: Ja, nou ja, ze rijden de Middelweg en dan de Strandweg of de Vlietkade. En via de Nessenweg gaan ze Rotterdam in.
1: Ja.
2: Ja, daar zijn
1: en dat wil je allemaal kwijt.
2: Ja, kijk, en het zijn natuurlijk wel echt lokale wegen. Hè, dus het zijn in principe geen doorgaande wegen.
1: Dat is heel duidelijk. Maar wat is de oplossing?
2: Ik moet zeggen dat ik tijdens de commissievergadering wel gecharmeerd raakte van het idee wat een van de insprekers opperde, de Giel van der Kooi. Die haalde een voorbeeld aan langs het Schiekanaal, als ik me niet vergis, in gemeente Midden-Delfland. Tegelijkertijd heb ik ook gezien wat dat kost. Ja, in alle eerlijkheid, die ruimte gaan wij ook niet zomaar vinden om dat te realiseren. Dat ging dan om zo'n spitsafsluiting, zo'n poller in de weg die aan de hand van intensiteit al dan niet omhoog komt en dan met een verkeerslicht ervoor, waarbij je die doorstroming stremt en daardoor navigatiesystemen die route minder snel opperen, omdat de gemiddelde doorrijdtijd langer wordt. Nou, op zich zou dat helpen, dat zou een oplossing zijn voor de inwoners aan de Middelweg. Er zit een financiële component aan die het ingewikkeld maakt. Het andere wat het ingewikkeld maakt is dat je daarmee Oud-Verlaat en Zevenhuizen meer van elkaar afsnijdt. Wat je eigenlijk ook niet wilt. Je wilt dat Zevenhuizen en Oud-Verlaat goed verbonden blijven met elkaar. Ja, en dan is de Middelweg eigenlijk de enige route.
1: Ja, want u zei van het plan van Schip-Luiden gaan het om, hè?
2: Ja.
1: Met die spitsknip.
2: Ja.
1: Zo is het, die paal in de weg. U zei eigenlijk, ja, ik ben geen fan van drempels, zei u. Maar ik ben wel een fan van de Schip-Luiden-methode.
2: Dat heb ik tijdens die vergadering gezegd, inderdaad. Kijk, bij drempels. Kijk, het idee van drempels is natuurlijk dat je snelheid mindert. Of dat je de gemiddelde snelheid naar beneden haalt. Tegelijkertijd zorgt het er ook vaak voor dat je tussen de drempels, dat er juist extra gas gegeven wordt. En bewoners kunnen ook, zeker als er zwaar verkeer overheen rijdt, wat op de Middelweg ook nog wel eens gebeurt, die kunnen daar juist ook last van ondervinden. Door dat grote voertuig of met aanhangers en weet ik het wat, dat over die weg heen stuitert. Dus in die zin vraag ik me af of drempels nou een goede oplossing is. Tegelijkertijd moeten we er wel voor zorgen als je een weg inricht als een 30 kilometer weg. En dan moet zo'n weg ook uitnodigen om niet harder te rijden. Dus die inrichting moet er wel naar zijn. Maar inderdaad, dat heb ik die avond ook gezegd. En zo sta ik er ook nog steeds wel in.
1: Ja, maar dan heeft eigenlijk zegt de wethouder, nou, wij hebben een suggestie. Dan gaan we mee in gesprek met de bewoners. En dan zeg je, aan het eind van die vergadering werd er gezegd, ook door u, van ik heb vertrouwen in het college dat de wethouder het oppakt.
2: Mm-hmm.
1: Wat gaan ze precies oppakken?
2: Nou, wat ik in ieder geval weet is dat er in de tussentijd al uitnodiging is gedaan aan de belangengroep. Dus de belangengroep en de ambtelijke organisatie die gaan met elkaar in gesprek. Kijk, uiteindelijk is de vraag hoeveel ruimte is er om zo'n plan dan nog aan te passen. Maar goed, dat gaat de toekomst uitwijzen. Daar zijn wij zelf ook niet bij natuurlijk. En wat ik wel na die vergadering, waar ik na die vergadering wel meer aan heb gedacht, is: moeten we nou de Middelweg minder aantrekkelijk maken?

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 12 uur.
1: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. Leerlingen van verschillende middelbare scholen in Zwijndrecht gaan tegen betaling met elkaar op de vuist en verspreiden filmpjes daarvan op internet. Ook worden verschillende tieners in filmpjes mishandeld en vernederd. Dat blijkt uit gesprekken die RTV Dordrecht heeft gehad met verschillende jongeren. Volgens de streekomroep speelt het probleem vooral bij twee scholen die in hetzelfde complex zitten. De gevechten zouden voortkomen uit de eerdere gebeurtenissen, maar ook schulden kunnen een aanleiding zijn. Andere jongeren vechten ook voor geld. Vooral het winkelcentrum Walburg, vlakbij de scholen, wordt genoemd als een plek waar jongeren zich tijdens de pauzes en aan schooltijd verzamelen. Twee honden zijn gisteren overleden nadat ze een dag eerder waren uitgelaten in park De Plantage in Schiedam. Dat meldt Omroep 2. Volgens de politie hebben de honden iets gegeten waardoor ze misschien ziek zijn geworden. Er is onderzoek gestart en hondenbezitters wordt opgeroepen om extra alert te zijn. Buurtbewoners delen op Facebook ondertussen verschillende berichten over de situatie. Volgens een van hen zou er ook sprake zijn van een derde hond die overleden is. Maar daar kan de politie niets over zeggen. Oppositiepartijen Pro en Volt willen gezamenlijk onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting. Met de steun van deze twee partijen is het minderheidskabinet verzekerd van een meerderheid in de Tweede Kamer en ook in de Eerste Kamer. De twee partijen zullen vandaag al hun eerste gezamenlijke gesprek hebben met minister Heijnen van Financiën en met premier Jette. Na de algemene politieke beschouwingen bleek dat nog niet duidelijk was wie de plannen van het kabinet zou gaan steunen. Deze week heeft het kabinet een nieuw aanbod geschreven voor de partijen. Burgemeester Ada Groteboer-Dubbeldam van de gemeente Goeree-Overflakke heeft te weinig tijd om echtparen te bezoeken die 60 jaar getrouwd zijn. Met de overvolle agenda's van de burgemeester en ook van de wethouders is er volgens de burgemeester geen tijd meer om langs te gaan bij inwoners die jubileren. Al in december vorig jaar kondigden ze aan dat ze wilden stoppen met de bezoeken. Volgens de burgemeester worden mensen in de toekomst steeds ouder, waardoor er te veel tijd zou gaan zitten in de bezoekjes. Er blijft volgens haar dan helemaal geen tijd meer over voor andere dingen. Als alternatief zouden raadsleden de bezoekjes moeten afleggen. Die zien dat anders. Volgens de raad moet het college maar gewoon tijd maken om de jubilarissen te bezoeken. Het weer dan nog, vandaag vooral wolkenvelden, maar van tijd tot tijd komt ook de zon tevoorschijn. Vanmiddag wordt het meer zonnig en breekt de zon steeds vaker door. Blijft overal droog, de temperatuur komt uit op ongeveer 20 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
4: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Zwaardvis. Het alternatieve muziek- en informatieprogramma van de IJsselregio. De beste alternative rock met vandaag in Zwaardvis.
1: Ja, bijzonder goedemiddag op deze prachtige, prachtige zaterdag, de 26e september van het jaar 2026. Dit is editie 1228 van Zwaardvis. En wij gaan tot 2 uur en die wij zijn ondergetekende Willem en Huub aan de overkant.
2: Een goedemiddag. Ja, jij dacht, ik maak ze even wakker, Willem, met je begin.
1: Ja, precies.
2: Jongen, jongen, jongen.
1: Zo hoort dat. Klokslag 12 uur Zwaardvis op te zenden en dan moet iedereen wakker worden. Dat deden we met de Blackstone Cherry met Burning Love. Natuurlijk, de kenners kennen dat nummer van Elvis. En Blackstone Cherry heeft dat ooit gecoverd. En zij zijn morgen in Nederland te zien, want ze komen naar de Mes in Breda. Ze komen uit Edmonton trouwens. Ze zijn daar al opgericht precies 25 jaar geleden, dus zo lang bestaan ze al. Ze zijn met 4 en ze hebben inmiddels een 8e album uitgebracht. En de frontman van deze band, die moet je niet verwarren met de frontman van bijvoorbeeld de Black Crowes, want ze hebben dezelfde naam, Chris Robertson. En Blackstone Cherry is dus morgen te zien in de Mes in Breda voor een optreden. En dan zal misschien ook dit nummer gespeeld worden. Ja, we gaan wat doen tot 2 uur. Nou, we hebben aandacht natuurlijk voor de popronde. Die is in volle gang. We gaan Carinda Perrier bellen in de 2 uur. Utrechtse zangeres van Indonesische Komaf. En zij heeft het project Faraday's al heel lang in het leven geroepen. En daar gaan we het onder andere over hebben. Verder hebben we natuurlijk schakel toe te voegen aan de ketting. We hebben een immemorium aan het eind. En we hebben aandacht voor, want die waren de afgelopen weken de finales van de Grote Prijs van Rotterdam. De Sena Performance Grote Prijs van Rotterdam. Alle winnaars zijn bekend. Dus alle invulling voor de bevrijdingsfestivals kunnen ook gemaakt worden. Want de winnaars mogen daar spelen. Naast dat ze een geldprijs winnen en coaching winnen, mogen ze dus ook op een bevrijdingsfestival spelen. De winnaar, we hadden nog 1 winnaar niet gehad, dat was in de categorie bands. Vorige week waren wij toch heel erg positief over de band Talks Make Do.
2: Zeker.
1: Maar die hebben niet gewonnen.
2: Oh.
1: Zowel de publieksprijs als de juryprijs ging aan hun neus voorbij.
2: Zaten we daarnaast, hè?
1: Ja. Terwijl ze zelf toch ook wel overtuigd waren dat ze zouden
2: absoluut,
1: doen.
2: Absoluut, ja.
1: Wie wel won, de juryprijs, werd gewonnen door Lovett Bessemo. Die hebben we al eerder laten horen. Dat is een producer en songwriter uit Rotterdam. Van Cameroense. Ja, zo moet ik het zeggen. Kom af. Daar komt hij oorspronkelijk vandaan. Daar liggen zijn wortels. Het is een beetje afro-psychedelic postpunk wat deze band, het is een viertal, speelt. En behalve als winnaar van de Grote Prijs van Rotterdam, mogen ze ook volgende maand spelen op het Left of the Dial Festival. Dat van 21 tot 24 oktober plaatsvindt.
2: Hadden ze nog een gaatje dan in de programmering?
1: Ja, ze waren denk ik al. Ze waren al geboekt. Nou, als winnaar komen ze natuurlijk aan bod in dit programma. We gaan luisteren naar het nummer This Time van Lovett Bessemo.

Paul Bond met Bye Bye Old Ways, Ring in the New. Dat is een lange titel. PGM Bond, dat is de naam waarmee hij de muziek maakt. Het is een Americana-zanger, singer-songwriter die in Amsterdam woont. En opgegroeid is in Edam-Volendam. En hij heeft een album Coyote King of the Island uitgebracht eerder dit jaar. En we hadden hem op 25 april te gast in de uitzending. En daarvoor deed Daryl Ann met Tool R Us. Daryl Ann is wel een band met een verhaal. Die vieren hun 30-jarig jubileum.

0: van het derde album wat ze ooit uitbrachten in 1996. Het album Weeps, daarvan hoor je Tool or Us. Zij waren afgelopen donderdag in de Oosterpoort. En gisteren in Paradiso. En spelen vandaag ook nog in Doornroosje. En het voorprogramma van deze band wordt gevormd door Paul Bond. En door Bas van Holt, onder andere.
1: Dat is trouwens wel hot and happening, hè? Dat die jubileums van cd's
0: ja, die worden dan in een nieuwe uitgave weer. Ja, met allerlei extra's.
1: En dan een tour eraan vastplakken.
0: Ja, ja, ja. Daryl Ann dus, de band die dus een reunie, soort reunie tour doet voor hun album Weeps. Wij gaan naar een andere band die we een week na Paul Bond in de uitzending te gast hadden. Dat was Von V uit Amsterdam. All Evidence gaan we zo horen. Ze zijn vanavond te zien in Studio Gons. Jij vroeg net, waar is dat dan? Ja. Dat is dan de Turf Single in Gouda.
1: Oké, okay, niet zover.
0: Dat is niet zover. En het voorprogramma wordt verzorgd door onder andere de Deadlefts en nog een Belgische band. Hier is All Evidence van Von V van hun album Imaginary Songs, wat eerder dit jaar uitgebracht werd.

0: Cliffs met Last Chance. En deze band die speelt een soort half thuiswedstrijd vanavond in de Studio Gons aan de Turf Single in Gouda. Het is een blues, rock, pop, grunge band. Want zo omschrijven ze de muziek. Rock trio dus uit Rotterdam en Gouda. En die mogen het voorprogramma verzorgen voor Von V uit Amsterdam. Met nummer All Evidence hoor. Die zijn trouwens ook nog binnenkort, tenminste binnenkort op 16 oktober, te zien in de Coinbeurs in Delft. Dus als je niet naar Gouda kan afreizen, kan je altijd nog naar Delft. En natuurlijk werd ik weer meteen gecorrigeerd vanuit Zandvoort. Uiteraard, want ik zei abusievelijk dat Paul Bond in Amsterdam woont, maar die woont tegenwoordig in Rotterdam. Hij heeft in Amsterdam gewoond en hij komt inderdaad uit Volendam. Dus dan heb ik het weer even rechtgezet. Jaap, bedankt trouwens voor je correctie. Leuk dat je luistert. Wij gaan naar een grootheid, tenminste, dat vind ik. Johnny Marr.
1: Daar ben je niet alleen in volgens mij.
0: Er is een coverband, of tenminste een tributeband, de Smithsonics. Die spelen vanavond in het Paard in Den Haag. Maar ik heb zoiets van, ja, je moet eigenlijk van de Smiths afblijven. Tenzij Morrissey of Johnny Marr de nummer spelen, want die zijn natuurlijk verantwoordelijk ervan. Dus ik dacht, ik ga van het laatste live album van Johnny Marr, het nummer How Soon Is Now, laten horen. Hij komt natuurlijk uit Manchester. Hij wordt binnenkort 63 trouwens. En de Smithsonics zijn vanavond in het Paard te zien. En dat klinkt dan ongeveer zo, maar dit is dan wel de echte, hè? Johnny Marr. How Soon Is Now.

0: It's the end of the world as we know it. And I feel fine. Ja, dat is ook al zo'n lange titel. We kennen dit nummer natuurlijk van...
1: R.E.M.
0: Ja, precies. En volgens mij heeft Scouting for Girls, want daar hebben we het over, een pop-rock trio uit Londen, werd daar opgericht in 2005, heeft een heel album met covers uitgebracht. Althans, dat was hun vorige album. Ze hebben inmiddels een nieuw album, die heet These Are the Good Days. En daarmee komen ze dus op 1 oktober, dus komende donderdag, naar de Melkweg om dat werk te laten horen. Scouting for Girls. Ze hadden toen een enorme hit met, ik weet even de titel niet meer, maar... Dat was wel een
1: zeg mij ook niks moet zeggen.
0: Gaat zo opzoeken. We zijn bij de kalender aangekomen. Dus de lijst van artiesten die vandaag een jaartje ouder zijn geworden. Dan zie ik bijvoorbeeld dat Stuart Toss, die was zanger en drummer van de band Pilot. En ook nog een tijdje bij 10cc, is vandaag jarig. Hij wordt 75. De zangeres van Alice en Bacciato, dat is Italiaans. Le Treni di Tolse was volgens mij een grote hit van hen. 72 jaar geworden. Cesar Rosas, de zanger-gitarist van Los Lobos, is ook 72. En dat geldt ook voor Greg Chacuco, de gitarist van Jefferson Starship. Verder zie ik dat Cindy Herron, een van de zangeressen van En Vogue, een jaartje ouder is geworden. Nicky Friends, dat is niet de schrijfster, maar de zangeres is jarig. En ik zie dat James Blake vandaag ook jarig is. Hij wordt 38 jaar. Ik heb er twee, ben ik expres vergeten. Je gaat zo luisteren naar Tracy Thorn met haar band Everything But The Girl. Althans band, het is gewoon een duo natuurlijk. Uit Noord-Londen komt ze. En daarvoor hoor je, hij wordt vandaag maar liefst 81 jaar. Toch wel een grootheid, mogen we zeggen. Brian Ferry, 81 jaar vandaag. Hij studeerde talen in de Universiteit van Newcastle Upon Tyne. En hij heeft heel veel muziek uitgebracht. Vorig jaar bracht hij nog een 17e studioalbum uit, Loose Talk. Wij hebben gekozen voor een klassieker van Roxy Music ter gelegenheid van de 81ste van Brian Ferry. Here's More Than This.

De Todd Terry remix van Missing Everything But The Girl. Trouwens, dat nummer van Scouting for Girls, wat ik niet wist net. This Ain't A Love Song was een grote hit jaar of 20 geleden. Everything But The Girl komt natuurlijk uit Londen. Noord-Londen om precies te zijn. Die andere, want dit is natuurlijk Tracy Thorn die vandaag 64 is geworden. De andere helft was Ben Watt. Zij leven ook samen. Dus het is een stel. En die leven dus in Noord-Londen. Everything But The Girl vanwege de 64 jaar van Tracy Thorn en daarvoor Brian Ferry, die dus 81 is geworden. Wij gaan naar een band die 40 jaar geleden werd opgericht in Cincinnati en eigenlijk best wel een tijdje weg is geweest, nu met een nieuw album komt. Tiende album. Soft Control heet dat tiende album. En de frontman, Greg Dooley, die heeft meerdere projecten, want die zit onder andere ook in de Gutter Twins en de Twilight Singers, maar hij is toch vooral ook bekend van de Afghan Whigs, want daar hebben we het over. Van het nieuwe album, mooie Loose Talks. Ze zijn te zien in Paradiso, overmorgen om precies te zijn.

Ja, de bandnaam doet veel liever aan dan dat ze dan hun teksten die ze fabriceren. Het is namelijk een maatschappijkritische alternatieve rockband, het Sacramento. Ze bestaan uit 5 en ze werken op dit moment aan een 9 album. Dit was hun klassieker, The Distance, van Cake heb ik het dan over. Het Sacramento dus. Ze zijn nu bezig met een 9 album. En zij hadden ook bijvoorbeeld een cover ooit opgenomen van I Will Survive van Gloria Gaynor. En ook het nummer, dat ken je misschien ook wel, Perhaps, Perhaps, Perhaps. Was ook van hun een hitje. In de jaren 90 hebben we het dan over. Dat is lang geleden. We gaan. En daarvoor de Afghan Whigs met Loose Talk van hun nieuwe album Soft Control. Volgende week kunnen we ze weer laten horen. Want ze geven niet alleen in de Paradiso optreden aanstaande maandag. Maar ze doen volgende week zaterdag nog een in Evenaar. Deze band begon ooit naamloos, maar veranderde naam, bedoelde niets. Namen de naam aan Stuurbaard Bakkenbaard. Ze hebben inmiddels de 6e album uit, Feeding the Rats. En daarvan hoor je Hole in the City tot nu.

0: Je had toch een uitlaatklep nodig? Dit is Zwaardvis.
1: Dit is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
2: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. Leerlingen van verschillende middelbare scholen in Zwijndrecht gaan tegen betaling met elkaar op de vuist en verspreiden filmpjes daarvan op internet. Ook worden verschillende tieners in filmpjes mishandeld en vernederd. Dat blijkt uit gesprekken die RTV Dordrecht heeft gehad met verschillende jongeren. Volgens de streekomroep speelt het probleem vooral bij twee scholen die in hetzelfde complex zitten. De gevechten zouden voortkomen uit de eerdere gebeurtenissen, maar ook schulden kunnen een aanleiding te zijn. Andere jongeren vechten ook voor geld. Vooral het winkelcentrum Walburg, vlakbij de scholen, wordt genoemd als een plek waar jongeren zich tijdens de pauzes en aan schooltijd verzamelen. Twee honden zijn gisteren overleden nadat ze een dag eerder waren uitgelaten in park De Plantage in Schiedam. Dat meldt Omroep 2. Volgens de politie hebben de honden iets gegeten waardoor ze misschien ziek zijn geworden. Er is onderzoek gestart en hondenbezitters wordt opgeroepen om extra alert te zijn. Buurtbewoners delen op Facebook ondertussen verschillende berichten over de situatie. Volgens een van hen zou er ook sprake zijn van een derde hond die overleden is. Maar daar kan de politie niets over zeggen. Oppositiepartijen Pro en Volt willen gezamenlijk onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting. Met de steun van deze twee partijen is het minderheidskabinet verzekerd van een meerderheid in de Tweede Kamer en ook in de Eerste Kamer. De twee partijen zullen vandaag al hun eerste gezamenlijke gesprek hebben met minister Heijnen van Financiën en met premier Jetten. Na de algemene politieke beschouwingen bleek dat nog niet duidelijk was wie de plannen van het kabinet zou gaan steunen. Deze week heeft het kabinet een nieuw aanbod geschreven voor de partijen. Burgemeester Ada Groteboer-Dubbeldam van de gemeente Goeree-Overflakke heeft te weinig tijd om echtparen te bezoeken die 60 jaar getrouwd zijn. Met de overvolle agenda's van de burgemeester en ook van de wethouders is er volgens de burgemeester geen tijd meer om langs te gaan bij inwoners die jubileren. Al in december vorig jaar kondigden ze aan dat ze wilden stoppen met de bezoeken. Volgens de burgemeester worden mensen in de toekomst steeds ouder, waardoor er te veel tijd zou gaan zitten in de bezoekjes. En blijft volgens haar dan helemaal geen tijd meer over voor andere dingen. Als alternatief zouden raadsleden de bezoekjes moeten afleggen. Die zien dat anders. Volgens de raad moet het college maar gewoon tijd maken om de jubilarissen te bezoeken. Het weer dan nog, vandaag vooral wolkenvelden, maar van tijd tot tijd komt ook de zon tevoorschijn. Vanmiddag wordt het meer zonnig en breekt de zon steeds vaker door. Blijft overal droog, de temperatuur komt uit op ongeveer 20 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
5: Dit is Majora, geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
1: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Dit is Zwaardvis, het alternatieve muziek- en informatieprogramma van de IJsselregio. De beste alternative rock met vandaag in Zwaardvis.
1: Ja, goedemiddag. Terug in het tweede uur van Zwaardvis. We hebben nog in de aanbieding een schakeltje aan de ketting. We hebben een interview met Carinda Perrier van Faradays. Zij is met haar band onderdeel van de poppenronde. En we hebben nog een immemorium helemaal aan het eind. En we begonnen met... We zitten een beetje in de 90's vandaag.
2: Ja, nogal. Ja. Maar wel een leuk tijdperk wat dat betreft, hoor.
1: Ja, zeker. Ja. Republica is zo'n band uit de jaren 90. Samantha Sprockling was de in het oog springende zangeres van deze band. Saffron was haar artiestennaam. Of is haar artiestennaam. Ze is een Britse zangeres die geboren is in Lagos, in Nigeria. En dit Ready to Go was natuurlijk een klassiek. En volgens mij zijn ze, of hebben ze, of komt er een nieuw album van Republica. En ze zijn in de Rotown komende vrijdag te zien. Dus dan zal er ongetwijfeld een nieuw band gespeeld worden. Onderdeel van dit uur en onderdeel van de Zwaardvis uitzending in het najaar is altijd de poppenronde. We kijken ook vaak terug naar die poppenronde, want die hebben ook een geschiedenis van meer dan 25 jaar, net als ons programma. Bijvoorbeeld de band K. Nou, dat is het soloproject van niemand minder dan Cas Hieltjes. Die was voorheen een van de bandleden van Go Back to the Zoo. Een popronde deelnemen. En ook Saint-Tropez, ook een popronde deelnemen. En nu probeert hij het onder de naam K. Of Tja, ik weet niet. Het is C-A-H. En het nummer It's You sprong er wel uit. En die laten we nu horen in het kader van die popronde. En straks gaan we bellen met Carinda Perrier dus van Faradays.

0: gisteren volgens mij was je nog het optreden in Den Bosch.
1: Ja, klopt. Het was heel laat. Ik heb weinig geslapen vannacht.
0: Oké. Nou, we zullen het niet heel laat maken.
1: Ja, gelukkig.
0: Hey, Faraday's. Ik was eens even aan het kijken in de geschiedenis van Faraday's. En eigenlijk bestaat het project al heel lang, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Hoe is dat ooit begonnen?
1: Ik schreef liedjes. En toen wilde ik die liedjes uitbrengen. En ik heb muziek gestudeerd, maar ik heb ook natuurkunde gestudeerd. Dus toen ben ik via de natuurkunde de wetenschapper Michael Faraday leren kennen. En de kooi van Faraday. En toen heb ik daar mijn artiestennaam op gebaseerd. De dagen dat ik in mijn kooi zit, afgesloten van de wereld en liedjes maak.
0: Want dat is wat jij ook moet doen. Je afsluiten om tot mooie dingen te komen.
1: Ja, het begin van een liedje wel. Het ontstaan is wel best wel iets introverts.
0: Ja, want hoe gaat dat dan? Je sluit je dan af en ga je dan echt zitten voor een soort van schrijfsessie? Of hoe werkt dat?
1: Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk kan ik gewoon gaan zitten en dan... het is eigenlijk tegelijkertijd je afsluiten voor de drukte van de wereld. Maar dat doe je juist dat je kunt openstellen voor die wereld waar inspiratie en liedjes en kunst en muziek vandaan komt.
0: Ja.
1: En als het goed is, komt dat dan vanzelf binnenwaaien.
0: Oké, want dat kan niet in de normale omgeving waarin je verkeert.
1: Misschien zou het wel kunnen, maar het is toch wel echt makkelijker om te doen in mijn studio, mijn tempeltje, zeg maar, de plek waar ik tot mezelf kan komen.
0: Ja, ja. Hey, nu, de muziek die jij maakt, wordt omschreven soms als cinematische indie pop of nostalgische indie pop. Wat doet dat met jou dat er allemaal etiketjes opgeplakt worden?
1: Oh ja, ik vind het niet zo erg. Mensen willen graag even snel kunnen lezen wat ze ongeveer kunnen verwachten. En dan hoop je dat zo'n woord nieuwsgierig maakt. En nou, als het goed is, kan je dan daarna, als je de muziek gehoord hebt, het woord ook weer vergeten. Maar ja, het is ook maar een middel. Niet erg.
0: Ja, en je hebt een Indonesische achtergrond. Is dat ook terug te horen in jouw nummers?
1: Ja, de Snow die je net hebt gedraaid is een van de singles van de vorige EP. En inmiddels heb ik een nieuw album wat op de plank ligt, wat er komend jaar uit wordt gebracht. En nu heb ik de eerste single van het album online gezet. Die heet Swim.
0: Ja, die gaan we zo horen.
1: Ja, super. Leuk dat jullie die gaan draaien.
0: Ja.
1: Nou, daar hoor je verschillende Indonesische instrumenten in dat nummer verwerkt. Dus je hoort de kendang, dat is een percussie-instrument, een soort trommel. Maar je hoort ook allerlei andere gamelan-instrumenten. De gamelan is de traditionele muziek van Indonesië en ja, die heeft een hele eigen toonladder. Die hebben een beetje een andere stemming dan de westerse stemming. Ik heb dus ook van alles moeten doen om de westerse instrumenten in muziek te kunnen vermengen met de oosterse.
2: U heeft nog maar 30 seconden over om uw bericht te beëindigen.
0: Oh, ik weet niet wat
1: het is. Wat is dit?
0: Ja, ik weet ook niet wat het is, maar
3: als de tweede lijn nog open staat.
0: Oh, er stond nog een tweede lijn open. Nou ja.
1: Oké. Dat gaat niet over ons.
0: Nee, dat gaat niet over ons, nee.
1: Gelukkig nog even ook. Moet snel doorpraten.
0: Nee, maar die gamelan, hè, dat instrument, wat is kenmerkend daarvoor? Want je was een beetje aan het vertellen inderdaad, Indonesische instrument. Hoe hoor je dat in de nummers? Hoe hoort het, leek dat?
1: Nou, gamelan is eigenlijk een genre en er hoort een orkest.
2: Om uw bericht te beluisteren met de
1: instrumenten.
0: Ja.
1: En het zijn veel metallofonen. Dus het denk voor een westers oor klinkt het een beetje als een xylofoon, maar toch anders.
0: Oké.
1: Je hebt dus metallofonen, maar je hebt ook van bamboe gamelan. En je hebt ook een hele mooie bamboefluit, dat heet de suling.
0: Okay.
1: En dus veel percussie.
0: Zo leren we nog eens wat over instrumenten.
1: Ja, allerlei soorten trommels.
0: Ja. Hey, nu zitten er dus Indonesische invloeden in jouw muziek. Je bent in Nederland. Je komt uit Utrecht volgens mij. Of je woont in Utrecht.
1: Ja, ik woon in Utrecht. Ja. En de rest van de band komt uit Amsterdam.

0: Amsterdam.
1: Ja, en je doet mee aan de popronde. Ik neem aan dat je dan ook wel eens, omdat je die instrumenten gebruikt, Indonesische instrumenten, dat je ook die kant wel eens op wil.
0: Naar Indonesië, ja. Ik zou heel graag daarheen gaan.
1: Ja, maar kan je dan ook optreden daar? Of treed je dan ook op daar? Of is dat nog niet aan de orde?
0: Ik hoop het. Nou ja, het lijkt me heel leuk om daar te gaan spelen. Ik wil komend jaar daarheen gaan. En als het lukt om daar dan een show te doen, ja, dat lijkt me fantastisch.
1: Ja, ja. Want nu ben je onderdeel van de popronde. Hoe gaat dat er dus? Hè? Want het is natuurlijk al een soort van wereldwonder dat bands uitgekozen worden. Want er worden 1400 namen genoemd altijd, elk jaar. En dan mogen de 100 dan meedoen met dat rondje door Nederland. Hoe is dat bij jou binnengekomen?
0: Ja, heel erg leuk. Gewoon, het is toch spannend dan of je mee mag doen. Dus dat was een hele leuke verrassing.
1: Ja.
0: En voor mij dit keer extra spannend. We hebben 1 keer eerder meegedaan met onze vorige EP. En nou, toen was ik een stukje jonger ook. En dit keer ga ik de popronde doen terwijl ik een kindje heb. Dus ik heb een klein kindje thuis. Maar dat ik ook maar kort slaap als ik moet spelen. Het kindje is gewoon om 6 uur wakker.
1: Ja, ja, ja.
0: Dus voor mij was het extra spannend om te kijken of het, ja, of dat kan. Moeder zijn en artiest zijn en toeren en... dat was voor mij dit keer eigenlijk nog spannender dan het spelen zelf.
1: En hoe gaat dat dan tot dusver?
0: Tot nu toe gaat het wel. Het is pittig. Maar zoals gisteravond heb ik tot laat gespeeld in Den Bosch bij een hele mooie zaal, de Toonzaal. Echt een prachtige zaal. En dan ben ik om iets van 1:15 thuis. Hoort het kindje dat ik thuis kom, dus die wil dan heel graag nog even wat aandacht. Dus uiteindelijk sliep ik pas om 3 uur. En vanochtend om 9 uur lagen we in het zwembad met z'n allen. Dus het was zijn pittige dagen, maar wel allemaal heel leuk.
1: Ja, ja. Nou, dat is fijn om te horen. Hè? Dat je moet er natuurlijk ook plezier uithalen.
0: Ja, dat is het ook. Ja. Ik heb echt een hele leuke band. De mensen met wie ik op pad zijn, zijn gewoon ontzettend fijne, leuke mensen. Dus dat is...
1: Dat is mooi.
0: Dat is belangrijk.
1: Hey, nu kom je door middel van die popronde op allerlei verschillende locaties. Er kunnen galleries zijn, er kunnen schoenenzaken zijn, er kunnen bruine kroegen zijn, poppodiums. Wat vind jij nou zelf het leukste om te spelen? Welke locaties? Of maakt dat niet uit?
0: Het is juist leuk dat je het elke keer niet weet hoe het gaat zijn. Juist die variatie maakt het zo leuk. En het is ook, ik had het er met mijn bandleden over, het is een beetje een sport. Want ja, we spelen natuurlijk ook wel in popzalen en zo. Maar bij een popzaal, dan ben je er 's middags al, dan heb je alle tijd om te soundchecken en dan ga je nog even eten. En je bent er uren. Maar bij popronden ben je misschien 1 uur van tevoren ben je aanwezig. Dan moet je pijlsnel alles opbouwen en dan is er een hele korte changeover. En dan moet het staan en dan hop en gaan. En ja, in die zin is het ook elke keer weer voor ons bijna een verrassing als het lukt. En is dat ook het bijzondere aan popronden? Dat je dus hele toffe acts kunt zien in omgevingen waar zij ook... met heel veel onzekerheid en onvoorspelbaarheden en soms onmogelijkheden hebben moeten omgaan en daar dan toch doorheen kunnen spelen.
1: Ja. Ben je dan ook nerveus daarvoor? Ben je dan ook nerveus daarvoor? Of valt
0: het... Ja, wel. Ik kan wel nerveus zijn omdat ik denk, oeh, dat is echt een korte changeover. We hebben 1/2 uur en dan moet alles staan en hoe gaat dat lukken? En, maar ja, op een of andere manier lukt het dan toch.
1: Ja.
0: Ja, dat is dan soms het spannendste eraan. Of iedereen op tijd geluid heeft. En of je alles kunt horen.
1: Ja. Hey, nu heb je natuurlijk een plan. Gedurende de popronde en misschien ook wel voor daarna. Want wat staat er precies allemaal te gebeuren met Faraday's?
0: Ja, we gaan onze album uitbrengen. Dus er zullen nog een aantal singles uitkomen. En dan in het nieuwe jaar dan komt het album uit. En dan gaan we natuurlijk ook een album release doen. Dus iedereen die ons muziek tof vindt en die uitgenodigd wil worden, die kan ons volgen of inschrijven voor de mailinglist. En dan krijg je een uitnodiging en dan gaan we een heel leuk feestje organiseren. Waarschijnlijk in april in het nieuwe jaar.
1: Oké, en nu hebben we natuurlijk al een tipje van de sluier door middel van de nieuwste track Swim. Hoe gaat de rest dan van het album? Is dat ook een beetje zo of verrast worden?
0: Swim is denk ik een goede teaser voor het hele album. Je hebt meerdere liedjes gemaakt met die gamelan klanken. Ik heb ook, ook een paar liedjes waarbij ik geen gamelan gebruik. En gewoon ja, echt indie pop songs met elektronische invloeden. Dus het is, ja, het is een beetje een brug tussen Oost en West. En een mix, net als mijn eigen identiteit.
1: Ja, ja.
0: Van Nederlandse invloeden, Westerse invloeden en Indonesische invloeden.
1: Ja.
0: En bij gamelan hoort ook dans.
1: Uiteraard.
0: Dus er zitten ook kleine stukjes choreografie in onze show.
1: Ja. Heb je daar iemand voor in dienst die dat voor jou bedenkt, die choreografie? Of doe je dat zelf?
0: Nee, ik heb inderdaad samengewerkt met Afra Ernst en Sherni Pelepesi. Dat zijn twee Indonesische dansers. En die hebben ook... Die kunnen de westerse moderne dans beheersen, maar ze beheren ook de Indonesische traditionele dans. Dus dat zijn hele unieke dansers en met hun heb ik samengewerkt.
1: Oh ja, mooi. Hey, voor mensen die, dat is dan de slotvraag, voor mensen die alles willen weten over Faraday's, welke digitale snelwegen kunnen zij bewandelen?
0: Ja, nou, ik denk dat Instagram dan toch wel het makkelijkste is.
1: Okay.
0: Dus ze kunnen Faraday's.music en dan moeten ze me zeker wel vinden.
1: Ja, ja, ja. Nou, wat is je eerstvolgende optreden? Want gisteren was je in Den Bosch. Ik neem aan, er komen nog meer popronde-shows.
0: Ja, volgende week nog twee. We gaan naar Tilburg, naar Museum De Pont. Daar ben ik heel benieuwd naar. Volgens mij is dat ook een hele leuke plek.
1: Ja, ja.
0: Ik ben daar ooit wel eens geweest voor een fototentoonstelling. Maar ja, dus nu als muzikant.
1: Ja.
0: En dan gaan we nog naar The Hub in Arnhem.
1: En Arnhem.
0: En dat
1: ook
0: is volgens mij ook zo'n creatieve broedplaats of zo'n een art space.
1: Ja, het zijn wel leuke locaties die je opnoemt inderdaad.
0: Ja, ja, we boffen best wel met de locaties. Ja. Dus het is echt heel leuk.
1: Ja. Nou, Karindra, we gaan naar je nieuwste wapenfeit luisteren. Het nummer Swim. Je vertelde net al iets erover. Moeten we nog meer erover weten of moeten we gewoon luisteren?
0: Nee, luister maar gewoon naar de twee werelden die samenkomen.
1: Gaan we dat doen. Hey, dankjewel voor je tijd. Heel veel succes en we spreken elkaar ongetwijfeld weer.
0: Ja, dankjewel. Dankjewel voor je belletje.
1: Graag gedaan. Hoi hoi.
0: Doei.
1: En dat was Karinda. En we gaan luisteren naar Faraday's met het nummer Swim, Play Me, de deep cut tussen haakjes. In het kader van de popronde.

0: Was en Why Oh Why, de spiksplinternieuwe single van Marleen Dorleyns band Moss. Volgend jaar komt er een tour, Lost in Motion Tour. Dat is ook de titel van het album wat binnenkort gaat verschijnen. Volgens mij ergens in november. En vanaf maart 2027 gaan ze dan uitgebreid toeren langs de clubs. Moss, een band die al heel lang bestaat, maar heel leuke muziek maakt. Wie ook leuke muziek maakt, is de band The War on Drugs uit Philadelphia. Ik vind dat altijd, het is heel gevaarlijk om te zeggen, maar ik vind The War on Drugs eigenlijk een betere versie van Bob Dylan. Ja. Who's That?
1: Gaan we zijn manier van zingen vind ik al zo bijzonder. Hij fluistert eigenlijk meer dan dat hij echt zingt.
0: Ja. Het is een zevental uit Philadelphia die ruim 20 jaar al bestaat. En dit is waarschijnlijk de voorloper van een nieuw album die nog niet aangekondigd is. Maar wij gaan hem wel laten horen, de single Who's That? The War on Drugs.

0: Little Barry met Looking Hurt. Dat is wel een opzwepend nummertje. Wel in het paard te zien op de 30ste. De band komt uit Nottingham. Trio. En hebben een nieuw album uit. Gravity Freeze. Bestaat ook al lang trouwens. Little Barry. En daarvoor de Dead Cat for Cutie met Punching the Flowers. Dat komt van een 11e album. I'll Build the Tower. Ze band uit Washington. Werd daar in 1997. Dus dat is 30 jaar geleden opgericht. En je kan ze zien komende week. Want ze spelen in de Tivoli Vredenburg op de 29ste. En dan hebben we de concertagenda weer zo'n beetje gehad. De War on Drugs hoor je nog ervoor met Who's Dead. En dat brengt ons bij...
1: De Ketting. Een zwaardvisrubriek waarin de beste tracks aaneengeschakeld worden. Het laatste woord van de huidige track is het eerste woord van de volgende. Deze week vullen we de ketting aan met...
0: Ja, dan heb ik wel altijd paraat wat de kettingschakel was van vorige week. Maar die heb ik nu even niet paraat. Die eindigde dus op... Soul Wandering was het, van Paul Weller. Nu weet ik het weer. Dus wij moesten met Wandering aan de slag. We hebben gekozen voor een artiest die naar aanleiding van... zijn album, een wandelclub, is begonnen. Dus allemaal wandelevenementen heeft georganiseerd. Maar daar gaat hij nu mee stoppen, want hij heeft er allemaal geen tijd meer voor. Het is hem allemaal te veel. Dat levert hem te veel stress op. Dus die wandelclub van Tim Knol, daar heb ik het over, bestaat niet meer.
2: Dat deed hem wel goed trouwens, qua figuur.
0: Ja, dat klopt. Ja, dus ik weet niet wat je als alternatief nu hebt. Maar het nummer Wanderings is dus schakel 1228 geworden in de ketting. Dat komt dus van zijn gelijknamige album Wanderings. Hier is Tim Knol.

Ja, dit is een zeer gerespecteerde bluesmuzikant uit Sheffield. 7 albums heeft hij inmiddels uit. Hij is te zien in muziekpodium DJS in Dordrecht komende vrijdag. Since I Met You hoorde je. Er is een bekende Nederlander groot fan van deze artiest. Dat is namelijk Johan Derksen. Wij zijn aan het eind van deze editie van Zwaardvis. Van de week bereikt ons een bericht dat Chet Gilbert, de gitarist van de band New Found Glory uit Florida, is overleden aan longkanker. Hij was slechts 45 jaar. En in het kader daarvan gaan we eindigen met Blitzkrieg Bob, een Ramones cover van deze band uit Florida. Ook overleden is Neil Henderson. Hij was gitarist van de Bay City Rollers. En hoe heet het? Die gaan we ook nog laten horen volgende week waarschijnlijk. Dat is Pete Byrne van Naked Eyes. Is ook overleden. Wij zeggen bedankt voor het luisteren. Graag tot volgende week.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. Leerlingen van verschillende middelbare scholen in Zwijndrecht gaan tegen betaling met elkaar op de vuist en verspreiden filmpjes daarvan op internet. Ook worden verschillende tieners in filmpjes mishandeld en vernederd. Dat blijkt uit gesprekken die RTV Dordrecht heeft gehad met verschillende jongeren. Volgens de streekomroep speelt het probleem vooral bij twee scholen die in hetzelfde complex zitten. De gevechten zouden voortkomen uit de eerdere gebeurtenissen, maar ook schulden kunnen een aanleiding zijn. Andere jongeren vechten ook voor geld. Vooral het winkelcentrum Walburg, vlakbij de scholen, wordt genoemd als een plek waar jongeren zich tijdens de pauzes en na schooltijd verzamelen. Twee honden zijn gisteren overleden nadat ze een dag eerder waren uitgelaten in park De Plantage in Schiedam. Dat meldt Omroep 2. Volgens de politie hebben de honden iets gegeten waardoor ze misschien ziek zijn geworden. Er is onderzoek gestart en hondenbezitters wordt opgeroepen om extra alert te zijn. Buurtbewoners delen op Facebook ondertussen verschillende berichten over de situatie. Volgens een van hen zou er ook sprake zijn van een derde hond die overleden is. Maar daar kan de politie niets over zeggen. Oppositiepartijen Pro en Volt willen gezamenlijk onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting. Met de steun van deze twee partijen is het minderheidskabinet verzekerd van een meerderheid in de Tweede Kamer en ook in de Eerste Kamer. De twee partijen zullen vandaag al hun eerste gezamenlijke gesprek hebben met minister Heijnen van Financiën en met premier Jetten. Na de algemene politieke beschouwingen bleek dat nog niet duidelijk was wie de plannen van het kabinet zou gaan steunen. Deze week heeft het kabinet een nieuw aanbod geschreven voor de partijen. Burgemeester Ada Groteboer-Dubbeldam van de gemeente Goeree-Overflakke heeft te weinig tijd om echtparen te bezoeken die 60 jaar getrouwd zijn. Met de overvolle agenda's van de burgemeester en ook van de wethouders is er volgens de burgemeester geen tijd meer om langs te gaan bij inwoners die jubileren. Al in december vorig jaar kondigden ze aan dat ze wilden stoppen met de bezoeken. Volgens de burgemeester worden mensen in de toekomst steeds ouder, waardoor er te veel tijd zou gaan zitten in de bezoekjes. Er blijft volgens haar dan helemaal geen tijd meer over voor andere dingen. Als alternatief zouden raadsleden de bezoekjes moeten afleggen. Die zien dat anders. Volgens de raad moet het college maar gewoon tijd maken om de jubilarissen te bezoeken. Het weer dan nog, vandaag vooral wolkenvelden, maar van tijd tot tijd komt ook de zon tevoorschijn. Vanmiddag wordt het meer zonnig en breekt de zon steeds vaker door. Blijft overal droog, de temperatuur komt uit op ongeveer 20 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
4: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
0: Is IJsselsport op LOK Radio en Radio Capelle. Het best geïnformeerde sportprogramma van de IJsselregio. IJsselsport.
5: Ja, een hele goede middag en welkom bij weer een hele nieuwe aflevering van IJsselsport. We zijn er vandaag weer tot de klok van 5:00 natuurlijk met vooral live voetbal vanuit de regio. Vandaag hebben we de wedstrijd Zwervers tegen Nieuwekerk, de echte derby. En we hebben ook om 2:30 hebben we de wedstrijd Capelle tegen Kwik. En we beginnen nu eerst met de 3 Doorns. Doors Down, hier bij Radio Capelle en de Loka.

Ja, je hoorde On My Way van Gio van Za hier op Radio Capelle en de lokale omroep Krimpen. En je luistert natuurlijk naar IJsselsport. En zoals zojuist al gezegd, vandaag twee live wedstrijden. De wedstrijd tussen Capelle en Kwik. Die staat om 2:30 op de planning. En ook de wedstrijd tussen de derby, zoals ik al eerder zei, tussen CVV Zwervers en Nieuwekerk. Ja, die begint ook om 2:30. We wachten op dit moment nog even op de opstelling. Daarnaast zijn er ook nog een aantal andere wedstrijden die in onze regio gespeeld worden vandaag. Dat is DCV tegen GJS, ook om 2:30. Donk tegen Groeneweg, CKC, die gaat op bezoek. Of die krijgen FC Ommoord, of die krijgen Ommoord op bezoek om 3:15. SVS die krijgt Cabau op bezoek. Moordrecht speelt tegen Bolnes. En ook nog de wedstrijd tussen Leidseveen en Moerkapelle, ook om 2:30. Ja, die wedstrijden die wij dus vandaag live hebben, dat zijn de wedstrijden dus tussen Capelle en Kwik. En CVV Zwervers en Nieuwekerk. Ja, het is nog heel even wachten op de opstelling. Daarom heb ik hier nog Hurt voor je op Radio Capelle, de lokale omroep Krimpen. En we zijn nog tot 5:00 bij je met al het sportnieuws.

Benny lacht altijd het hardst om zijn eigen grap. Hij plukt de dag en misschien is dat wel zijn allermooiste eigenschap. Hij werkt op de markt, 's ochtends vroeg moet hij eruit. En dan staat hij goed gemutst achter zijn groenten en fruit. Gek op zijn vrouw, trots op zijn dochters. Dat zij kunnen studeren is waar hij voor heeft gevochten. Maar een jaar of vijf voordat zij werden geboren, speelde Benny in de spits met het vermogen om te scoren. Topclub, roem, geld, supporters die juichen. Maar toen zijn been brak, viel zijn droom ook in duigen. Hij neemt een slok van zijn bier en ik zie het in zijn ogen. Waar had hij kunnen zijn als het anders was gelopen? Hij zegt...

0: tijd. Je muziek die maakt me vrij. Zing een liedje voor me.
1: Jeffrey werd verleid als een jonge man. Ruil jij je brommer voor een tank? Hij zei ja en daar stond hij.

0: ja, zing voor me hier bij Radio Kapelle en de lokale omroep Krimpen, Lange Frans en T. Lau. En zoals al eerder gezegd, ja, die wedstrijd tussen Kapelle en Kwik begint zo meteen om 2:30. En als het goed is, of nee, ik hoor inderdaad vanaf Sportpark het slot. Jocko de Rijn, goedemiddag.
1: Klopt helemaal, Marvin. Geen woord aangelogen. Over een minuut of 6-7 inderdaad die wedstrijd op het Sportpark slot tussen Kapelle en Kwik. En ja, Kwik is een ploeg die nog niet heeft verloren. Een van de drie ploegen die in die vierde divisie B nog niet heeft verloren. Hebben wel 3 keer gelijk gespeeld en 1 keertje gewonnen. En hebben daarmee 4 puntjes verzameld uit 4 wedstrijden. En ja, Kapelle. Nee, dat zeg ik natuurlijk niet goed. Kapelle, ja, doet het wat minder dan de tegenstander van vanmiddag. Want Kwik heeft natuurlijk 6 punten uit 4 wedstrijden. Kapelle 4 uit 4. En Kwik, dat is wel even het vermelden waard, speelde 2 weken geleden met 5-5 gelijk op bezoek bij Xerxes DZB. Dus het is zeker geen saaie ploeg om naar te kijken. Scoorde al 10 keer in 4 wedstrijden. En Kapelle pas 4 keer in 4 wedstrijden. Dus dat kan zomaar een leuke botsing worden vanmiddag. Van 2 ploegen waarvan de ene niet in vorm is. Kapelle pakte vorige week wel een puntje bij Heerensdam. Of verloor er eigenlijk 2. Want tot 2 keer toe kwam Kapelle op voorsprong. Maar Heerensdam trok tot 2 keer toe de stand gelijk. Echte angstgegner voor Kapelle de afgelopen 4 seizoenen geworden in Heerensdam. Maar ja, Kapelle dus op een 12e plek. Kwik 9e. En ja, willen beide ploegen omhoog gaan kijken. Ja, dan is er maar 1 opdracht natuurlijk vanmiddag. En dat zullen we ook beide gaan zien bij beide ploegen. Dat ze willen gaan winnen. Kijken we eerst naar de opstelling van Kwik. Daar heeft de coach Kevin van der Geest de volgende 11 spelers in de basis gezet. Op de goal Oosterveer. Dan Lucassen, Van Heusden, Van Koeksveld, Fischer, Havinga, Rachid Bouyazouan, Hude Pony, Van Mierlo en Mendes Jekan en Ildrisi zijn de 2 laatste namen van Kwik. En dan kijken we naar die van Kapelle, waar trainer Brinkman en zijn assistent Boscha toch weer wat wijzigingen hebben doorgevoerd ten opzichte van vorige week. Op de goal staat bijvoorbeeld nu opeens Nikolic. En dan achterin Duisterdorf, Fetahi, Rodenburg. En verder Arezzowali, Urban, die weer in de basis mag beginnen. Van Balen, Ledbury, Kassels, De Vries, Nivilac. En dat is de man die vorige week opeens in de basis stond in de punt van de aanval. Helemaal niks klaar kon maken. Maar vandaag wederom in de basis mag beginnen. Dat betekent onder andere dat Ikashura, de man die de eerste 3 wedstrijden in de basis stond, niet gaat spelen vandaag vanaf het begin. Maar ook Jelle Pollemans is zijn plek na vorige week weer kwijtgeraakt. En ook O'Neill Maatsen en Fanny Waandels zitten op de bank bij Kapelle. Genoeg wisselgeld dus, zou je zeggen. Maar laten we eerst maar eens gaan zien hoe Kapelle die start van de wedstrijd gaat brengen. Wat ze kunnen gaan brengen. Vorige week dus die 2-2 tegen Heerensdam. Trainer Brinkman was erg tevreden. In ieder geval over de inzet en het spel van zijn ploeg. En nu nog die drie punter waar Kapelle dus tegenaan zit teken.
0: Ja, en we komen zo meteen weer terug bij Eelco voor het begin van die wedstrijd tussen Kapelle en Kwik. Zometeen ook de opstelling van de wedstrijd tussen ZVV Zwervers en Nieuwekerk begint ook om 2:30. Maar eerst heb ik hier voor jou Lynn Anders.

0: Ja, Lynn Henderson met Rose Garden hoorde je hier bij IJzersport op de lokale oproep Krimpen en Radio Capelle. En inmiddels hier in de uitzendingen heb ik voor je Tom Aldeliefste. En Tom, je staat er niet alleen, hè?
1: Nee, zeker niet. Zeker niet. We staan hier zeker niet alleen. Heel veel supporters hier ook uit de regio. Zowel natuurlijk van de thuisclub als de uitclub. Want we hebben een hele mooie derby op het programma staan vandaag. TVV Service tegen VV Nieuwekerk. Laten we even snel de opstelling dan meepakken. Izzy Osama is de doelman bij Servers. We beginnen verder Damian Muller, Niels Antman, Jason Santos, Saint-Aubin, Pierre-Henrique Pontoya, Martens, Levron, Rafael als captain, Tjao Marengo, Daniel Deutz, Aaron Hoogendijk, Joey Gomez, Schemer, Berggraaf. Dat zijn de basisspelers voor de thuisclub. Op de bank Nathan de Gooyer, Desley Swinkels, Elo Kangi, Chen Nelson, Bakuna, Billy Obina en Ryan Jan Sluiter. Op de basisopstelling van VV Nieuwkerk kom ik zo meteen op, want de muziek gaat hier aan, de spelers komen eraan. Zo meteen, tijdens het begin van de wedstrijd, ga je ook nog opstelling horen van VV Nieuwkerk.
0: Ja, dus Tom komt zo bij ons terug met die wedstrijd dus tussen CVV Zwervers en Nieuwekerk. En ook op het punt van beginnen is die wedstrijd tussen Capelle en Kwik. Ik kijk even of die wedstrijd al begonnen is, maar daar heb ik nog geen seintje van gekregen. Heb ik eerst hier voor jou

0: Ja, Mary J. Blight hier op Radio Capelle en de lokale omroep Krimpen. Inmiddels begonnen die wedstrijd tussen Capelle en Kwik. En Ilko de Bruin, die praat ons bij.
1: Ja, dat ga ik zeker doen. 3 minuutjes onderweg exact in deze wedstrijd. Nog niet echt veel verheffende dingen gebeurt. Nu een vrije trap voor Capelle. Maar die neemt Kassels richting zijn defensie. Richting onder andere Bob Rodenburg. Hij heeft de middenlijn staande. Krijgt daar bezoek van die nummer 14 van Mierlo van Kwik. En speelt dan weer eventjes terug naar zijn centrale verdediger Fetai. Fetai met de bal aan de voet in de middencirkel. Zoekt de diepte. Bij wie? Bij de hardsprintende Duisterhof. Dan komt die bal inderdaad goed bij Duisterhof. Ze weet hem knap binnen te houden. Goeie actie daar op de achterlijn. Twee man te kijken zetten, maar dan.
0: Ilko, ik ga je onderbreken, want er is gescoord bij CVV Zwervers tegen Nieuwekerk. Tom.
2: Ja, het is binnen 1,5 minuut dat het eerste doelpunt al op de scorebord. En het zijn de gasten uit Nieuwekerk die op voorsprong komen. Het is een eigen doelpunt van Jason Sanders die hem over zijn eigen doel heen komt. Zo leidt Nieuwkerk al heel snel met 0-1.
0: Ja, we komen zo snel weer bij je terug. Maar we gaan eerst even terug naar Ilko de Bruin voor Capelle tegen Kwik.
1: Hier de eerste hoekschop. Bij Zwervers dus al heel snel de eerste goal. Dat is fijn voor de gasten naar Nieuwekerk. En niet zo best nieuws voor Zwervers natuurlijk. Wat gelijk wat achter de feiten aanloopt. De hoekschop van Capelle nu bij de penaltystip. Kan nog gekopt worden. Die bal blijft hangen. Halve volmaal daar van Fetai. Dan moet Capelle eventjes in de achteruit. Ledwury haalt die bal eruit. Gaat kiest ervoor de weg naar voren toe. Dan toch terug naar achter. Oh, die levert hem zomaar in. Dan is het zomaar doorlopen voor Kwik. Is Rodenburg snel. En is het schotje matig. En zit zelfs keeper Nicolies er nog aan met een handje. Onnodig. Want hij geeft daardoor een hoekschop weg. Maar geen beste actie van Tigo Ledwury. Die daar de nummer 14 van Mierlo compleet over het hoofd ziet. Die bal zomaar inlevert. En dan is het de mazzel dat Rodenburg snel is. En van Mierlo richting de zijkant dwingt. En van Mierlo daardoor van een metertje of 17 maar besluit uit te halen. En dan alsnog een corner verdient. Omdat Nicolits daar een hoekschop cadeau geeft. Maar goed, hij nam het zekere voor het onzekere. Die doelman van Capelle. Die nu een vol 16 meter gebied voor zijn neus ziet. Komt die hoekschop. Bij de eerste paal weggewerkt. En een goal. En het is hier ook al heel snel 0-1. En het is Rashid Bouyaouzan. Die Kwik na 5,5 minuut spelen. Dus al op een voorsprong zet. Ja, zei het al in de voorbeschouwing. Het is een ploeg die makkelijk scoort. Al 10 keer en nu dus al 11 keer. En Capelle pas 4 doelpunten gemaakt deze competitie. En de defensie staat ook niet goed. Nou, dan levert die slechte terugspeelbal van Tigo Ledwury dus indirect de goal van Kwik op. En dan loopt Capelle dus weer achter de feiten aan. 6 minuutjes onderweg, 0-1. De voorsprong voor Kwik.
0: Ja, dus in beide wedstrijden hele snelle goals. Inmiddels ook gescoord bij de wedstrijd tussen Bolnes en Moordrecht. Daar is het 1-0 geworden voor Bolnes. Gaan wij snel weer terug naar die wedstrijd waar heel snel werd gescoord. Tussen CVV Zwervers en Nieuwekerk. Tom.
2: Waar het spel momenteel stil ligt. Want een speler van de VV Nieuwekerk ligt op de grond. En die gaat zo meteen verzorging waarschijnlijk wel moeten krijgen van de staf dus van VV Nieuwekerk. Dat even afwachten tot de zorg mag komen. Nee, de verzorging is niet nodig. Hij staat alweer. En dus gaan we zo meteen verder met deze wedstrijd. De opstelling meteen even pakken dan van Nieuwekerk. Op doel Kevin de Geus. Verder Mitchell, Feijen, Koen, Kas, Hoenderop, Lars van der Wielen, Stefan van Dies, Jason Vermeulen, Philip den Hartog, Manasse Labit, Giovano, Andrade dos Reis, Borges, Stefan van der Vlegel en Quinten Korthorst. Op de bank bij Nieuwekerk, Finn Koudijs, Martijn Langhorst, Luc Snijder, Koen van der Spek, Jordan Goud, Thomas Stiller en Luc Spijer. De trainer van Nieuwekerk is Gijs Zwaan. En dan ook nog de scheidsrechter, die komt uit Vlaardingen en leidt onder de naam Ramon Westhoff. Gaan we even verder kijken met de wedstrijd waar Nieuwekerk alweer een volgende kans heeft om te gaan scoren. Maar dat is een goede redding van de doelman Izzy van Zwervers, waardoor de bal over de achterlijn gaat. En wij hier in corner bij de wedstrijd dus tussen Zwervers en Nieuwekerk, waar Nieuwekerk al heel erg snel op een voorsprong kwam. En dus nu met deze corner die zo meteen genomen gaat worden na zo'n 5 minuten spelen, al misschien meteen kan verdubbelen. Nieuwekerk dus op rozen. En dan gaat die corner in een moment getrapt worden aan de rechterkant van het veld. Dan gaan we kijken wat gaat hij doen met de corner. Hij gaat hem lang nemen sowieso richting de tweede paal. Daar komt de aanloop, daar komt ook de voorzet. En die voorzet wordt niet, ja, wordt goed weggewerkt uiteindelijk door een speler van Nieuwkerk. Want de bal gaat over de achterlijn. En dus een doeltrap voor Zwervers. Leidt hier Nieuwkerk na ruim 5 minuten spelen met 0-1.
0: Ja, Nieuwkerk leidt daar dus. Capelle direct achter de feiten aan. Loopt direct achter de feiten aan tegen het makkelijk scorende Kwik. Hoe zijn ze uit de aftrap gekomen, Ilko?
1: Nou, niet best kan ik je vertellen. Want het was alweer een grote mogelijkheid voor Kwik. Het was zomaar de bal inleveren door Fetai. En die zag twee man over het hoofd van Kwik. Dat is best knap. Maar hij leverde dus de bal in op de middenlijn. Toen ging Kwik er weer vandoor. En uiteindelijk was het Fetai met een noodingreep die daar het gevaar weghaalde halverwege de helft van Capelle. Leverde hem wel een gele kaart op. Was hij zelfs nog heel erg kwaad over ook. Richting de scheidsrechter beweerde de bal te spelen. Maar volgens mij had scheidsrechter Nelemans dit prima gezien. Nu de ingooi voor Capelle. Ter hoogte van de 16 meter van Kwik komt die bal. Richting de 16 meter. Kassels die pikt op. Kassels met het schot. En een hoekschop voor Capelle. Gaan we die sowieso meepikken. Want het is de tweede hoekschop die de Capelse ploeg krijgt. En die dus al heel snel dus op achterstand staat. Ja, eigenlijk niet goed begint aan deze wedstrijd. Foute paas van Ledwury. Die loopt zichtbaar nog te balen van zijn fout. Die dus een goal oplevert voor Kwik. Maar zal zich toch moeten herpakken. Die creatieve speler van Capelle. Nu de hoekschop draait in. Wordt geraakt daar. Oh, dan gaat de keeper in de fout. En dan is het hersteld door de defensie van Kwik. Want de keeper liet de bal los. De Dylan Oosterveer. Die claimt dan dat hij aangevallen werd op zijn doellijn. Maar de scheidsrechter van helemaal niks van waar. En dan vind ik dat hij die scheidsrechter Nederland dat prima heeft gezien. Want er was gewoon een duel tussen twee spelers die allebei omhoog springen. Geen intentie daar om de keeper te raken of te duwen. Dus goede beslissing. Hoekschop wel dus weer voor Capelle. Nu vanaf de andere kant. Ierde van Balen gaat die bal nemen. Hoekschop nummer 3 is weer veel te kort. Wordt bij de eerste paal makkelijk weggewerkt door Kwik. En dan moet Rodenburg verdedigen namens Capelle. Doet hij goed. Ontfutselt de Kwik de bal. Dan kan hij gelijk vooruit spelen. Waar het niet dat Van Balen buiten spel staat. Dus moet hij eventjes inhouden. Dan komt hij dus in een weerwar van spelers terecht. Nou, wie komt er dan met de bal uit? Het is Van Balen. Van Balen met een handigheidje. Bal op de rand van de 16 gelegd. Niemand van Capelle die daar bij kan. Maar Capelle zet nu vol druk daar. Rodenburg helemaal doorlopend als centrale verdediger. Op keeper Oosterveer van Kwik. En dat levert Capelle balbezit op. Want keeper Oosterveer schiet de bal Pardoes over de zijlijn heen. En kan Capelle gaan gooien. Bijna 11 minuutjes onderweg. En Kwik dus al in die 6e minuut op voorsprong gekomen. Doelpunt van Bouya Ouzan.
0: Oké, dan gaan wij snel weer terug naar CVV Zwervers tegen Nieuwekerk. Komt Zwervers er een beetje uit, Tom?
2: Nou, op dit moment gaan ze dat zeker wel proberen. Maar dan komt de bal snel weer in de verdediging bij Nieuwekerk. Is de bal bij Kortos. Kortos die probeert hem dan te pasen richting Philip de Hartog. De Hartog die verliest natuurlijk op de duel van Zwervers. En dus kwam Zwervers overgenomen met Aaron Hogendijk. Die paas er volgende naar Gomez. Gomez die wordt goed getackled door de Kortors. En Kortors verliest wel de bal. En dus blijft Gomez in balbezit. De langbal van Zwervers heeft geen effect. En gaat zo richting de doelman van Nieuwekerk, Kevin de Geus. Kevin de Geus die mag dus gaan trappen. Die doet een heel rustig tikje naar zijn verdediging om te kijken of ze zo weer kunnen gaan opbouwen. Dan proberen ze Pierre Kortos aan de rechterkant van het veld. Dat lukt niet. Overname van Zwervers, dat wordt dan gedaan. De Duits die de bal aan Hogendijk speelt. Hogendijk naar de rechterkant van het veld. Kijken of ze daar in de 16 wat kunnen proberen. Goed schot wilde ik gaan zeggen, maar er wordt goed verreed hier door Kortos van Nieuwekerk. Die bal gaat over de achterlijn. Voor de eerste corner van de wedstrijd is dit dan voor 7 Zwervers voor de thuisclub om te kijken of ze misschien wat aan die achterstand kunnen gaan doen. Want ja, na anderhalf minuut stonden ze dus al 1-0 achter een eigen doelpunt van Pedro Henrique Pantoja Martin was dat. En dus komt daar die corner aan. De corner gaat genomen worden richting de eerste paal. Wordt heel slecht genomen. Komt nog voor de eerste paal op de achterlijn. En dus een makkelijke doeltrap voor de doelman van Nieuwkerk, de Geus. De Geus die gaat eens rustig de bal geven aan zijn verdediging. Die zegt van joh, ga jij maar lekker trappen. Dan pas hij hem weer terug naar mij. En dan gaan we de bal waarschijnlijk ver uittrappen, zoals hij dacht. En dus kan Nieuwekerk gaan proberen op te bouwen, wilde ik gaan zeggen. Goed blok is dat van Zwervers. Alleen de scheidsrechter zegt dat is een botsing. En dus komt er een vrije trap aan voor de uitclub voor Nieuwekerk. Maar er moet wel eventjes volgens mij verzorging komen voor een speler van Zwervers. En dan is dat natuurlijk de front Rafael. Die lijkt met zijn hoofd of met zijn mond ergens tegenaan te zijn gekomen. Hier wordt dus niet gespeeld. 10,5 minuut gespeeld. 0-1.

0: Ja, oh, zo. Die is opeens afgelopen. We gaan even terug naar Eelco de Bruin. Lukt het Capello om al iets terug te doen tegen Kwik?
1: Ja, lukt het jou om wakker te blijven, wou ik eigenlijk vragen. Maar,
0: ik ben nog wakker, Eelco.
1: Ja, je bent nog wakker. Ja, sommige plaatjes verrassen je toch weer altijd. Nee, ja, Capello, het probeert het. Had zojuist een goede fase, hoor. Een paar minuten achter elkaar dat het hoog druk zette. De bal goed snel rond liet gaan. En het leverde ook een grote kans op. Fantastische paas van Joshua Kassels die de bal van links naar de rechterkant transporteerde. Goeie actie ook van vleugelverdediger Duisterhof. Alleen hij schoot de bal niet binnen. Dat was het enige wat er niet zo goed was aan de actie van Duisterhof. Want hij trok vanaf de rechterkant naar binnen toe. En vanaf de rand van de 16 probeerde hij het in de korte hoek achter keeper Oosterveer die bal in het netje te plaatsen. Alleen schoot die bal rakelings naast de paal. En vandaar dus nog steeds die 0-1 voorsprong van Kwik. En Kwik gokt op de counter. Dat doen ze nu ook weer. 3 tegen 3 situatie. Gaat die bal de 16 in. Goeie actie daar. Gaat hij weer richting die doelpunt te maken. Maar die wordt dan met een sliding van de bal gezet. En dit is niet de doelpunt te maken. Dit is El Idrissi. Die daar werd gezocht in de combinatie daar met die aanvaller Hudepol. Die de bal goed meegaf dus aan El Idrissi. Wordt goed verdedigd nu door Rodenburg. Levert wel een hoekschop op voor Kwik. De tweede van deze wedstrijd. En de eerste leverde een treffer op. Dat weten we nog. Uit de 6e minuut van Bouyaouzan. Komt die hoekschop nu. Komt die bal weer voor bij de eerste paal. Weggewerkt, half weggewerkt, goed weggewerkt. Dan nu misschien een countermogelijkheid voor Capelle. Het is nog wel heel ver. Maar Van Baalen moet met een paas van Ledwury is ook echt beneden alle pijl. Die zit niet lekker in de wedstrijd. Die jongeling van Capelle. En dat zal trainer Brinkman toch een kleine doorn in het oog zijn. Want alleen ook nu levert hij de bal zomaar weer in. Nu in een kansrijke situatie. En Capelle weer in de achteruit. Bob Rodenburg zet daar goed het lichaam weer in. Goed het duel daar gezocht met Van Mierlo. En Capelle nu achterin de bal rondspelend. Via Fetai. Weer naar Rodenburg. Gebeurt metertje of 10, 12 voor de middenlijn. Rodenburg weer breed naar Fetai. Kwik houdt het compact, maar wel hoog compact als u snapt wat ik bedoel. Want staat met een aantal mensen op de helft van Capelle druk te zetten. Waardoor Capelle ja, eigenlijk tot een metertje of 15 voor de middenlijn slechts door de bal rond kan spelen. Nu wil Nino Urban de vrije trap. Nou, dan krijgt hij dan ook op appelleren van hemzelf. En scheidsrechter Nelemans keek even of er voordeel te behalen was. Dat was er niet. Vrije trap nu genomen door Kassels. De captain van Capelle doet het toch even terug richting Fetai. Fetai dan een Rodenburg. Rodenburg die dreigt diep te spelen. Doet hij niet. Leeft in bij Van Baalen. Van Baalen dan met een hele hoge bal. Komt met een beetje mazzel terecht bij Kassels. Kassels moet goed het lichaam erin gezet. Nou, dan nu misschien. Bal over de zijlijn heen. En kan Capelle weer gaan gooien. Ja, Capelle heeft het moeilijk hoor tegen Kwik. Ondanks die goede fase die zojuist wel plaatsvond. Met dus ook een kans en wederom een hoekschop voor Capelle. Maar Kwik ja, staat dus nog steeds met 1 tegen 0 voor op het Sportpark het slot. En gokt op de counter zoals ik zojuist zei. Doen ze nu ook weer. Nu is de paas naar voren niet goed richting Van Mierlo. En kan de Capelse defensie in samenwerking met keeper Nicolies die bal weer onder controle krijgen. Rodenburg dan ziet weer heel veel mensen van Kwik. De helft van Capelle opstappen. Staan zomaar 6 man van Kwik op de helft van Capelle. Terwijl Capelle wil op gaan bouwen. Ja, en dan weet keeper Nicolies het even niet. Staat met de bal aan de voet. Nou, nu al een seconde of 20 buiten zijn 16 meter. Trapt hem dan maar lang. En dat is een hele slechte bal. Want gaat nog ineens over de middenlijn heen. En dan komt er weer zo'n levensgevaarlijke counter. Via die nummer 10. Die doelpunt te maken. Bouyaouzan aan de rechterkant van het veld. Dreigt hij wat? Dreigt hij wat? Wacht of er wat versterking is. Dan gaat de bal naar binnen toe. Maar dat is niet goed. Goed veroverd daar door Nivolac. Nivolac krijgt een zetje in de rug. Door diezelfde speler, die nummer 15, Jegen, die zojuist de bal verspeelde, corrigeert zijn fout. Maar doet dat wel ten koste van een overtreding. Vrije trap voor Capelle. 2 metertjes voor de middenlijn. Maar een hele slechte bal weer van Van Baalen. Die probeert daar Nino Urban te lanceren. Maar die bal is beneden alle pijl en neemt Kwik weer over. Ja, zolang Capelle zo slecht blijft pasen, zal het voor Kwik toch niet heel veel moeite kosten om die voorsprong vast te houden. En wellicht op de counter te gokken op een tweede treffer. 21 minuutjes onderweg in de eerste helft tussen Capelle en Kwik. En de thuisploeg stelt teleur en staat ook achter 0-1.
0: Ja, daar nog steeds dus 0-1. En zojuist afgelopen, zojuist heeft George Russell de Grand Prix van Azerbeidzjan gewonnen. Op het stratencircuit van Baku bleef hij Max Verstappen nip voor. Verstappen reed een sterke inhaalrace. Hij begon vanaf de 8e plaats en finishte als tweede. In de slotfase kwam de Nederlander nog heel dichtbij, maar uiteindelijk bedroeg het verschil slechts 1/10 van een seconde. En ja, die race werd dit weekend gereden op de zaterdag in plaats van de zondag. Gaan wij weer terug naar Sportpark Kouhoek.
2: Ja, dan gaan we kijken bij de wedstrijd tussen Zwervers en Nieuwekerk. Waar de wedstrijd even stil ligt omdat er een tackle net was op de nummer 10 van Nieuwekerk, Philip ten Hartog. Maar er werd geen penalty voor gegeven, wel een vrije trap van Zwervers. Waardoor Zwervers dus nu een scheidsrechterbal krijgt om de wedstrijd te gaan voortzetten. Dan ga even kijken. Dan zijn we voor Zwervers. En die gaat worden genomen door Shamir Berggraaf. Berggraaf die gaat zo meteen de inworp nemen. Nee, die gaat hem niet nemen. Dan wordt Patoja Martens die de inworp gaat nemen. Die gaat hem vergooien. Maar het wordt goed verdedigd door even Nieuwekerk. Wat dan weer meteen snel probeert te gaan counteren. Dat probeert ze dan met Vermeulen. Vermeulen aan de bal. Die geeft hem wel makkelijk weg aan Zwervers. Dus kan Zwervers via de keeper Isaïe nog wel proberen te gaan opbouwen. Hebben wij hier wat van het Kouhoek 25,5 minuten gespeeld. Staat hier nog steeds 0-1. En volgens mij ook kennen we diezelfde stand bij jou.
1: Dat klopt helemaal, Tom en Henri natuurlijk. Die gaan we zo meteen ook vast nog horen in deze uitzending. Nu de demarrage van Kassos is niet goed. Levert direct weer gevaar op voor Capelle achterin. Want wat is kwik, snel en handig. Ze hebben een aantal hele handige spelers voorin lopen. Die echte voetenbindertjes en ook nog een keertje snelheid hebben. Nu Van Baalen op de huid gezeten door 2-3 man. Moet hij eventjes in de achteruit. Kijk dan waar hij heen moet. Heeft nu wel een hele goede paas richting Luc de Vries. Nou, die kan er net niet voor knijpen. Probeert om de achterlijnen te zoeken. Maar goed verdedigd daar door de captain van Kwik, Jaap Fischer. Die zorgt ervoor dat die bal over de zijlijn heen gaat. Ter hoogte van de hoekschopvlag van Kwik mag Capelle gaan gooien. En dat gaat het doen door Van Baalen. Die dus zojuist die prima paas gaf. Die gaat gooien aan de linkerkant van het veld. Vol 16 meter gebied van Kwik. Hoe ver komt Van Baalen met die ingooi? Nou, redelijk ver. Kan er doorgekopt worden? Ja. Dan verlengt misschien het schot van Kassos. Die neemt hem goed aan, legt hem af. En dat is misschien net wat te moeilijk afgelegd richting Ledwury. Bal over de zijlijn heen. En dan kan Kwik gooien. Maar scheidsrechter zegt nee, niks ervan. De pellen gooit. En dan herstelt de grensrechter het. Grensrechter het, moet ik zeggen, zie ik nu. En kan Capelle dus gaan gooien. Nou, we zitten hier dus in de wedstrijd die ja, eigenlijk dezelfde stand kent als bij Zwervers tegen Nieuwekerk. En Tom, rammelt Zwervers al een beetje aan de poort. Hier is er

keeper van Oosterveer. En van een meter of zes weet de captain voor Capelle de gelijkmaker binnen te koppen. Joshua Kassels zet beide ploegen weer op gelijke hoogte. En dat is natuurlijk goed nieuws. Capelle heeft de gelijkmaker weer te pakken. Terug naar jou, Tom, naar die derby tussen Zwervers en Nieuwekerk.

0: voort wordt gegeven. Die voorzet, de prognose tussen een voorzet en een schot. Maar die gaat er gewoon huizenhoog over. Doelman is hij mag gaan trappen. Staat hier na 23 minuten spelen nog steeds 0-1.
1: Hier dus de gelijke stand. 1-1 tussen Capelle en Kwik. Zojuist gescoord door Joshua Kassels. Die niet zo heel veel doelpunten maakte sinds zijn terugkeer van Barendrecht. Halverwege vorig seizoen. Maar wel belangrijk is voor Capelle. Dus vandaag met de gelijkmaker. En dat is wel fijn voor Capelle. En nu is gaan zien hoe die wedstrijd zich gaat ontvouwen. Want na die snelle 0-1 had Capelle het verschrikkelijk moeilijk. En zal het nu toch eventjes echt een beetje met de handrem erop moeten gaan spelen. Want daar komt Kwik weer aan de rechterkant van het veld. Komt die voorzet. Goed verdedigd door Duisterhof. Dan ook nog verder weggewerkt. Maar schiet hij hem eigenlijk tegen Kassels aan. Heeft Kwik de bal weer terug. Daar komt die voorzet. En dan goed weggewerkt daar door Bob Rodenburg. Voordat zijn keeper in kan grijpen. Nou, Capelle misschien nu dan op de counter. En dan het balletje van Urban valt er net tussenin. En dan de lange bal naar voren toe van Kwik. Is ook niet zorgvuldig. Die komt in de handen terecht van Nicolies, de keeper van Capelle. En die neemt nu even pauze omdat daar Kassels op de grond is gaan zitten. Die heeft daar misschien wel verzorging nodig. We gaan het zo meteen zien. We gaan eerst terug richting Tom Alderliesten.
0: Maar Nieuwkerk heeft bijna op de helft van het veld. Kunnen ze gaan kijken of ze weer kunnen opbouwen. Dat is een goede baan. Ze gaan richting de keeper. Ze konden opbouwen. Maar een dubbele trap helemaal vanaf de middenlijn.

0: richting Marengo Lefel aan de rechterkant van het veld. Marengo heeft zich gewoon gekomen, goed te beneden van de bal.
1: IJsselsport, het best geïnformeerde sportprogramma van de IJsselregio. Op LOK Radio en Radio Kapelle. Het is 3:00.
2: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. Leerlingen van verschillende middelbare scholen in Zwijndrecht gaan tegen betaling met elkaar op de vuist en verspreiden filmpjes daarvan op internet. Ook worden verschillende tieners in filmpjes mishandeld en vernederd. Dat blijkt uit gesprekken die RTV Dordrecht heeft gehad met verschillende jongeren. Volgens de streekomroep speelt het probleem vooral bij twee scholen die in hetzelfde complex zitten. De gevechten zouden voortkomen uit de eerdere gebeurtenissen, maar ook schulden kunnen een aanleiding zijn. Andere jongeren vechten ook voor geld. Vooral het winkelcentrum Walburg, vlakbij de scholen, wordt genoemd als een plek waar jongeren zich tijdens de pauzes en aan schooltijd verzamelen. Twee honden zijn gisteren overleden nadat ze een dag eerder waren uitgelaten in park De Plantage in Schiedam. Dat meldt Omroep 2. Volgens de politie hebben de honden iets gegeten waardoor ze misschien ziek zijn geworden. Er is onderzoek gestart en hondenbezitters wordt opgeroepen om extra alert te zijn. Buurtbewoners delen op Facebook ondertussen verschillende berichten over de situatie. Volgens een van hen zou er ook sprake zijn van een derde hond die overleden is. Maar daar kan de politie niets over zeggen. Oppositiepartijen Pro en Volt willen gezamenlijk onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting. Met de steun van deze twee partijen is het minderheidskabinet verzekerd van een meerderheid in de Tweede Kamer en ook in de Eerste Kamer. De twee partijen zullen vandaag al hun eerste gezamenlijke gesprek hebben met minister Heijnen van Financiën en met premier Jetten. Na de algemene politieke beschouwingen bleek dat nog niet duidelijk was wie de plannen van het kabinet zou gaan steunen. Deze week heeft het kabinet een nieuw aanbod geschreven voor de partijen. Burgemeester Ada Groteboer-Dubbeldam van de gemeente Goeree-Overflakke heeft te weinig tijd om echtparen te bezoeken die 60 jaar getrouwd zijn. Met de overvolle agenda's van de burgemeester en ook van de wethouders is er volgens de burgemeester geen tijd meer om langs te gaan bij inwoners die jubileren. Al in december vorig jaar kondigden ze aan dat ze wilden stoppen met de bezoeken. Volgens de burgemeester worden mensen in de toekomst steeds ouder, waardoor er te veel tijd zou gaan zitten in de bezoekjes. Er blijft volgens haar dan helemaal geen tijd meer over voor andere dingen. Als alternatief zouden raadsleden de bezoekjes moeten afleggen. Die zien dat anders. Volgens de raad moet het college maar gewoon tijd maken om de jubilarissen te bezoeken. Het weer dan nog, vandaag vooral wolkenvelden, maar van tijd tot tijd komt ook de zon tevoorschijn. Vanmiddag wordt het meer zonnig en breekt de zon steeds vaker door. Blijft overal droog, de temperatuur komt uit op ongeveer 20 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
4: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
5: Dit is Majora. Geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit. Voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
1: Dit is IJsselsport op LOK Radio en Radio Kapelle. Het best geïnformeerde sportprogramma van de IJsselregio. IJsselsport.
6: Ja, welkom bij het tweede uur van IJsselsport hier op zaterdagmiddag. We gaan snel terug naar de velden, want er zijn ontwikkelingen geweest tijdens het nieuws, hè Tom? Bij CVV Zwolle tegen Nieuwekerk.
0: Heel veel ontwikkelingen. Te beginnen met wat er zojuist gebeurt. Een speler van Zwervers en volgens mij, zoals ik het goed zie, Jameer Berggraaf, die gaat vol op de keeper af. 1-1 wordt door de keeper, lijkt het te worden neergehaald. De scheidsrechter geeft en geen penalty en hij geeft de gele kaart als je meer werk af. Maar goed, dat is niet het enige inderdaad. Want er is 2 keer gescoord door CVV Zwervers. Na 1,5 minuut stonden ze achter. En in de 26e en de 28e minuut maakte in de eerst Thiago Marengo en daarna Daniel Deutsch de 1-1 en de 2-1.
6: Ja, en dan gaan we ook even luisteren wat er is gebeurd tijdens het nieuws bij Capelle tegen Kwik. Eelco?
7: Nou, zoveel spannende dingen hier in ieder geval niet. Want tussen Capelle en Kwik is het nog steeds 1-1. De wedstrijd zit eventjes in een rustige fase. Beide ploegen hebben even een adempauze onderling afgesproken blijkbaar. Want er gebeurt niet zo heel veel voor beide doelen. Vandaar dat die 1-1 stand nog steeds op de borden staat.
6: Ja, en dan gaan we ook even kijken bij de andere velden uit onze regio. Even kijken, bij Donk tegen Groeneweg staat het 1-0. SVS tegen Cabau, daar staat het 0-1. En bij Bolnes tegen Moordrecht staat het inmiddels 4-0. Even kijken, dan gaan wij gewoon eigenlijk weer terug naar Sportpark Kouwhoek. CV Zwervers Nieuwekerk 2-1 dus, Tom.
0: Ja, ik denk dat ze die aanpauze hier ook wel even moeten gaan invoeren. Net als wat ze bij de wedstrijd van Nieuwekerk van Capelle tegen Kwik doen. Want het waren doldwaze 4 minuten waar Nieuwekerk op een gemakkelijke 1-0 was gekomen natuurlijk. Gingen ze achteruit lopen en ja, dan weet je dat er altijd wel doelpunten gaan komen voor de clubs. Maar dat er 2 doelpunten komen in 3 minuten tijd en nog eens die gele kaart voor een Schwalbe. Dat had niemand, denk ik, kunnen geloven als je dit had geschreven. Hebben we momenteel een inworp voor VV Nieuwkerk aan de linkerkant van het veld. Kijken of ze daar wat mee kunnen doen. Nee, slechte bal, ook slechte dingen door Capelle. Dus weer de Nieuwkerk weer terug in balbezit is en de bal gaat weer terug richting de Geus. De Geus aan de bal, richting Korthors. Die kijkt of hij de middenlijn over kan. Ja, dat kan hij wel, maar zonder de bal. Die paas die is naar Libat. Libat terug naar Korthors. Daar van de Vleugel, die verliest de bal. Bijna aan Berggraaf wilde ik zeggen, maar dat was een goed been van Korthors die tussen zat. En dus Nieuwkerk wat weer balbezit kan overnemen. Sam weer Berggraaf, wat goed. Ja, het is gewoon heel slecht voetbal op het middenveld. Overal wordt balverlies geleden door allebei de clubs. En dus weet je niet wie er echt zal kunnen gaan scoren. Het is 4-5 mensen op een vierkante meter ongeveer. Is het nu Nieuwkerk wat in balbezit is. Maar wel Shamir Berggraaf die er hard achteraan rent. En dus gaat de bal rustig richting de doelman van Nieuwkerk. En dan kan hij weer overnemen. En de bal gaat over de zijlijn. Is het rond de middenlijn in inworp voor VV Nieuwkerk. Hebben wij hier dus een doldwaze 4 minuten gehad bij Zwervers tegen Nieuwkerk. Staat het hier nog steeds 2-1.
6: Ja, we kunnen niet zeggen dat er niks gebeurt, want het is lekker spannend overal. Wij gaan weer terug naar Sportpark Het Slot. Capelle tegen Kwik, Eelco.
7: 34, 35 minuutjes onderweg. Capelle in aanval. Nu opeens veel ruimte voor Van Balen. Nou, wat doe je ermee? Goeie bal achterlangs. Oh, Urban met de 2-1. Nee, hij schiet er tegen de keeper aan. Wat een geweldige steekbal van Ian Van Balen, die vanaf de as van het veld daar Urban wegzet. Maar het gevaar is nog niet geweken. Daar komt Capelle weer. Tigolet Wurry, die schiet tegen iemand aan. Van Balen. Dan? Nee. Nou, het is hier ook even dol dwaze maandag, zou ik bijna zeggen. Maar het levert geen treffers op. Maar dit waren een aantal hele goede mogelijkheden op rij voor Capelle om misschien de voorsprong te pakken. Ja, zo snel kan het dan weer gaan. Nu Kwik weer in de balbezit. Die verliest de bal. Nou, het momentum ligt eventjes bij Capelle opeens. Nou, Van Balen weer aangezet. Die strooit opeens met paasjes. Die kijkt alweer waar de ruimte ligt. Nou, Urban, die is nog niet in geen velden of wegen te bekennen. Dus kiest Van Balen even voor de weg terug. Daar baalt hij van. Maar ja, hij kon ook geen andere kant op. Want voorin liep er nog te weinig spelers rond. Nu Urban aan de rechterkant. Tegen de zijlijn aangeplakt. Draait naar binnen toe. 1 mannetje kwijt. Schept de bal onder richting wie? Nou ja, in ieder geval richting keeper Oosterveer. Want die kan de bal heel makkelijk in een zo goed als verlaten strafschopgebied uit de lucht plukken. En gooit dan nu de bal uit richting Van Heusden. Van Heusden even weer terug richting zijn keeper. Dan de andere centrale verdediger aangespeeld. En zo bouwt Kwik rustig aan een nieuwe aanval. Van Balen, die gaat maar eens storen. Nou, dat gaat die bal weer terug naar achter gespeeld worden daar door Jegen. Jegen, je ziet de bal terechtkomen bij Van Heusden. Van Heusden met een slechte paas. Capelle neemt over. Doepen te maken Kassels. Geeft Letwiru. Nee, het is Talib daar de bal. Die draait 3 keer. En dan wil toch maar naar voren toe spelen. Dan komt die bal bij Van Balen. Van Balen op de middenlijn. Die dreigt weer met een paas. Ziet daar wie staan. Talib. Dat is een hele lastige bal voor Talib. Die probeert die bal nog met de borst te verlengen richting Nivilac. Dat lukt niet. Maar de paas naar voren toe van Kwik is ook weer onzorgvuldig. Zo grossiert Kwik ook te laten. laatste kwartiertje echt in heel veel foute passes vooruit. En dat, ja, dat brengt er mede toe dat die wedstrijd toch een beetje in het voordeel van Capelle aan het kantelen is. Zonder dat Capelle daar tot nu toe heeft van weten te profiteren. Ligt zojuist dus wel die hele grote kans van Nino Urban. Van Balen weer aan het werk gezet. Ja, heeft even ruzie met de bal. Schiet dan bijna een reclamebord door de midden van frustratie. Nou, zo erg is dat toch allemaal niet. Want hij speelt op de beginfase na eigenlijk een prima wedstrijd. En daar hangend aan de linkerkant van het veld. Nino van Balen. Nou, Kwik weer. Hup, die verdediging. De bal rondspelen. Probeert Capelle een beetje uit de tent te lokken. Nou, Capelle had me niet echt toe. Nivlas gaat als toren. Weer een slechte bal naar voren toe. In de voeten bij Van Balen. Van Balen naar Ledwury. Ledwury, die ziet er Urban op volle snelheid. Dan komt de bal dan ook terecht. Heeft wat moeite met de aanname. Dan rand van de 16 meter. Urban, die dreigt wat. Zoekt de achterlijn op. Moet die bal dan nu voorgeven. Maar laat hem dan tot corner over de achterlijn heen hobbelen. Nou, daar had wel wat meer ingezeten, zo leek het. Want er was toch wel heel veel ruimte daarvoor. Capelle-speler Urban daar aan de rechterkant. Het levert uiteindelijk een hoekschop op. Neem ik die nog eventjes mee voordat ik deze flits echt ga afsluiten. Want dit is weer zo'n gevaarlijk moment in een wedstrijd die best aardig is om naar te kijken. En die dus een 1-1 tussenstand kent. Van Balen vanaf de rechterkant van het veld. Hele matige bal. Dan een hoge trap van Talib. De 16 meter in. Die komt Pardoes terecht bij Tigo Ledwury. Die neemt die bal dan eigenlijk niet goed aan. Want dit is heel makkelijk te verdedigen. En kan Kwik misschien weer gaan denken aan een aanval. Waren het niet dat de captain van Capelle en doelpuntenmaker die bal over de zijden heen weten te werken. En dan hebben we het natuurlijk over Joshua Kassels. 39 minuutjes onderweg in deze wedstrijd. Een vermakelijke eerste helft. 1-1 de tussenstand tussen Capelle en Kwik.
6: Ja, en dan gaan wij weer terug naar CVV Zwervers tegen Nieuwekerk. Tom, 2-1 dus voor Zwervers. Kan je herinneren wanneer Zwervers voor het laatst heeft gewonnen van Nieuwekerk?
0: Nou ja, ze hebben heel lang niet tegen elkaar gespeeld te werk, weet.
6: Ja, voor dus, het seizoen toch? Hebben ze,
0: nee.
6: Hebben ze, jawel.
0: Niet in de competitie. En dus gaan we, denk ik, dat zou ik echt moeten opzoeken als ik wil weten wanneer Zwervers voor het laatst van VVV Nieuwekerk heeft gewonnen. Ik kijk even naar Henry, misschien hij het weet wanneer Pers voor het laatste Nieuwekerk heeft gewonnen. Maar daar kom ik zo meteen nog op terug, Marvin.
6: Ja, is goed.
0: Is het easy inmiddels aan de bal van Spel van Zwervers. Een leuke eerste helft hier ook, die wel zit in fouten, zeker op het middenveld. Die bal van Izzy ook weer helemaal naar de rechterkant van het veld. De bal gaat over de zijlijn. Inworp komt eraan voor VV Nieuwekerk. 37,5 minuut gespeeld. Er staat 2-1. 3 goals gemaakt. Dus ergens zou je zeggen, waarom staat geen 3-0 als je net inschakelt? Nou, dat komt omdat Panjota Martins de 1-0 maakte. In het eigen doelpunt al binnen de eerste 2 minuten van de wedstrijd. En daarna waren het Tjelmer Ringo en Daniel Deutz die dus de 1-1 en de 2-1 wissen te maken. Is het momenteel Zwervers in balbezit? Kunnen ze gaan op zomer via de linkerkant van het veld? Dat doet ze dan met Patoyamuts. Patoyamuts probeert een beweging af te krijgen. Die krijgt een schot. Kans wordt goed gekeerd door de keeper. Maar het is Zwervers wat wel in balbezit is. Berggraaf aan de bal. Geeft een goede voorzet. Komt daar een kopbal van een speler van Nieuwekerk. En eventjes heel toch iedereen hier daar adem in. Want dat had zomaar ook nog een eigen doelpunt kunnen zijn. Maar die bal gaat over de achterlijn. En dus komt er een corner aan voor CVV Zwervers. Die corner gaat zo meteen worden. In de 39e minuut van de wedstrijd gaat de corner genomen worden door Joey Gomez aan de linkerkant van het veld. Kijken of daar nog wat uit kan gaan komen voor de thuisclub op Sportpark Ouwehoek. Wordt daar die corner genomen. Die corner gaat richting de eerste paal. Weer een been van Nieuwekerk kan die worden uitverdedigd. En dus kan Nieuwekerk kijken of ze hier wat kunnen doen. Met een langbal. Richt over de verdediging heen is de keeper van Zwervers Izzy. Die wel goed kan verdedigen. En dus kan Levron de Rafael de bal hebben. Wordt er wel een overtreding geconstateerd op een speler. Op Levron de Rafael. En dus komt er een vrije trap aan voor CVV Zwervers. Hebben wij hier 40 minuten wat gespeeld? Staat het hier nog steeds 2-1 in deze boeiende wedstrijd. In deze boeiende derby moet ik zeggen. Tussen CVV Zwervers en VV Nieuwekerk.
6: Ja, en inmiddels op een ander veld is er weer gescoord. Bij SVS tegen Cabau is het 0-2 geworden. Gaan we weer terug naar Sportpark het Slot voor Capelle tegen Kwik.
7: 42e minuut zitten we. We gaan zo langzamerhand richting die laatste fase van die eerste helft. En staat nu 1-1. Maar beide ploegen proberen alles erop te gooien hoor, op die aanval. Nu weer veel ruimte voor Kwik. Aan de linkerkant van het veld moet Duisterhof verdedigen namens Capella. Laat hij de voorzet toe. Nou, dat is maar goed ook, want die voorzet die gaat een... het is nog een hoekschop ook. Zo geeft de scheidsrechter aan. Hoekschop nummer 3 voor Kwik gaan we dan nog beleven. Zo vlak voor de pauze van deze wedstrijd. En uit die eerste hoekschop viel dus ook die treffer van Kwik. Is alweer een tijdje geleden in die 6e minuut van deze wedstrijd. En nu Capelle weer massaal terug in de eigen 16 meter. Sterker nog met 11 spelers in de eigen 16 meter. Hoekschop vanaf de rechterkant van het veld. Komt die bal voor. Ver weg. Voorbij de tweede paal. Duisterhof die verlengt die bal. En dan gaat die bal wederom over de achterlijn heen. En kan Kwik nu aan de andere kant een hoekschop gaan nemen. En is het dezelfde speler die dat gaat doen? Nee, het is niet dezelfde speler die dat gaat doen. Het leek even of dat Max Hudepol ook vanaf die kant de hoekschop zou gaan nemen. Maar wordt toch door iemand anders voorgebracht. Komt die bal voor richting tweede paal. Kan daar gekopt worden. Ja, weinig richting meegegeven. Bal nog een keertje ingebracht. De Vries dan de lucht in. Dan wordt vanaf de rand van de 16 een schot losgelaten. Daardoor Mats Lucassen. Bal een metertje of 6 over en naast de goal van VV Capelle. Keeper Nicolic geschoten. Moet er dus een nieuwe bal het veld in komen. Nou, die is inmiddels gearriveerd bij de keeper van Capelle. Nicolic die dus één keer mocht vissen in deze eerste helft. En verder eigenlijk niet heel veel boeiende reddingen heeft moeten verrichten. Het was vooral dreigend rondom zijn 16 meter in die eerste 20 minuten. En dat is al even weer een tijdje geleden. Sinds die gelijkmaker van Kassels in de 26e minuut is het eigenlijk Capelle wat de gevaarlijkere ploeg is. Nu de uittrap van Nivelic. Die komt terecht bij wie? Bij speler van Kwik. Van Balen. Die schouwt daar achteraan. Die zet daar druk. De bal over de zijlijn heen. En dan is de ingooi voor Capelle. Nog een anderhalve minuut tot aan de pauze hebben we hier te spelen op het Sportpark Slot. Maar zo ongeveer denk ik ook dat dezelfde tijd nog te spelen is bij die derby, denk ik. Tussen Zwervers en Nieuwekerk. Of heb ik het helemaal mis, Tom?
0: Hier is het inderdaad bijna rust. We hebben zo'n, zo'n tweeënhalf minuten hier nog te gaan. En om even terug te komen op de vraag van Morwin, wanneer was de laatste keer dat CVV Zwervers won van Nieuwekerk. Dat was hier op eigen terrein. Dat was in 2024, 2025. En toen werd terug naar januari 2025. Dus

0: Je moet voor Nieuwkerk, Nieuwkerk wat in balbezit is. Nieuwkerk wat aan de ringkant van het veld probeert op te stomen. Dat lukt nog wel. Balbezit is nog steeds bij Nieuwkerk. De 16 bereiken we nu nog niet. Dan proberen ze via Philip de Hartog wel dat te doen. Dat lukt niet. Pogen over de zijlijn. Inworp is dat voor Nieuwkerk. Hebben wij hier in deze wedstrijd nog zo'n, even goed zeggen, Ilko, als je het exact wil weten, 1 minuut en 30 seconden te gaan. Dan is het hier rust. Hoe is het bij jou?
1: Hier loopt de blessuretijd. 30 seconden in die blessuretijd en een vrije trap voor Capelle. Rechterkant van het veld. Van Balen gaat hem nemen. Veel inlopende mensen. Komt die bal voor. Nou, Duisterhoff verlengen die bal, jongen. Maar dan wordt hij alsnog buitenspel gegeven. En dan is het gelijke rust. 40 seconden extra tijd trekt scheidsrechter Nelemans het bij. En heeft die wedstrijd prima onder controle. Vermakelijke eerste helft. Kwik op voor, snel op voorsprong. De gelijkmaker van Kassels. En die 1-1 stand is ook de ruststand geworden. Tom, via jou de laatste minuut.
0: Hier zijn ze nog aan het voetballen. Nieuwkerk heeft de bal in de verdediging en ze pasen de bal een beetje rond. Het is Berghuis die wel wat probeert, maar dat lukt hem niet. En dus kan Nieuwkerk zelf wat gaan opbouwen. Lange bal over de rechterkant van het veld. Wordt verdedigd hier door Patoje Martens. Patoje Martens die de bal weer verlengt richting Müller. Müller aan de bal. Die past hem richting Sint-Bens. Sint-Bens die probeert hem bij Berggraaf te krijgen. Berggraaf die verliest de bal en bal gaat over de zijlijn. Leek het. Maar en ja, uiteindelijk fluit in tweede instantie fluit de scheidsrechter wel voor een inworp. Want de bal ging duidelijk over de zijlijn. En dus komt er een inworp aan voor 7 Weeswervers. Die inworp gaat genomen worden op dit moment door Joey Gomez. Gomez bijna ter hoogte van de 16 meter gebied van VV Nieuwkerk. Om te kijken of ze daar misschien nog één aanval kunnen gaan maken in deze eerste helft. Terwijl we de blessuretijd bijna ingaan. Hebben we hier de inworp, die wordt goed weggekopt in derde instantie. Wou ik zeggen, de Nieuwkerk, maar het is Zwervers wat wel een bovenzet is. Hebben ze met Duitse verliest de bal aan Nieuwkerk. En dus kan Nieuwkerk doorpassen richting Philip de Hartog. 1 tegen 1 tegen Opheid. Dat lukt wel. Kan Nieuwkerk hier voorst gelijk hoog te komen? Nee, dat lukt niet, want het is Vermeulen. Je hebt eigenlijk een schot weten te plaatsen. Bal gaat via de doelman van Zwervers. Leek het over de achterlijn, maar het was niet via de doelman. Dus komt er een doelpuntrap aan voor CVW Zwervers. Zitten we in de blessuretijd van deze wedstrijd. En is het dus aan de scheidsrechter om te kijken wat er gaat gebeuren. Scheidsrechter Westhoff om te kijken hoe lang hij nog gaat bijtrekken in deze wedstrijd. In het Zwervers in balbezit. Met een lange bal net van Easy. Easy probeert er helemaal wat verder. Dus de Praatse, dat lukt wel richting de 16. Ze gaan zo weer in bij Nieuwkerk. 7-7 Berggraaf. Die ter hoogte van de achterlijn een voorzet geeft. En die voorzet gaat tegen de doelpaal aan. En stuit het eruit. En dus kan er een doeltrap komen voor Nieuwkerk. Zitten we in de blessuretijd bij deze wedstrijd dus. En zitten we alweer een minuutje in de blessuretijd. En dus gaan we kijken hoe lang deze wedstrijd doorgaat. Nieuwkerk in balbezit. Nieuwkerk probeert het aan de rechterkant van het veld. Bal gaat helemaal worden verlengd. Er is een Korthorst aan de linkerkant. Korthorst, wat ga je doen? Die gaat de bal in 1-2 weer terugkrijgen. En dan gaat hij kijken via de Hartog of ze wat kunnen doen. De Hartog. Die gaat een paar proberen te passen richting Labiet. Labiet die verliest de bal. En dus kan Zwervers heel erg snel overnemen aan de rechterkant van het veld. Dus Marengo gaat hij dat een 16 in. Dat lukt net niet. Het is de goede blok van Nieuwkerk. En kan Nieuwkerk dus de bal overnemen. Nieuwkerk wat in balbezit is. Dat doen ze dan aan de rechterkant van het veld. We hebben 2 minuten blessuretijd gehad en we spelen nog steeds bij deze wedstrijd tussen Zwervers en Nieuwkerk. Waar Nieuwkerk dus snel op voorsprong kwam, maar nog binnen de half uur 2 tegentreffers moest slikken door Zwervers dus langzij te zien komen. Momenteel 7 van de Vlegel aan de halte zit. Van de Vlegel richting Korthorst. Korthorst die paste hem richting de Hartog. De Hartog richting Van de Vlegel. En dan zit daar het fluitsignaal. Hebben we 2 minuten ruim blessuretijd gehad. Staat het nog steeds dus 2 tegen 1 voor 7 Weeswerfs tegen 7 Nieuwkerk. De spelers gaan we even wat drinken. En dan over een kwartier zijn we weer terug met het vervolg van deze interessante derby.
2: Altijd doeltreffend. Dit is IJsselsport. Ja, bij de wedstrijden die we vanmiddag volgen is het dus inmiddels rust. Bij Capelle tegen Kwik staat het 1-1. Tom Alderlief

Ze vertelde dat net al bij CV Zwervers. Tegen Nieuwekerk staat het 2-1. En op de andere velden DCV tegen GJS in de tweede klasse F. Daar staat het 0-0. Donk tegen Groeneweg. Daar staat het 1-0. CKC tegen Ommoord 0-0. Waarschijnlijk nog, heb ik nog geen tussenstand van doorgekregen. SVS tegen Cabau. Daar staat het 0-3. En Bolnes tegen Moordrecht staat het 4-0. En bij Leidseveen tegen Moerkapelle, ook daar heb ik op dit moment nog geen stand van. Dus waarschijnlijk nog 0-0. Heb ik hier voor jou Outcast.

0: Angelina van Richard Marx hoorde je hier op Radio Capelle en de lokale omroep Krimpen. Bij IJsselsport, ze zijn er nog tot ongeveer tot vijf uur. En inmiddels wordt er weer gevoetbald op Sportpark Kouwenhoek, hè? Tom?
1: Ja, klopt. Er wordt hier weer gevoetbald. Wij zijn hier ruim 2 minuten onderweg bij service. Welke spelers eruit zijn gekomen, dat weet ik nog even niet. Daar ben ik nog eens mee aan het puzzelen die eruit zijn gekomen. Maar wat ik wel weet, is dat Nieuwkerk heel erg gewisseld heeft in rust. Want er zijn maar liefst 4 spelers in de lijn gekomen. Wie dat allemaal zijn, dat ga je allemaal zo kunnen horen. Dan ga ik ook zeggen wie er allemaal uit zijn. Dan kan ik nu eens zeggen dat Nieuwkerk aan in balbezit zit. Dus aan de rechterkant van het veld zitten in de 16 van Zwervers. Dat lukt niet goed overnaam, is dit van Zwervers. Zwervers wat trouwens niet heeft gewisseld in rust. En een diepe balgrepper zo in de voeten van de speler van Nieuwkerk. Nieuwkerk wat in balbezit is. Dat doen ze met aanvoerder Steven van Diest. Van Diest geeft de bal richting Van Wielen. Van Wielen die probeert hem weer terug te passen. Richting de Hartog. Dat was het zo zeer. De Hartog liep als een witte richting de verdediging. Dan richting de eerste. Een van de eerste wissels. Koen van de Spek. Van de Spek richting Labiet. Labiet die probeert dan de bal te pakken. Die krijgt ook de bal. En die past hem weer terug naar Van de Spek. Van de Spek die past hem weer terug richting zijn verdediging. Dat doet hij dan richting Van de Wielen. En dus zo terug rustig aan. Richting de verdediging van Nieuwkerk. Hebben wij hier inmiddels 48 minuten ruim op speel. Staat het hier 2-1 voor CVV Zwervers.
0: Ja, heel even nog weer, Tom. Want we moeten nog even op iets terugkomen. Ik vroeg jou eerder, zeg maar, wanneer is de laatste keer dat Zwervers heeft gewonnen van Nieuwkerk? Ik heb het heel even nog nagekeken. Dat was niet vorig seizoen. Maar dat was in het seizoen 2002-2003. Toen won Zwervers voor het laatst van Nieuwkerk. We toen 1-0 ook op Sportpark Kouwenhoek.
1: Dat is pittig lang geleden. Dus het wordt tijd voor de thuisclub dat ze eindelijk weer een keer hier gaan winnen.
0: Ze zijn, op de goede weg. En we gaan het sowieso horen van jou. Tot zo. Inmiddels wordt er ook weer gevoetbald op Sportpark Het Slot. 1-1 nog steeds daar.
2: Dat is correct. Bijna 5 minuten onderweg. Maar Capelle begint heel onrustig in die eerste helft. Kwik voelt zich wel als een vis in het water. Heeft veel de bal. En komt ook gevaarlijk op de helft van Capelle. Zonder tot grote kansen te komen. Nu misschien dan schiet die bal per ongeluk van de voeten van Fetahi. En dan lost hij het probleem zelf op. Door de bal binnen te houden. En de bal in de voeten te schuiven bij Kassels. Kassels dan met wat ruimte. Duurt wat lang. Ja, kapt dan weer terug richting zijn keeper Nivi. Nikolic, die met de bal aan de voet rand 16 staat, geeft mij de gelegenheid om te melden dat Capelle gewisseld heeft. Het is Ikashura die in de ploeg is gekomen op de plek van de tegenvallende Nivilac. Nou, dat heeft nog tot weinig resultaten geleid, want Capelle heeft vooral niet de bal, levert nu ook weer zomaar de bal in. Daardoor Tigo Ledwuri, die een draak van een wedstrijd aan het afwerken is in het shirt van Capelle. En nu jaagt hij wel door op de keeper van Kwik, Dylan Oosterveer. Nou, hij dan met de vrije man gevonden, centraal of op de as van het veld. Paas naar voren toe, verdedigt daar door Luc de Vries. Die krijgt dan de overtreding mee. En dan kan Capelle weer gaan zoeken naar een gaatje in die defensie van Kwik. Dat het de eerste helft, Capelle, die eigenlijk de tweede helft van de eerste helft onder controle had. Nu ook zomaar weer de bal inleveren door Van Balen. Ja, ik weet niet wat er in de rust is gezegd tegen de ploeg. Maar vast niet door trainer Roy Brinkman lever elke bal maar direct weer in bij Kwik. Dat kan me niet voorstellen. Nu doet Kwik hetzelfde. Paast de bal zomaar over de zijlijn heen. Een metertje of 5 over voor de middenlijn. Kan Capelle op de helft van Kwik gaan gooien. Doen ze ver richting Talib. Nou, dat staat de scheidsrechter daar in de weg. Dan schiet Kwik de bal tegen een Capelle-speler aan. Dan gaat die bal naar voren toe. En dan staat daar niemand goed op te letten. Is het Rodenburg die uiteindelijk de bal in de voeten krijgt. En dan inlevert daar bij Kassels. Kassels dan met veel ruimte. Paast de bal in de voeten van Talib. Nou, nu ligt er ruimte. Maar ook bij Urban bijvoorbeeld om die bal daarin te leveren. Die bal gaat inderdaad richting Urban. Urban met de aanname. Dat duurt te lang. Moet hij weer terug naar achter. Krijgt een slijding om zijn benen. Heeft dan en verliest dan de bal. Ja, en is Capelle gelijk de bal weer kwijt. Nu Rodenburg weer met de bal verovering. Capelle dan nu in de voorwaarts. Nou, Kassels dan. En naar voren toe moet die bal. Paast de bal richting Ikashura. Die krijgt een zet. Dan krijgen er 2 een zet. En dan is het Ikashura die als laatste de vrije trap meekrijgt. En dat is een prima positie voor Capelle om een vrije trap te nemen. Een metertje of 4 buiten de 16 meter van Kwik. Redelijk recht voor de goal van keeper Oosterveer van Kwik. En die gaat zijn muur op afstand zetten. Maar eerst kijken hoe het dus is met invaller Ikashura. Die in de eerste wedstrijd van het seizoen nog de winnende en de enige treffer maakte tegen ASWA hier op het eigen sportpark het slot. En daarna heeft hij het moeilijk. Die nieuwe spits van Capelle heeft nu een schopje gehad. Wordt overeind geholpen. Geen verzorging nodig. Zo gebaart de scheidsrechter, de heer Rick Neleman. En hij ziet toe dat Ian van Balen de bal op het juiste plekje legt. En gaat nu de muur op de juiste afstand zetten. Nou, die muur die mag dus bijna 2 meter naar achteren toe. Is redelijk ouderwets dat je scheidsrechters dat ziet doen. Gebeurt eigenlijk veel te weinig. De scheidsrechter zegt nu dus ook van blijven staan. Wacht op mijn fluitje. Nou, het doet het allemaal goed hoor. Het is af en toe een beetje overdreven. Maar hij heeft de wedstrijd goed onder controle. En geeft nu aan dat de vrije trap genomen kan gaan worden door Ian van Balen. Nou, van Balen heeft een aantal keer een hele fijne trap losgelaten deze wedstrijd. En nu schiet hij die bal tegen de keeper aan. Nou, ketser van de keeper. Maar die bal die gaat voor Kwik gelukkig de 16 meter uit. En dan weet Kwik verder uit te werken. Zetje van Kassels. Een vrije trap voor Kwik langs de zijlijn. Gevaarlijk momentje dus voor Capelle. De eerste in deze tweede helft. Dan hebben we 9 minuten op moeten wachten. En Capelle en Kwik staan nog steeds op die gelijke stand van 1 tegen 1.
0: Ja, 1-1 nog steeds. Sportpark het Kouwenhoek. Hoe zijn de ploegen daar uit de kleedkamer gekomen, Tom?
1: Op dit moment, schrijven ze op. Allebei de ploegen zijn eigenlijk hetzelfde ongeveer uit de kleedkamer gekomen als ze erin zijn gekomen. Alhoewel, ze nu ook natuurlijk flink gewijzigd in de rust. Want Kas Hoenderop, Jason Vermeulen, Giovanni Borges en Steven van der Vlegel zijn er allemaal afgegaan. Voor hen erin gekomen. Luc Snijder, Koen van der Spek, Jordan Gouten, Thomas Tiller, die zijn dus erin gekomen. Dat kan ik allemaal zeggen, want het is op het moment om niet gevoetbald op het veld. Want er liggen 2 spelers op de grond, allebei met de verzorging van de eigen teamartsen. En dus gaan we hier nog niet verder voetballen, Marvin. Hebben wij hier 9 minuten gespeelruim in de tweede helft. En gespeeld. We hebben 8 minuten gespeeld en 1 minuut heeft de wedstrijd al stilgelegen. Er staat hier nog steeds 2 tegen 1 voor Nieuwkerk. Wil ik nog wel zeggen, voordat we naar de muziek gaan, dat scheidsrechter ook nog even een shirtje heeft gewisseld in de rust. Die had geel aan voor rust en paars na de rust.
0: Ja, het gaat om de details, hè?

0: Animal onderbreken, want er zijn ontwikkelingen op Sportpark Het Slot. Eelco.
1: Ja, Capelle kan weer opnieuw beginnen. Het is een uitstekende diepe bal en het is Van Mierlo van Kwik die daar adequaat op reageert. En dan is het nog steeds niet zo heel makkelijk hoor om die bal binnen te schieten. Hij komt in een eende wel tegen keeper Nikolic en puntet hem tegen de binnenkant van de paal. Kwik weer op voorsprong, 1-2.
0: Ja, en die plaat was afgelopen, dus dat geeft ons de mogelijkheid om weer even terug te gaan naar CVV Zwervers tegen Nieuwekerk. Tom.
2: Zwervers in boven zitten. Dat doen ze aan de linkerkant van het veld. Met Patoeje Martens Pedersen naar Berghaas. Berghaas gaat de 16 in, gaat hij eenmaal voorbij. Dat lukt hem. Schot gaat hoog over. Waardoor er een doeltrap kan komen voor VV Nieuwekerk. De Geus die mag die doeltrap zo meteen gaan nemen. De bal wordt naar hem toe geschot. Waardoor hij sneller die bal kan gaan nemen. Die bal gaat worden genomen nu. Die gaat richting de ingevallen van de Spek. Van de Spek. Die paast hem richting... die andere invallen, Teleer, die past hem weer naar Labiet. Labiet terug naar Van de Spek. En zo gaan we weer rustig terug richting de Geus met een balletje. Het is een gevaarlijk balletje hoor net, maar het is Nieuwekerk wat wel in balbezit gelukkig kan blijven. En dus kunnen ze gaan kijken of ze kunnen gaan opbouwen. Nieuwekerk aan de rechterkant van het veld. Kijken of ze gaan verbouwen. 1-2 spelers van Nieuwe van Zwervers bij de derde ook. Maar de vierde is er net 1 te veel. En dus kan Zwervers gaan overnemen. CVV Zwervers aan de linkerkant van het veld. Bal gaat over de zijlijn worden getrapt. En dus komt er een inworp aan op de eigen helft voor VV Nieuwekerk. Hebben wij hier bijna 1 uur gespeeld exact. En dan kunnen we gaan kijken of Zwervers die voorsprong kan gaan behouden. Misschien zal het uitbouwen, want Kasper Lugmeij zei net na de rust, het zal 4-1 gaan worden. Dus ik ben heel benieuwd of dat gaat voortkomen voor Zwervers. Nieuwekerk mag wel gaan gooien in de 59e minuut van de wedstrijd. Dat gaan ze inmiddels doen. Die bal wordt goed gepaast terug naar richting verdediging, terug richting Feijen aan de bal. Feijen door richting Van de Spek. Van de Spek, Wilders en richting Rabiet, maar verspeelt de bal. Richting Duits. Duits die verliest ook weer de bal aan Teleer. Teleer speelt hem terug. Via de keeper weer komt hij weer bij zichzelf terecht. Bal gaat door het midden richting een andere invaller. Luc Snijder. Luc Snijder die de bal in de verdediging houdt. En die gaat hem rustig via de rechterkant op proberen te houden via Van de Spek. Van de Spek speelt de bal niet. Maar gaat via Snijder richting Labiet. Labiet via met een 1-2 terug. Bij hem komt hij de bal. Dan gaat hij aan de linkerkant kijken of die Muller voorbij kan. Dat lukt. Voorzet komt er. Goed wordt weggekaatst door Easy. Maar de bal blijft wel in het spel voor Nieuwekerk.
0: Ik ga je heel even onderbreken. Want er is een ontwikkeling bij Eelco. Bij Capelle tegen Kwik.
1: Ja, zojuist dus die goal. Die 1-2. En nu een rode kaart voor de keeper van Kwik. Dylan Oosterveer mag in de 60e minuut van deze wedstrijd gaan douchen. Hij gaat nog even de discussie aan. En ik snap het wel dat hij de discussie aangaat. Hij staat, nou ik denk 30 centimeter buiten zijn 16 meter gebied. En dan maakt hij hens volgens de toeschouwers en spelers van Capelle. De scheidsrechter die wil er in eerste instantie niks van afweten. En ook de grensrechter aan die kant. Die steekt niet zijn vlag in de lucht. Nou, veel protesten van Capelle. Dan gaat de scheidsrechter dan toch maar polshoogte nemen bij zijn grensrechter. De heer Nedal Iza. En die geeft dan uiteindelijk aan van... Nou ja, dan denk ik dan toch dat het hens is geweest. Zo denk ik ongeveer dat dat gesprekje is gegaan. En ja, dan kan scheidsrechter de heer Nelemans niets anders dan keeper Oosterveer van het veld af te sturen met een rode kaart. En wordt er nu dus ook gewisseld aan de kant van Kwik. Het is een speler die natuurlijk het veld uit moet gaan. Zodat de reservekeeper van Kwik binnen de lijnen kan gaan komen. Want er moet natuurlijk wel iemand op de goal komen te staan. Voordat Capelle die vrije trap randje 16 dus mag gaan nemen. En er komt een hele kleine keeper het veld in. In ieder geval klein van stuk, laten we het zo zeggen. Ik denk niet dat hij de 1,80 meter gehaald. Hij staat nog steeds aan de zijkant voordat Hij gaat gewisseld worden. Dan is het de man die kwik op 0-1 schoot. Rachid Bouyaouzan die eruit wordt gehaald. Ten faveur van de nieuwe keeper van Kwik. En die zoekt zijn plekje onder de lat op. Krijgt nog wat knuffels her en der onderweg. De heer Aswan Ratjibal Singh. Nou, het is een ingewikkelde naam. Maar hij krijgt wel gelijk een moeilijke vrije trap te verwerken. In ieder geval de vorige was goed geschoten van Van Balen. Dat was vanaf de linkerkant van het veld. Nu ligt die bal wel een stuk meer aan de rechterkant van het veld. En zijn het Luc de Vries en de man die dramatisch in de wedstrijd zit, Tigo Letwuri, die bij die vrije trap gepositioneerd staan. Zou een fantastisch moment zijn in die wedstrijd natuurlijk voor Capelle om gelijk weer op gelijke hoogte te komen tegen de 10 man van Kwik. Wat dus ruim een half uur met een man meer, met een man minder door moet. En het duurt nu al 4 minuten dat die wedstrijd zeker stil ligt. Nou, Luc de Vries of Letwuri? Letwuri met een vrije trap die hij ruimschoots naast schiet. Hier had veel meer ingezeten tegenover die kleine nieuwe keeper van Kwik. Had die bal in de verre hoek gemoeten in plaats van in de korte hoek. En dan in ieder geval tussen de palen schieten. Tigo Letwuri, die is rijp voor een wissel. En er staan ook wat spelers van Capelle klaar die zo meteen kunnen gaan invallen. Onder andere Billy Platteschoor staat daar klaar met het wedstrijdshirt aan. Maar goed, verhoudingen zijn dus veranderd op het veld. Capelle met z'n 11, Kwik met z'n 10. Maar Kwik staat wel op voorsprong op het scorebord. 1-2.
0: Ja, en dan gaan we snel terug naar CV Zwervers tegen Nieuwekerk.
2: Vrij trap snel genomen door CV Zwervers nadat Marengo aan zit werd getrokken door Labiet. Dan nou, het Nieuwekerk nu wel weer overnemen, maar dat is niet voor heel lang. Want de lange bal komt heel makkelijk in de voeten van een speler van CV Zwervers. Oh man, Adman die verliest dan weer de bal aan Tilly, die paast de bal richting Feye, die gaat te proberen via de rechterkant proberen op te bouwen. Dat lukt nog net niet. De bal gaat via het centrum dan maar, via Labiet inderdaad. Labiet die probeert hem via de linkerkant dan weer te gaan spelen uiteindelijk, maar dat lukt niet. Zwervers neemt de bal over, maar het is Nieuwkerk wat ook heel erg snel de bal weer heeft. Kunnen ze het helft van de 16 nog wat gaan proberen? Dat is een goede ingreep dit van aanvoerder van Rafael van Zwervers, die de bal gewoon over de achterlijn werkt. En dus komt er een corner aan voor voor VV Nieuwkerk. Lijkt alsof Lefron Rafael hier niet helemaal ongeschonden uit de strijd is gekomen. Want hij hing nog wel een beetje op zijn been. En dus gaan we kijken of hij misschien verder kan gaan spelen met de wedstrijd. Komt daar die corner aan? Van nu, oké, die corner gaat ieder moment genomen worden. Daar komt de corner. Komt hij tegen de paal aan? Dan gaat hij er weer uit. Dan Zwervers dan overnemen. Nee, het is Nieuwkerk wat nog steeds in balbezit is. De hoogte van de 16 gaat hij de 16 weer in. En kijken of ze nu al een schot kunnen plaatsen. Dat lukt wel, maar de bal gaat over. Waardoor Nieuwkerk tot Zwervers een doeltrap gaat krijgen. En dit was misschien wel de kans voorlopig. Op de 2-2 voor VV Nieuwekerk. Dat lukt dus niet. Gaan we hier een doeltrap krijgen voor Easy van CVV Zwervers. Die doeltrap gaat die snel nemen hopelijk. Daar gaat die doeltrap genomen worden. Die gaat wat lang bouwen richting het centrum van het veld. Dat lukt niet voor goed verdedigen. Is dit van Nieuwekerk, wilde ik zeggen. Maar de Zwervers zullen weer in boom zitten. Dus dat doen ze dan met heel veel tijd. Hogeweg verliest de bal van Labiet. Maar er ligt wel een speler van Nieuwekerk op het veld. Geblesseerd voorlopig. En dan komt er een goed schot. Een goed ingronend schot van Labiet. En die gaat over de doellijn. Over de achterlijn. En dus komt er een doeltrap aan. Kan de scheidsrechter even gaan kijken. Wat er aan de hand is met Luc Snijder. Die staat inmiddels weer. Hebben wij hier 66 minuten ruim gespeeld. Staat het daar. Staat het hier 2-1.
0: Ja, en dan gaan we nog even terug naar Capelle tegen Kwik. Ilko.
1: Hier 1-2, 67ste minuut van de wedstrijd. Wissel aan de kant van Capelle. En daar is inderdaad de wissel, de totaal onzichtbare Letwuri het veld uitgehaald. En ook Van Balen eruit gehaald. En voor hem in de plek O'Neil Maatsen uiteraard. Ik snap niet waarom die jongen zo lang op de bank heeft moeten zitten in deze wedstrijd. Waarin creativiteit wordt gemist. En ook Platteschoor in het veld gekomen. Dat zijn de twee twee wissels van Capelle. Nu de ingooi, het koppen, het doorkoppen. Dan even miscommunicatie en het uitverdedigen van Kwik. Dat gebeurt ook niet zorgvuldig. Maar ja, voor de zekerheid schakelt u zojuist in. Het staat 1 tegen 2 in het voordeel van Kwik. Maar Kwik moet sinds een minuut of 6 wel door met een mannetje minder. En door de rode kaart van keeper Oosterveer, die net buiten zijn 16 meter hens maakte. Nu de voorzet daar van Urban richting de tweede paal. Maar die zeilt over iedereen alles heen. Blijft het hier dus 1 tegen 2. En diezelfde stand, maar dan anders tevoren, staat op het scoort bij Zwervers tegen Nieuwekerk. Tom Alderliesten.
2: En dan gaan we kijken hier bij Zwervers tegen Nieuwekerk. Is het een goede interceptie dit van Santos Saint-Aubert, die de bal over de zijlijn weet te werken. Er een gevaarlijke uithaal aan de rechterkant van het veld van Nieuwekerk geen gevolg kan hebben. Staat het hier na 68 minuten spelen 2 tegen 1 in het voordeel van de thuisclub.
3: IJsselsport, het best geïnformeerde sportprogramma van de IJsselregio. Op LOK Radio en Radio Capelle. Het is 4 uur.
4: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. Zo'n 3000 mensen hebben vandaag meegelopen in de Pride March door de binnenstad van Rotterdam. De mars is onderdeel van de Rotterdamse Pride Week. Pride March Rotterdam begon op het Centraal Station en liep vanaf daar naar het Willemsplein. Onderweg haakten er nog veel mensen aan. Deel van de deelnemers ging vervolgens het festivalterrein op. Daar zijn vanmiddag meerdere optredens. Het gratis festival is de afsluiter van de Rotterdam Pride. Duurt tot 10 uur vanavond. De hele week waren er in Rotterdam allerlei evenementen in het teken van Pride. Een groep van ongeveer 20 krakers heeft vanochtend geprobeerd een pand aan de Singel in Dordrecht te kraken. Krakers waren rond 11 uur het pand binnengegaan. Na overleg tussen de burgemeester en de politie werd besloten om de deur te blokkeren, zodat er geen nieuwe mensen het pand in konden. Maar binnen waren er toen al een stuk of 6 krakers aanwezig. De actiegroep vraagt aandacht voor het feit dat het pand al meer dan 6 jaar leeg staat, terwijl er hoge woningnood is in de stad. Hoewel er een bouwvergunning is afgegeven voor het opknappen, is er nog niets gebeurd. Even na 2 uur vanmiddag had de politie het pand leeggeveegd. Er zijn 6 krakers aangehouden. De gemeente Maassluis gaat in de herfstvakantie grote aanpassingen doen aan de rotonde bij de Mozartlaan en de Westlandse Weg om zo de veiligheid te vergroten. De rotonde staat in de regio al jaren bekend als gevaarlijk. Regelmatig worden er fietsers of voetgangers aangereden of bijna aangereden. In 2023 was al bekend dat de rotonde aangepast moest worden, maar dat heeft niet eerder tot dit soort ingrijpende maatregelen geleid. Wel werden eerder al de verlichting en de voorrangsituatie aangepast, maar nu worden er nog meer maatregelen genomen, zoals een rijbaanscheiding. De gemeente hoopt met de aanpassingen de rotonde overzichtelijker en daarmee dus ook veiliger te maken. Feyenoord moet de UEFA een boete van ruim 74.000 euro betalen. De Europese Voetbalbond bestraft de Rotterdamse club voor meerdere incidenten tijdens de Champions League-wedstrijd tegen FC Barcelona op 9 september. Het grootste deel van de straf bestaat uit een boete van ruim 26.000 euro voor het gooien van voorwerpen. Maar er zijn ook straffen uitgedeeld voor racistisch en discriminerend gedrag, spreekoren en vernielingen in het stadion. Voor de schade aan het stadion moet Feyenoord binnen 30 dagen contact opnemen met FC Barcelona. Het weer dan nog, het is vandaag rustig met wolkenvelden van tijd tot tijd zon. Het is ongeveer 20 graden. Vanavond en vannacht blijft het weer rustig. Het is helder en er kan een mistbank ontstaan. Het koelt af naar 11 tot 13 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
5: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
6: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
7: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
3: Dit is IJsselsport op LOK Radio en Radio Kapelle. Het best geïnformeerde sportprogramma van de IJsselregio. IJsselsport.
0: Ja, welkom bij het derde en laatste uur van IJsselsport. Hier zo op zaterdagmiddag 26 september. We gaan zo kijken of er nog wat is gebeurd tijdens het nieuws. Ilko, hoe is het bij Kapelle tegen Kwik?
1: Nog steeds 1-2. De 10 mannen van Kwik houden het eigenlijk redelijk makkelijk stand. Behalve 1 momentje. Dat had hem moeten zijn toen Kassels vanaf een metertje of 7 de bal in kon koppen. Maar dat deed hij recht in de handen van de ingevallen keeper Rai Balsing van Kwik. 1-2 nog steeds de boorsprong van Kwik. 73 minuten onderweg.
0: Ja, dan kijken we ook even hoe het is bij CV Zwervers tegen Nieuwekerk. Nog steeds 2-1 daar.
2: Zeker te weten. Hebben wij hier 73 minuten gespeeld. Inwissel voor Zwervers. Joey Gomez erin gekomen voor Nathan de Gooyer. 1 vrije trap gezien voor Nieuwekerk. Dat werd uiteindelijk niks. En dus gaan we verder met een 2-1 voorsprong voor Zwervers.
3: Het enige programma met uithoudingsvermogen. Dit is IJsselsport.
0: Ja, en dan kijken we ook even naar die andere velden waar er gevoetbald wordt. DCV tegen GES, daar staat het nog steeds 0-0. Donk tegen Groeneweg, daar staat het 1-0. CKC tegen Ommoord heb ik ook zojuist binnengekregen uit mijn hoofd. 1-0 voor CKC. SVS tegen Cabau, daar staat het 0-5. En Bolnes staat voor met 6-0 bij Moordrecht. Of tegen Moordrecht moet ik zeggen. Ja, laten we dan maar gewoon weer teruggaan naar die wedstrijd tussen Kapelle en Kwik. Ilko.
1: Urban aan de rechterkant van het veld zoekt de achterlijn op. Nou, nu een goede voorzet. Probeert hem neer te leggen op de penaltystip. Maar er staat er nog maar niemand van Kapelle. Makkelijk uitverdedigen voor Kwik. Dan wordt die aanval eruit gehaald door Duisterhof. En Kapelle weer met heel veel balbezit nu in deze fase van de wedstrijd. Pompt de bal nog maar een keertje de 16 meter in. Maar ja, dan moet er wel gekeken worden of er iemand staat, Bob Rodenburg. Want nu schopt hij de bal blind naar voren toe. En is die bal een vakkelijke vangbal voor de doelman van Kwik. Maar die levert hem aan de andere kant ook weer heel snel in. Nou, nu daar Urban. Naar Maatsen de 16 meter in. En dan nu zoeken. Ai, ai, ai. Weer veel te makkelijk ingeleverd die bal. Kapelle moet met veel meer overleg spelen. Er ligt zo verschrikkelijk veel ruimte bij tijd en wijlen. Alleen er gebeurt veel te weinig mee. En dan komt er ook uiteraard stormramp van Ivanos. Want die is ongeveer 1,5 meter groter dan de keeper van Kwik. En zou dus wel voor gevaar moeten kunnen gaan zorgen met zijn lengte. En dat betekent dat centrale verdediger Vetai het veld heeft verlaten. Kapelle dus met een extra aanval binnen de lijnen. Het is Fanny Wanos die er dus bij is gekomen. Extra aanvaller. Maar Kapelle zal achterin dus alle hens aan dek moeten houden. Want ondanks dat mannetje minder heeft Kwik nog steeds veel gevaarlijke en snelle en hele behendige jongens voorin lopen. Nou, nu dan Maatsen. Maatsen, krijgt hij de bal mee? Nee. Schuiven dan een keertje schieten. Steekballetje richting Ikechura. Ikechura zoekt de achterlijn op. Dat is veel te moeilijk. Duurt te lang. En dan gaat die bal achter. En is het wel een hoekschop voor Kapelle? Zo heeft scheidsrechter Nelemans aan. De 5e van deze wedstrijd. En die gaat dan getrapt worden door Ikechura zelf vanaf de rechterkant van het veld. Nou, Fanny Wanos middels binnen de lijnen. Die zou wellicht bij deze hoekschop gevaarlijk kunnen gaan worden. Een man die het met weinig speelminuten moet doen dit seizoen. Komt die hoekschop voor, kan er gekopt worden. Bal de 16 meter uit gewerkt, maar opgepikt door Talib. Talib dan schuift de bal in de voeten van Ikechura. Ikechura moet dan terug naar Talib. Duurt te lang, gaat de combinatie aan met Urban, handigheidje, 16 meter in, bal kwijt. Kwik kan uitverdedigen, dat doen ze niet met heel veel haast. Dan leveren ze zomaar in, dan hebben ze mazzel zeg. Dat daarvoor wordt gefloten voor de overtreding op El Idrissi. Bijzonder weinig aan de hand, maar invaller Platterschoor die gebruikt blijkbaar net iets te veel het lichaam. En kan El Idrissi gaan hervatten met een vrije trap. En dan gaat Kwik wisselen, er staan 3 man klaar. Betekent wel dat het spel dus stil ligt op Sportpark. Het slot 76 minuten onderweg. Kwik nog steeds een voorsprong, ondanks het mannetje minder. 1-2.
0: Ja, en dan ben ik benieuwd hoe het bij Zwervers tegen Nieuwekerk is, Tom.
2: Nog steeds 2-1. Wel één wissel weer gezien bij VV Nieuwkerk, de vijfde. En dus ook de laatste wissel van Nieuwkerk. Lars van Dielen eruit en Martijn Langehorst die is erin gekomen voor de ploeg van Gijs Zwaan. En dan is Servus momenteel aan boven. Ze kijken of Marengo wat kan. Nee, die wordt getikkeld door Van der Hartog. De Hartog die doet dat goed en dus kan het spel verder. Ligt wel een speler van Servus. Bijna in de 16 van Nieuwkerk. Daar wordt nog niets mee gedaan door de scheidsrechter. Die blij even ernaar kijken. Maar dan gaat nu wel hopelijk de bal uit het veld om te kijken of er verzorging nodig is bij WZ. Maar Nieuwkerk is vrij onsportief, moet ik zeggen. Door hier nog gewoon achterin te laten, de bal te laten gaan. En zo blijven ze doorpassen nu ook weer met Van Spek. Maar ze moeten eigenlijk gewoon... Ja, de speler blijft nu nog steeds gewoon op hetzelfde linker. Hij zit nu wel gelukkig weer. Maar de scheidsrechter had hier misschien al eerder moeten ingrijpen. Daar gaat eindelijk de bal na 1,5 minuut ongeveer over de zijlijn. En kan er dus nu wel verzorging komen. En dan gaat er ook meteen 2 wissels komen voor Nieuwkerk. En dan gaan we even kijken wie daarin gekomen. Dan wordt er ondertussen ook nog bijna gevochten tussen Xavier Bergeraf en doelman Kevin de Geus op de middenlijn. Waarom hij daar als doelman komt, geen idee. Maar goed, er komen dus een aantal wissels aan. Kan ik meteen eventjes doorgeven aan onze nieuwe verslaggever Hendrik Rutte, die ook voor sinds dit seizoen dus dadelijk de thuiswedstrijden van VV Nieuwkerk doen.
0: Ik ga je heel even onderbreken, ja. Want er is wat gebeurd op Sportpark het Slot, Eelco.
1: Ja, niet zomaar wat. 78e minuut, het is weer gelijk. 2-2. En het is Juri Duisterhof, de altijd hardwerkende en scherpe vleugelverdediger, die vanaf de penaltystip ongeveer boven iedereen uittorent en de bal prima verlengt met het hoofd richting de verre hoek. En hij zet dus Capelle weer naast Kwik en zo is het dus weer 2-2. En met nog minimaal een kleine 20 minuten te gaan, denk ik. Want er heeft heel veel tijd heeft er stilgelegen bij dat penalty moment. Maar daar komt Capelle alweer. Nou komt daar gelijk de 3-2 afleggen richting Maatsen. Maatsen met het schot. Daar komt hij. En dan gaat hij erin. Ja, weer Duisterhof. Hij schiet 2 goals binnen 3 minuten binnen. Hij kijkt nog even naar de grensrechter, maar het is geen buitenspel. En een minuutje na de 2-2 zet Duisterhof alle rollen weer op zijn kop. Want hij schiet de 3-2 binnen. Het is een hele makkelijke goal die hij maakt. Maar desalniettemin heel, heel, heel belangrijk dat Juri Duisterhof op het goede plekje staat bij de tweede paal. Want daar rolt de bal tergend langzaam heen. En hij heeft het alleen maar binnen te lopen. Maar wat een hele goede actie daar van O'Neil Maatsen. Die dan ook wordt geknuffeld daar. Want hij zorgt ervoor dat heel de verdediging van Kwik op zijn gat ligt. En dan is het alleen maar Duisterhof die dus amper een minuutje na zijn kopgoal nu een hele makkelijke goal binnenloopt. Maar Capelle staat dus op voorsprong. Nog in de 80ste minuut zitten we inmiddels. Maar zoals ik zei, er zal nog heel wat tijd bij gaan komen. En Kwik heeft ook zojuist nog 3 verse mensen binnen de lijnen gebracht. Ik zal alleen even noemen wie erin zijn gekomen. Wijsman, Lemmers en Tops. Dat zijn de wissels. Ze stonden amper 20 tellen binnen de lijnen. En toen kwam Capelle dus op voorsprong. En aan de 10 van Kwik om nu een antwoord te gaan vinden. Maar Capelle op voorsprong. 3-2.
0: Ja, daar 3-2. En Tom, jij was bezig met een verhaal.
2: Ja, ik was inderdaad bezig met een verhaal. Dat komt zo meteen verder. Wil ik wel even zeggen dat Zwervers ondertussen heeft gewisseld. De geblesseerde Daniel Teus is eraf. En voor hem in de plaats gekomen Desley Swinkels ook eraf gegaan. Jamar Berggraaf. En voor hem is in het veld gekomen debutant Ter Nelson Bakuna, speler van onder de 19. Die zijn de buurtbusmaak in deze wedstrijd voor CVV Zwervers in het eerste. En dan is het inderdaad nu wel tijd voor Henry Rutte, onze nieuwe verslaggever dus, die dadelijk wedstrijden van VV Nieuwkerk zal gaan doen, Henry.
8: Ja, goedemiddag. Tom en ik kijken hier naar een interessante tweede helft bij CVV Zwervers tegen VV Nieuwkerk. In de rust heeft de trainer van Nieuwkerk in Zijpert gewisseld. 4 andere spelers in het veld. Dus in de Nieuwkerk wat naaister op zoek is naar de gelijkmaker. Veel spel op de helft van CVV Zwervers. Maar dan ontstaat er ook wel ruimte achterin. Zwervers er een aantal keren gevaarlijk uit kon komen. Tot op heden heeft dat nog steeds niet geleid tot wijziging in de stand. En staat nog steeds 2-1 voor CVV Zwervers. De laatste wissel aan de kant van Nieuwkerk heeft geleid tot nog een extra aanvaller. Waarbij achterin een 1-op-1 is gaan spelen. En ja, we gaan afwachten wat de laatste 10 minuten ons gaan brengen. Het wordt of 3-1 of het wordt 2-2. Ik ben benieuwd. Dan gaan we kijken naar een corner voor Zwervers. Die corner gaat genomen worden. En die corner wordt goed verdedigd door VV Nieuwkerk. VV Nieuwkerk wat in bovenzicht is. Dat doen ze met Labiet. Labiet die probeert 1-2 spelers kwijt te gaan. Lukt niet. Hij glijdt uit. Er is een vrije trap gaat komen. Maar er komt wel een gele kaart aan. Voor een overtreding dus van Damian Muller van CVV Zwervers. De scheidsrechter die geeft de gele kaart van mijn eigenlijk. In de optiek was dat die gele kaart misschien niet eens terecht is. Maar goed, de vrije trap staat dus nog wel voor VV Nieuwkerk. Die vrije trap is genomen door Thomas Tiller. Tiller die aan de rechterkant van het stad probeert uit te breken. Dat lukt niet. Goede counter is dit van Zwervers. Zwervers wat 1-op-1 kan gaan komen met de doelman. Dat lukt niet. Dit is een heel makkelijk balletje voor Doelman de Geus. Die weer gaat kijken wat hij moet gaan doen. De bal richting Tiller. Tiller naar de rechterkant van het veld. De laatste 8 minuten van de wedstrijd zitten we alweer om te kijken of het dus inderdaad 2-2 of 3-1 misschien nog wel gaat worden voor Zwervers. Het is nu Koen van Spek aan de bal bezet. Koen van Spek die probeert een 1-2 aan te gaan. Dat lukt niet. Bal komt niet bij hem terecht, maar bal blijft toch wel bij de ingevallen Martijn Langhorst. Martijn Langhorst probeert hem dan vervolgens via van Spek niet te passen. Hopelijk niet. Bal gaat over de achterlijn. Er wordt een corner gegeven voor VV Nieuwekerk. Aan de linkerkant van het veld gaat die corner zo tegenover worden. Dat zal worden gedaan door de lidstrijd. Daar is die inwoord inmiddels gegeven. En die wordt goed overgenomen door CVV Zwervers. Zwervers 1 tegen 2. Ja, en dat is een onmogelijke opgave. Dus gaat hem over de zijlijn inwoord voor CVV Zwervers. Die inwoord gaat zo tegenover worden. Hebben wij hier inmiddels ruim 37, bijna 38 minuten gespeeld. Staat hier nog steeds 2 tegen 1 voor de thuisclub.
0: Ja, even kijken. Inmiddels is er opnieuw gescoord. Moordrecht die doet wat terug tegen Bolnes. Daar is het 6 tegen 1 geworden. Dan gaan we gewoon weer naar Sportpark Het Slot. Want Capelle heeft daar razendsnel die achterstand omgedraaid. Staat 3-2 voor nog steeds, hè?
1: Dat klopt. 84ste minuut zitten we inmiddels. En er staat nog een wissel klaar aan beide kanten. Er wordt volop gewisseld. Het is nu aan de kant van Capelle. Nino Urban die het veld gaat verlaten. En voor hem in de plaats komt Jelle Pollemans. Extra als slot op de deur. De echte Capelleman. Volgens mij is een 10e seizoen in Capelle 1. Baalt als een stekker dat hij geen basis staat. Maar mag hij dus nu wel de slotfase meemaken. En ook Kwik wisselt nog een keertje. En dan zal dat Agrief zijn die erin komt. En dan hebben beide ploegen alle wissels verbruikt tot nu toe. Ook een aantal gele kaarten gegeven. Talib kreeg een gele kaart namens Capelle. En Fischer namens Kwik zojuist. 6 gele kaarten in totaal inmiddels dus. En een rode kaart voor de doelman van Kwik. Dan komt die bal, valt die bal ertussen voor Ikachura. Ach man, scheidsrechter. Dit is een mannelijk duel, maar hij fluit gelijk deze actie van Ikachura weer af. Omdat hij daar het lichaam goed gebruikt. En Ikachura wijst ook met zijn handen naar de grens en scheidt. Ja, wat doe ik dan in vredesnaam verkeerd? Scheidsrechter stond ook op een metertje of 30 afstand. Dus zou beter een stuk beter meer mee kunnen gaan lopen. Dan kan hij het beter beoordelen. Nu de bal over de zeilen heen. Ingooien voor Capelle. Ja, nu is het Kwik het er niet mee eens. Beide ploegen zijn uitermate ontevreden over de Leidsmannen van deze wedstrijd. Zeker in de tweede helft hebben ze beide veel te klagen bij de Leidsman. Maar goed, hij heeft nou helemaal die rode kaart gegeven. Op advies van zijn grensrechter. Toch een cruciaal moment in deze wedstrijd. Want Capelle had ze tot dat moment weinig te vertellen. En een

0: Weinig aan de hand, maar ze is wel elke keer bibber hoor. Als Nicolic, de keeper van Capelle, die dus in de basis staat vanwege de blessure van de eigenlijke basiskeeper van Capelle. Als hij in actie moet komen. Nu trapt hij de bal richting Waandels. Die mist de bal. Komt die bal terecht bij wie? Bij Kassels. Die heeft nog een sprintje. En dan krijgt hij een tikkie, maar de bal blijft er binnen. Het mag doorgaan. Kwik in balbezit daar. Combineren. Ach, goede ingreep van Luc de Vries. Die een uitstekende wedstrijd speelt door de Vries. Nou, daar gaat hij weer. Paas de bal naar Waandels. Krijgt onderweg een tikkie. Waandels even goed de bal in de ploeg gehouden. Combinatie met Talib. Waandels krijgt dan nu bezoek. En schept de bal de 16 meter in. Richting wie? Richting O'Neil Maatsen. Die kan daar niet bij. Bal over de zijlijn heen getrapt. En zo gaan we richting de absolute slotfase. Nog een aantal minuutjes te gaan totdat de officiële speeltijd verlopen is. We gaan nu de 87ste minuut van deze wedstrijd in. En net zoals bij de wedstrijd tussen Zwervers en Nieuwekerk is het hier ook spannend. Tussen Capelle en Kwik. 3-2.
1: Ja, en Ilko zei het al, bij die andere wedstrijd is het ook spannend. Dus we gaan snel weer terug naar Zwervers tegen Nieuwekerk.
2: De laatste 3 minuten gaan we bijna in. In deze jaar vreemde slotfase, moet ik wel zeggen, voor deze wedstrijd. Want Nieuwekerk is momenteel wel in balbezit. Dat doen ze dan met Langhorst. Langhorst die probeert nog een aanval te wraken. Wordt wel aan zijn arm getrokken. Vervolgens door Hovendijk. En dus krijgt Nieuwekerk een vrije trap. Die gaat genomen worden door diezelfde Langhorst. Maar goed, de scheidsrechter die net ook al openlijk ruzie bijna lijkt te maken met supporters die het niet eens zijn met een beslissing, een strafschop voor Nieuwekerk, een discutabele strafschop die ze scheidsrechter niet geeft aan Nieuwekerk. Vervolgens ook weer buitenspel die hij geeft aan Zwervers, wat allemaal net wel net niet lijkt. Dus ja, het is een hele vreemde slotfase. En omdat ze hoor je op de achtergrond van Spluchtmeijer zeggen dat er een wissel komt. En die wissel is plaatsgevonden. Komt daar. Die vrije trap van Langhorst komt goed. De 16 in wordt wel goed weggewerkt door Zwervers. Maar het is Nieuwekerk wat in bovenste blijft. De bal gaat weer terug de 16 in. 1-2 man wordt deze speler van Nieuwekerk bewaakt. Gaat helemaal naar de rechterkant van het veld. Komt daar dan nog een voorzet aan? Nee, die voorzet komt er niet. Bal gaat over de achterlijn. En wordt er een doeltrap gegeven aan 7V Zwervers. Isa. Oussama Issi gaat die bal dus zo meteen nemen. Die geeft de bal toch maar aan Niels Antman die uittrap moet gaan nemen. Dan zitten we dus in de laatste 2 minuten van de wedstrijd. Gaan we snel terug naar jou, Ilko? Want kijk hoe het bij jou loopt dan die wedstrijd.
0: Ja, wedstrijden lopen volgens mij gelijk op. Hier gaan we nu de 90ste minuut in. Want de klok springt op 89 op het Sportparkenslot. En Capelle dus op die zwaar bevochten 3-2 voorsprong op dit moment tegen de Kwik. Maar het heeft moeite met de bal in de ploeg te houden. Nu is het Talib die zomaar de bal verspeelt. Capelle maakt zichzelf erg lastig hoor in die slotfase van de wedstrijd. Had ook zojuist de wedstrijd op slot kunnen gooien toen Kassels het voor het inschieten had. Maar nog een mannetje wilde passeren. Nu diezelfde Kassels vastgepakt. Gaat voor de overtreding. En dan hup, nog een mannetje voorbij. Goeie actie voor van Kassels. En dan nu de bal goed geven. Ja, dat lukt dan niet. Willem sturen richting Ikashura. Maar die laat zich juist net wat uitzakken. Dus is Capelle de bal dus kwijt. De 90ste minuut loopt. Jelle Pollemans kopt de bal weg. De man van de wedstrijd tot nu toe. Duisterhof schiet de bal over de zijlijn. We gaan richting de blessuretijd bij die 3-2 voorsprong van Capelle. En het is ook billenknijp op Sportpark Ouwenhoek, Tom.
2: Klopt, laatste halve minuut hier officiële speeltijd voordat hier ook de blessuretijd ingaat. Labiet aan de linkerkant van het veld. Pas in terug richting Van de Spek. Van de Spek probeert hem dan vervolgens via Tiller op te bouwen. Dan komt de bal bij Van der Dies. Van der Dies, die gaat de bal. Gaat de doelman is hier voorbij en dan schiet hij hem zomaar door in. En staat het dus 2-2 vlak voor het einde van deze wedstrijd. En heel ook kunnen wij hier weer opnieuw gaan aftrappen zometeen. 2-2. Bij jou, Capelle, gelukkig op een voorsprong.
0: Ja, hier een half minuutje in de blessuretijd bij die 3-2 voorsprong voor Capelle. Maar Capelle moet wel opletten. Nu gaat Kwik ten aanval. Hakkie daar van Kwikspeler van Heusden over de zeilen heen. Via de voeten van de Capelse verdediging in de persoon van Luc de Vries. Kan Kwik gaan gooien halverwege de helft van Capelle aan de rechterkant van het veld. Komt hij ingooien. Nou, op het randje van de 16 meter die bal gelegd. En dan komt er wellicht nog een voorzet. Ja, dan komt die voorzet. Maar die bal gaat via een voet van Luc de Vries. Gaat die bal over de achterlijn heen. En dat betekent dus een ingooi of een hoekschop voor Capelle. En dan is dat ook hoekschop nummer 0.

0: 5 voor Kwik. En gaat hij getrapt worden vanaf de rechterkant van het veld. En is het Capelle wat massaal naar achteren toe loopt? Dat is logisch natuurlijk. Want ja, het wil die winst niet meer weggeven tegen de tiende van Kwik. Maar dit is wel zo'n moment waarop dat zou kunnen. Komt die bal voor, hoog voor, richting tweede paal. Gaat over alles en iedereen heen. En dan is het uiteindelijk het hoofd van Menderes Yegen die hem nog weet te schompen. Dus is het een achterbal voor Capelle. Hier zitten we ruim anderhalve minuut in blessuretijd. En Capelle knokt en staat voor tegen Kwik met 3-2. Terug naar die late gelijkmaker van Nieuwekerk, Tom.
1: VVW Service 2, VV Nieuwkerk ook 2. Dat is de tussenstand op momenteel. Momenteel in het anderhalf minuut ook hier in de blessuretijd. Service in balbezit met tegengevallen Obina. Obina aan de linkerkant van het veld. Kijk of hij nog een opbouw kan gaan maken. Kan hij de 16 in? Eén man voorbij, dat lukt net niet. De bal gaat over de achterlijn. Gaat via een been van Nieuwkerk. En dus kan Obina nog een corner gaan nemen. Doelpunt te maken was trouwens Luc Snijder bij VV Nieuwekerk. En dus niet van de Riesel, zoals ik net zei. Maar dan goed, Obina die gaat dus de corner nemen. En dat allemaal in de tweede minuut van de blessuretijd. De corner slecht genomen, komt heel laag. Maar het is wel mevrouw Rafael die de bal heeft terug naar Obina. Obina die wil het dan voorgeven, maar er wordt alweer gefloten voor buitenspel. En dus komt er hier een doeltrap aan voor VV Nieuwekerk. Die althans bij het spel, dus komt er een vrij trap over Nieuwkerk, moet ik zeggen. 2,5 minuten hier in de blessuretijd, Ilko. Hoe staat het bij jou?
0: Hier zitten we ietsjes verder. De 3 minuten blessuretijd zitten er nu op. Bal uitgetrapt door Capelle keeper Nicolits. Die de bal via Ikachura probeert de verde helft van Kwik op te krijgen. Dat lukt dan niet echt, want Kwik heeft de bal weer terug. Het is Waandels. Die gaat storen voorin. Het kopduel vlak in de middencirkel wordt gewonnen door Pollemans. En dan wordt die bal door Platteschoor naar voren getrapt. Ikachura komt daar de vierde in. Ja, voor de vierde van Capelle. Het is Ikachura die hem maakt. Een mooi balletje gelepeld over de keeper van Kwik heen. Die kleine rijbalsing die dus in moest vallen na de rode kaart van keeper Oosterveer. En scheidsrechter Nelemans geeft gelijk aan. Einde wedstrijd. Capelle verslaat Kwik. Vraag niet hoe, maar het is 4-2 geworden uiteindelijk in het voordeel van Capelle. En dat mag daar vooral de scheidsrechter en keeper Oosterveer van Kwik aan danken. Want tot die rode kaart had Capelle weinig in te brengen tegen Kwik. Maar het wint wel met 4-2. Snel terug naar die spannende slotfase op Sportpark Kouwenhoek.
1: Waar we nog bezig zijn met een corner nadat Nieuwkerk goed aan het aanvallen was. Maar het is nu een vrij trap, moet ik zeggen, voor CVW Zwervers. Geen corner natuurlijk, vrij trap. Snel genomen voor Zwervers. Kijken of ze via Obina nog aan de linkerkant van het veld kunnen gaan doen. Nee, bal gaat hard. Te hard in richting Obina. En dus komt een inworp aan voor Nieuwkerk. Die inworp wordt snel genomen natuurlijk aan de rechterkant van het veld voor Nieuwkerk. En dus kunnen we kijken of Nieuwkerk misschien nog wat kan gaan uithalen hier. Maar de bal wordt snel overgenomen door CVW Zwervers. Zwervers met 1-2 man tegen 3 man van Nieuwkerk. En dus kan Nieuwkerk nog snel uitkomen in de 16. Kijken of ze nog voor kunnen geven. Die bal gaat goed worden verdedigd door Niels Amman. Bal gaat over de achterlijn. Voorde komt er dus nog aan voor Nieuwkerk in de 4,5. In de 95ste minuut zelfs van deze wedstrijd. Kan je nagaan hoe lang we doorgaan met deze wedstrijd. Dus komt er nu nog een corner aan. Misschien wel een van de laatste momenten van deze wedstrijd. Van CVV Zwervers tegen Nieuwkerk. Komt er nog een late domper aan voor Zwervers? Of pakken ze nog een punt? Of houden ze nog een punt hier op Sportpark Kouwenhoek? Is het verdiend een punt? Ja. Is het een punt verdiend ook voor Nieuwkerk? Ook ja. Want ze hebben echt goede en ook slechte momenten allebei gehad. Daar komt de corner. Wordt hier, we gaan bijna nog doen. Maar wordt goed onderschept door Izzy. Die meteen een hele lange bal over de middenlijn gaat doen. Richting Bakuna. Bakuna, de jongen van onder de 19. Die maakt een overtreding. En dus komt er nog een vrije trap aan voor VV Nieuwkerk op de eigen helft. Die vrije trap gaat dan tegenomen worden. Eerst moet Langhorst eventjes die bal richting de juiste speler paast. En richting de juiste plek. Want de bal moet net 2-3 meter nog even achter om de vrije trap te nemen. Daar is die vrije trap genomen. Kijken of hier nog wat gaat gebeuren met de wedstrijd van Zwervers tegen Nieuwkerk. Wordt hij de desineer geslingerd? Goeie vangbal is dit van Izzy. En ook dat is het laatste pleit die jou spelers van Nieuwekerk, die zitten er doorheen. Zakken bijna massaal op de grond. Hier is de eindstand dus tussen CVV Zwervers en Nieuwkerk. 2-2. Maar vroeg eigen doelpunt van Zwervers van Pattoya Martens. Vervolgens waren het Marengo en Deutsch die de voorsprong brachten nog in de eerste helft van CVV Zwervers. Maar het was Luc Snijders die 6 minuten geleden nog de 2-2 aantekende voor Nieuwkerk.
2: Ja, de beide wedstrijden zijn dus afgelopen. Capelle wint met 4-2 van Kwik. Zwervers 2-2. Andere wedstrijden, DCV, GJS, werd het 0-0. Donk tegen Groeneweg 1-0. CKC Ommoord 1-0. SVS tegen Cabau 0-7. En Bolnes tegen Moordrecht 6-1. Dit is Guns en Roses hier bij Radio Capelle en de lokale omroep Krimpen. En we zijn nog tot 5 uur bij jou met IJsselsport.

0: Ja, Shakira hoorde je op Radio Capelle en de lokale omroep Krimp. En je luistert nog steeds naar IJsselsport. Inmiddels staat trainer Roy Brinkman voor de microfoon van Eelco de Bruin.
1: Dat klopt helemaal. Trainer Roy Brinkman, je zei ze juist. Dit is niet goed voor mijn hart. Waarom niet?
2: Nou ja, goed. Als je uiteindelijk tegen 10 man speelt en je staat achter. En goed, je komt op gelijk en dan ook nog eens een keer eroverheen. En dan blijft het altijd spannend om hem helemaal dood te maken, die wedstrijd. En dat waren wat hachelijke momenten voor hun om eventueel nog iets te kunnen forceren. Dat hebben ze uiteindelijk niet gedaan. En maken wij hem bij de laatste seconde maken wij nog 4-2.
1: Vorige week speel je, pak je een punt bij Eensdam. Was je tevreden over het spel en de intensiteit die je ploeg op de mat legde? Vandaag starten jullie niet heel erg goed. Veel verkeerde passes en ook in de zesde minuut alweer achter. Dacht je even van, oh jee, dit wordt weer een zware middag.
2: Nou ja, goed. Ik denk dat we bij momenten dat we wel de juiste intentie hadden. Ook in de tweede helft. Begonnen we niet sterk aan die tweede helft. Maar uiteindelijk hebben we het wel als team opgepakt om wel gewoon te knokken en voor die winst te gaan. Inderdaad, ik denk van beide kanten dat het veldspel niet goed was. Echt verkeerde paas aan beide kanten. Als wij hun een beetje onder druk zetten, waren ze ook gelijk uit. Dus ja, in balbezit moet dat zeker beter. En aan de andere kant hebben we in de eerste helft wel drie grote kansen. Echt, die moeten we maken om het voor ons makkelijker te maken.
1: Twee keer Urban op de keeper af vanaf de zijkant. Die momenten bedoel je ook?
2: Ja precies. Ja, dat zijn gevaarlijke momenten. Daar heb ik op getraind om hem vrij te krijgen. En goed, daar moeten we beter mee omgaan.
1: Dan staat het 1-2. Dan een curieus moment. Maakt hij wel hens, maakt hij geen hens? Alle meningen doen er niet toe, want hij geeft uiteindelijk een rode kaart. Dan wisselen zij drie spelers en 20 seconden later valt hij gelijk binnen. Het is wel een lekker moment dat die 2-2 zo snel valt.
2: Ja, precies. Kijk, dat moment dat die 1-2 viel, dat was echt erg balen. Toen dacht ik, dan wordt het al een lastige wedstrijd. En dit moment, ik denk dat het zeker een rode kaart was, ook van de mensen van de kant. En in de grensrechter staat er op 10 meter vanaf, dus die zal het zeker goed hebben gezien. En dan is het fijn als hij gelijk valt. En hebben wij aanvallend gewisseld. En ook die wissels pakte denk ik wel aardig uit. En ook Jori is er weer in de baas geknokt. En fijn ook dat voor hem ook dat hij al zo'n wedstrijd speelt. En dat hij belangrijk kan zijn voor het team.
1: Ja, want je brengt heel veel aanvallende wissels. En ze is potverdorie je vleugelverdediger die de twee moet maken.
2: Ja, uiteindelijk op dat moment stond hij ook wel aan de rechterkant voorin. Dus omdat we met 3-8-3 gingen spelen, kwam hij wat meer diepgang geven. Dus hartstikke fijn voor hem nogmaals dat hij belangrijk kan zijn.
1: Het lekt nog niet boven bij Capelle, maar wel een goede stap de goede richting heb.
2: Nou, die was gewoon belangrijk voor het team. Dat we in ieder geval 3 punten pakken en dat we op kunnen naar volgende week.
1: Ja, volgende week Scheveningen uit. De ploeg die het ook verschrikkelijk moeilijk heeft. Vandaag ook weer een pak op de broek krijgt. Het is elke week kan je er geen vinger op leggen wat de uitslagen worden.
2: Nee, zeker niet. Want de Kwik had ook nog niet verloren. Dus die doen het ook gewoon wat dat betreft gewoon goed georganiseerd. En ik verwacht dat, ik heb vorige keer ook verteld. Ik verwacht niet dat er hele zwakke broeders tussen zitten.
1: Nee, maakt het wel weer leuk. Vandaag in ieder geval die 3 punten binnen. En het is wel lekker dan dat die 4-2 dan nog valt. Dan is het was ook gelijk klaar. Maar het was wel een lekkere afsluiting.
2: Ja, zeker een goede afsluiting voor ons. Een opluchting dat we die 3 punten vandaag pakken.
1: Nou, geniet ervan en op naar volgende week Scheveningen. Ja, dankjewel.
2: Dankjewel, fijn weekend.
1: Onze trainer Brinkman van Capelle. Dan wachten wij natuurlijk nog eventjes op Jurie Duisterhof. De man die 2 goals maakte. Ook hij komt zo meteen nog voor de microfoon van IJsselsport.
0: Ja, dat zo meteen. En dan gaan we denk ik even naar Sportpark Kouwenhoek. Tom?
3: Nou ja, prima. Ik zou zeggen, we beginnen dan niet met Dirk Kwik, de trainer van Zwervers, maar met Gijs Van, de trainer van VV Nieuwekerk. Gijs Van, sorry. Dan moet ik natuurlijk wel goed zeggen, inderdaad. Loop ik even naartoe. En dan is het mijn eerste vraag natuurlijk, Gijs. 2-2. Wat vind je niet een terecht gelijkspel?
4: Nee. Uiteraard staat het wel op scorebord, maar het had ook 4-4 of 5-5 kunnen zijn. En als hij wat beter had opgelet in de eerste helft, dat het misschien wel B5 kunnen zijn. Als hij wat meer de overtuiging hebt om te durven en te willen voetballen, dan had dat een mogelijkheid kunnen zijn. Maar achteraf zeg hij 2-2, is dat terecht? Ja, oké. Okay. Ja. Het staat op het bord. Dat is ook niet zo wat ik ervan vind.
3: Ja, maar je komt wel in een zetel, hè, door heel erg snel met dat eigen doelpunt van Zwervers op een interne voorsprong te komen. Wat gebeurt er dan vervolgens dat je dan nog uiteindelijk toch nog 2 tegentreffers moet slikken in die zelf?
4: Ja, het is gewoon gemakzucht. Gemakzucht in de duels, het niet meelopen met mensen die resoluut zijn in de duels. Ruimtes weggeven, niet waar de bal is, maar waar de bal kan komen. En dan word je zelfs op dit niveau afgestraft.
3: Ja, want als je inderdaad bovenin mee wilt doen, zou je toch gewoon moeten verwachten dat dus zo'n wedstrijd tegen Zwervers zou moeten kunnen winnen.
4: Ja, klopt. Maar we moeten dat per wedstrijd aankijken. We kunnen wel wat roepen, we moeten dit en we moeten dat. Maar we moeten eerst zorgen dat we goed blijven voetballen en dat we constant zijn. En dat we ook dingen herkennen wat niet goed gaat. En dat we dat moeten oplossen tijdens een wedstrijd. Nou, en tijdens een wedstrijd moet herkenbaar zijn dat we gewoon de ballen heel snel van kant naar kant moeten wisselen. En dat je constant met een verzorgde bal in balbezit blijft. En niet zomaar een bal wegschiet en dan gaan kijken waar we staan.
3: Ja, maar wat was inderdaad dan je intentie met die 4-dubbele wissel in de rust? Want ja, 4 wissels in de rust, dat gebeurt niet heel vaak.
4: Nee. Ja, er waren 5 of 6. Ik heb de KNVB nog even gebeld of ik er 11 kon wisselen. Maar dat mocht niet. Dus ik heb maar even bij 4 gehouden. En oké. Dus dan probeer je toch weer het evenwicht en de organisatie te herstellen. En na de hand komt nog wel Marijn. Marijn komt erin. En dan denk je, ja, dat is weer een stukje voetbal. En dan kan je ook wel hier met 2-3, 2-4 nog het potje uithalen.
3: Ja. Want inderdaad, aan het einde krijg je ook echt nog wel de kans op de overwinning. Toen je ook nog 2-1 stond, kreeg je nog eerder natuurlijk kans op de 2-2. En vervolgens ook nog kans op de 3-2 misschien.
4: Ja, zeker. Maar dat ook gewoon na 7 minuten spelen in de tweede helft had het 3-1 kunnen zijn. Of ze hadden kunnen uitlopen naar misschien wel 4-1. Hè? Dan waren ook met voorzetten, die schieten ze 2 of 3 keer voorlangs. En 1 keer niet meelopen. En 1 keer te makkelijk laten uitspelen. En het is allemaal inherent aan reactievoetbal van Zwervers. Dat ze denken, hey, bal verkeerd, boem. En dan kunnen ze toeslaan. Nou, dat is gewoon eigen schuld, dikke bult vandaag.
3: Top, Gijs, dankjewel. En succes volgende week.
4: Jullie ook allemaal succes, dankjewel.
3: Dan gaan we meteen door richting de trainer Dirk Klik van CVW Zwervers. Want die staat hier ook meteen bij me. Dirk, ik vroeg ook aan Gijs net en natuurlijk naar jou. Vind je dit een terecht gelijkspel?
5: Ja, op basis van de laatste 25 minuten wel. Want ik denk dat Nieuwekerk daarin heel veel dingen heel veel beter deed dan wij. Maar goed, ik denk dat de realiteit dus ook is dat Nieuwekerk heel gelukkig op 1-0 voorkomt. Door een verkeerde kopbal terug van onze centrale verdediger. En dat wij de eerste helft de meeste kans hebben gekeerd. En ik denk dat wij na rust moeten we gewoon op 3-1, 4-1 komen. Ja, dat doen we niet. Ja, daardoor blijven zij in de wedstrijd. En dan komen zij de laatste 20, 25 minuten nogmaals, doen zij heel veel dingen heel goed. Ja, dus vanuit dat perspectief is misschien wel terecht.
3: Maar als je dan ziet dat ze gewoon 4 wissels meteen doen in die eerste helft, had je het aanzien komen? Aan het begin van in de rust eigenlijk dat ze zoveel wissels zouden plaatsen om misschien jullie toch wel weer het moeilijk te gaan maken.
5: Ja, nee, ik had het niet zien aankomen. Alleen ik denk dat het eerste kwartier naar rust, dat is leuk dat ze 4 keer hebben gewisseld, maar kregen wij de kansen. En ja, daarna die laatste 20 minuten denk ik dat zij er wel goed in komen. En dan hebben ze misschien wel inderdaad profijt van die 4 wissels, dat die jongens wat verser zijn, meer energie en dat konden wij niet meer opbrengen. En maar de eerste 6 minuten wel, ik denk dat het grote verschil is.
3: Ja, en als je dan kijkt naar de eerste helft, laten we daar even beginnen. Je komt daar 1-0, 1-0 achter. Wat is jouw eerste reactie als je al zo snel 1-0 achterkomt? Want ja, bijna sneller dan dit kan het bijna niet.
5: Nee, is gewoon ongelukkig. Zij spelen een diepe bal. Denk naar niemand. En de centrale verdediger probeert het kopduel te winnen. En tegelijkertijd anticipeert de keeper ook op die bal die daar gaat vallen. Ja, maar die bal gaat eigenlijk contra terug. Keeper glijdt uit. Ja, die valt wel erin. Ja. Shit happens.
3: En dan vervolgens toch nog, gewoon nog 40 eigenlijk, noem ik het wel, om 2-1 terug te komen in een knotschip paar minuten eigenlijk wel.
5: Nee, zeker. Maar ik denk dat we na die goal tegen, dat we eigenlijk de hele eerste helft, kijk, natuurlijk krijgen ze ook wel een paar kansen, maar domineren wij gewoon. En dan doen we dat ding heel veel goed, spelen met heel veel energie, spelen met lef. En dan zie je dat we vrij aardig kunnen voetballen. Ik denk dat het twee mooie goals maakt.
3: Ja, volgens dan inderdaad die late tegentreffer moet slikken. Ja, dat is misschien ook wel weer onnodig en jammer.
5: Ja, ik denk dat we daar een aantal dingen gewoon niet goed doen. We moeten, als we in een laag blok staan, bij de helft van de as dicht houden. En dat deden we daar niet goed aan. Dat profiteert. En dan zie je meteen dat een team als Nieuwekerk daar heel goed van profiteert. Dus dat is een compliment aan hen.
3: Top, dankjewel Dirk. Veel succes van mij.
5: Zeker, dankjewel.
3: Dit was het verslag bij de wedstrijd tussen Nieuwekerk op bezoek bij 7 Veenswervers. Eindstand 2 tegen 2.
0: Ja, daar dus dat waren de interviews van die wedstrijd. Ilko, jij hebt als het goed is Duisterhof bij je.
1: Ja, ik heb Duisterhof bij me. Ik heb mijn man van de wedstrijd Duisterhof bij me, toch? Zo mogen we dat wel zeggen.
6: Ja, is het zo?
1: Nou ja, als je 2 keer scoort als verdediger zijn en je ploeg staat met 2-1 achter en jij zorgt binnen 3 minuten dat het 2-2 en 3-2 wordt, ja, dan mag je die titel wel krijgen, toch?
6: Nee, zeker. Eerste helft denk ik, ook met die assist dat een goede voorzet van me was. Maar dan heb ik wel een beetje het geluk misschien dat die 2 goals dan ook er komen. Ja, misschien ook weer niet helemaal geluk, want ik heb het al vaker zo gedaan. Maar goed, het hielp pas wel.
1: Elke week is een moeilijke wedstrijd in deze vierde divisie. Dat blijkt ook vandaag maar weer, want jullie hebben het echt moeilijk tegen Kwik. Zeker die eerste 20 minuten. Waar zit dat dan in?
6: Ja, ik weet het niet. We kregen al na 5 minuten kregen een goal tegen uit een corner. En dan denk je van, het zal toch niet. Kwik is, op zich hebben ze allemaal vaardige voetballers. Veel lopers, veel diepgang ook. Achterin staan ze eigenlijk stabiel. Dan zie je dat we toch meteen achter de feiten aanlopen aan het begin. Ja, ik weet niet of het traditioneel is tegen Kwik dat we het moeilijk hebben. Maar nu ging het eigenlijk hetzelfde. Als altijd.
1: Rusland is 1-1. Toch heb ik het idee dat jullie na die 1-1 van Kassels in de 26e minuut de bovenliggende partij zijn. Hè? 2 goede kansen van Urban aan de rechterkant. Ja, als je daar van eentje van inschiet, dan is het ook weer een andere wedstrijd. Het is een beetje cliché, maar het schort wel nog een beetje aan doelpunten te maken op jullie voorin.
6: Nee, ja, dat is zo en dat weten we. We maken het soms onszelf zo lastig. Aan de andere kant mogen we ook naar onszelf verdedigend kijken als team. We geven hem ook heel makkelijk weg. Dus dan loop je automatisch snel achter de feiten. Dan weet je dat je meerdere keren moet scoren om het weer om te buigen.
1: Dan de rode kaart van de keeper van Kwik. Kan je dik een half uur weet je dat je tegen 10 man moet gaan spelen. Is niet altijd een voordeel. Hè? We hebben al vaak genoeg gezien in het verleden op alle niveaus. Dan komt je voorzet. Ja, dan toren jij boven iedereen uit. En is het wel lekker dat die invalkeeper van hun, die is niet zo groot.
6: Nee, zeker. Ja, ik moet ook zeggen, het was een goede voorzet van Nino. Een beetje eigenlijk een behoudende voorzet. Want hij stond volgens mij zelf al in de 16. Dus dan geef je hem al snel te hard. Maar ik loop er wel vaker. Ik heb het al meerdere jaren staak daar als back. Of bij de tweede paal of echt recht voor de goal. Dus dan weet ik ook een beetje waar die gaat komen. En dan hoef ik alleen maar hoger te springen dan de verdediger. En dan hangen.
1: Ja, de muziek is amper uit op Sportpark Slot. Of hij kan alweer aangezet worden. Want dan sta je weer op goede plekje. Iedereen had hem binnen kunnen lopen. Maar je moet er wel staan. Hè? Waarom sta jij op de goede plekje?
6: Nou, ik sta er wel vaker. Als rechtsback sta ik heel hoog. En ik kom altijd mee met voorzetten aan de contrakant, zeg maar. Dan weet ik ook gewoon dat die bal ergens daar kan vallen. En ik denk dat ik hem ook nog wel moest aantikken, hoor. Want anders zat of de verdediger er nog tussen of hij ging op de paal, denk ik. Dus fijn.
1: Dan is het toch nog in de slotfase, wordt het een beetje billen knijpen. Jullie vergeten uit te voetballen, denk ik. Volgens mij moeten we op de foto daar met een van je ploeggenoten. Kijk, daar is hij, hoor. Nou, je bent echt het mannetje vandaag, hè. Ik zou ervan profiteren. Maar even terug naar de slotfase. Het wordt nog een beetje spannend. Heel erg dreigend was het niet, maar toch een beetje zenuwen.
6: Ik kneep hem wel. Want we hielden hem niet echt vast. Het werd een beetje chaotisch. Er werden ook wat wisselingen gedaan. Ook vanuit hun kant. Zij gingen wat opportunistisch spelen, zeg maar. En dan belandt die bal een beetje elke keer op een middenveld. En dan is het wie het hardste werkt, die heeft de bal. Dan hoeft hij maar 1 keer achter de verdediging te ploffen. En dan kan die zomaar weer hangen. Maar gelukkig werden ze niet echt dreigend meer en bleven alert.
1: En de laatste seconde, Ikachura met een mooi lopje nog de 4-2 op de borden. Capelle verdubbelt in 1 wedstrijd het doelpuntenaantal. Is het lek nu boven?
6: Nou, dat wil ik niet zeggen. Het is in ieder geval wel lekker dat we nu winnen. En verdient eigenlijk al met al ook de punten gewoon hier houden.
1: Oké, okay, nou, op naar Scheveningen uit. Die krijgen vandaag pannenkoek bij, op de broek bij Valken. Dus die zullen volgende week ook weer getergd op het veld staan. Maakt het wel leuk, hè?
6: Ja, zeker. Iedereen kan van iedereen winnen in deze competitie.
1: Nou, ik zou zeggen, snel naar de kleedkamer. Volgens mij staan er heel veel biertjes op je te wachten.
6: Gaat goed komen.
1: Geniet ervan.
6: Dankjewel.
1: Dankjewel. Jurie Duisterhof, man die twee keer scoorde vandaag op Sportpark Slot in Capelle. Na een 2-1 achterstand op een 3-2 voorsprong schiet. En de punten blijven dus op het Sportpark Slot.

Alles is liefde van Bluff, hoor je hier op Radio Kapelle en de lokale omroep Krimpen. En ja, we zijn daar aangekomen, de laatste minuten van deze uitzending van IJsselsport. Je hoorde vanmiddag lijfverslag van twee wedstrijden. Kapelle tegen Kwik eindigde in 4-2. En Zwervers en Nieuwekerk deelden de punten. Die wedstrijd eindigde in 2-2. Verder werd vandaag nog gespeeld in onze regio de wedstrijd DCV tegen GJS 1-0. Donk tegen Groeneweg 1-0. CKC tegen Ommoord eindigt in 1-0. SVS 0-7 tegen Cabau. En 6-1 werd het bij Bolnes tegen Moordrecht. Ja, deze uitzending zit er bijna op. We sluiten af met Christina Aguilera en met The Beautiful. En wij zijn er volgende week weer.

0: IJsselsport, het best geïnformeerde sportprogramma van de IJsselregio. Op LOK Radio en Radio Kapelle. Het is 5:00.
1: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. Zo'n 3000 mensen hebben vandaag meegelopen in de Pride March door de binnenstad van Rotterdam. De mars is onderdeel van de Rotterdamse Pride Week. Pride March Rotterdam begon op het Centraal Station en liep vanaf daar naar het Willemsplein. Onderweg haakten er nog veel mensen aan. Deel van de deelnemers ging vervolgens het festivalterrein op. Daar zijn vanmiddag meerdere optredens. Het gratis festival is de afsluiter van de Rotterdam Pride. Duurt tot 10:00 vanavond. De hele week waren er in Rotterdam allerlei evenementen in het teken van Pride. Een groep van ongeveer 20 krakers heeft vanochtend geprobeerd een pand aan de Singel in Dordrecht te kraken. Krakers waren rond 11:00 het pand binnengegaan. Na overleg tussen de burgemeester en de politie werd besloten om de deur te blokkeren, zodat er geen nieuwe mensen het pand in konden. Maar binnen waren er toen al een stuk of 6 krakers aanwezig. De actiegroep vraagt aandacht voor het feit dat het pand al meer dan 6 jaar leeg staat, terwijl er hoge woningnood is in de stad. Hoewel er een bouwvergunning is afgegeven voor het opknappen, is er nog niets gebeurd. Even na 2:00 vanmiddag had de politie het pand leeggeveegd. Er zijn 6 krakers aangehouden. De gemeente Maassluis gaat in de herfstvakantie grote aanpassingen doen aan de rotonde bij de Mozartlaan en de Westlandse Weg om zo de veiligheid te vergroten. De rotonde staat in de regio al jaren bekend als gevaarlijk. Regelmatig worden er fietsers of voetgangers aangereden of bijna aangereden. In 2023 was al bekend dat de rotonde aangepast moest worden, maar dat heeft niet eerder tot dit soort ingrijpende maatregelen geleid. Wel werden eerder al de verlichting en de voorrangsituatie aangepast, maar nu worden er nog meer maatregelen genomen, zoals een rijbaanscheiding. De gemeente hoopt met de aanpassingen de rotonde overzichtelijker en daarmee dus ook veiliger te maken. Feyenoord moet de UEFA een boete van ruim 74.000 euro betalen. De Europese Voetbalbond bestraft de Rotterdamse club voor meerdere incidenten tijdens de Champions League-wedstrijd tegen FC Barcelona op 9 september. Het grootste deel van de straf bestaat uit een boete van ruim 26.000 euro voor het gooien van voorwerpen. Maar er zijn ook straffen uitgedeeld voor racistisch en discriminerend gedrag, spreekoren en vernielingen in het stadion. Voor de schade aan het stadion moet Feyenoord binnen 30 dagen contact opnemen met FC Barcelona. Het weer dan nog, het is vandaag rustig met wolkenvelden van tijd tot tijd zon. Het is ongeveer 20 graden. Vanavond en vannacht blijft het weer rustig, het is helder en er kan een mistbank ontstaan. Het koelt af naar 11 tot 13 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Kapelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3
2: Radio Kapelle. Let op, deze aflevering kan expliciete content bevatten. Mocht u daar gevoelig voor zijn, ga dan iets super saais doen.

X Vibe. Met Black Rascals, Roger Harris en Keeping My Mind. Mijn naam is Jesse. En goed dat je er weer bij bent bij dit house-uurtje op de radio. Geloof je een beetje in toeval? Ik geloof er wel in dat paden van mensen elkaar gewoon moeten kruisen. Dat het in de sterren geschreven staat. Rude Silva, de DJ en producer, is daar een goed voorbeeld van. Hij ging zijn vrouw ophalen in de stad. Die had een bedrijfsfeestje. En onderweg, lopend door de stad naar het cafeetje toe, zag hij daar een dame, Cassandra Fox. En zij was aan het zingen. Ze was straatmuzikant. En hij dacht, die stem, die is goed. Daar moet ik wat mee. En ze gingen samen de studio in. En daar kwam deze wereldhit uit.

in The X Vibe. Leon Vinhall en It's Just House of Dupree. En die Dupree, dat is Paris Dupree. Een drag queen in de jaren 80, heel populair in New York. In de

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. Zo'n 3000 mensen hebben vandaag meegelopen in de Pride March door de binnenstad van Rotterdam. De mars is onderdeel van de Rotterdamse Pride Week. Pride March Rotterdam begon op het Centraal Station en liep vanaf daar naar het Willemsplein. Onderweg haakten er nog veel mensen aan. Deel van de deelnemers ging vervolgens het festivalterrein op. Daar zijn vanmiddag meerdere optredens. Het gratis festival is de afsluiter van de Rotterdam Pride. Duurt tot 10 uur vanavond. De hele week waren er in Rotterdam allerlei evenementen in het teken van Pride. Een groep van ongeveer 20 krakers heeft vanochtend geprobeerd een pand aan de Singel in Dordrecht te kraken. Krakers waren rond 11 uur het pand binnengegaan. Na overleg tussen de burgemeester en de politie werd besloten om de deur te blokkeren, zodat er geen nieuwe mensen het pand in konden. Maar binnen waren er toen al een stuk of 6 krakers aanwezig. De actiegroep vraagt aandacht voor het feit dat het pand al meer dan 6 jaar leeg staat, terwijl er hoge woningnood is in de stad. Hoewel er een bouwvergunning is afgegeven voor het opknappen, is er nog niets gebeurd. Even na 2 uur vanmiddag had de politie het pand leeggeveegd. Er zijn 6 krakers aangehouden. De gemeente Maassluis gaat in de herfstvakantie grote aanpassingen doen aan de rotonde bij de Mozartlaan en de Westlandse Weg om zo de veiligheid te vergroten. De rotonde staat in de regio al jaren bekend als gevaarlijk. Regelmatig worden er fietsers of voetgangers aangereden of bijna aangereden. In 2023 was al bekend dat de rotonde aangepast moest worden, maar dat heeft niet eerder tot dit soort ingrijpende maatregelen geleid. Wel werden eerder al de verlichting en de voorrangsituatie aangepast, maar nu worden er nog meer maatregelen genomen, zoals een rijbaanscheiding. De gemeente hoopt met de aanpassingen de rotonde overzichtelijker en daarmee dus ook veiliger te maken. Feyenoord moet de UEFA een boete van ruim 74.000 euro betalen. De Europese Voetbalbond bestraft de Rotterdamse club voor meerdere incidenten tijdens de Champions League-wedstrijd tegen FC Barcelona op 9 september. Het grootste deel van de straf bestaat uit een boete van ruim 26.000 euro voor het gooien van voorwerpen. Maar er zijn ook straffen uitgedeeld voor racistisch en discriminerend gedrag, spreekoren en vernielingen in het stadion. Voor de schade aan het stadion moet Feyenoord binnen 30 dagen contact opnemen met FC Barcelona. Het weer dan nog, het is vandaag rustig met wolkenvelden van tijd tot tijd zon. Het is ongeveer 20 graden. Vanavond en vannacht blijft het weer rustig. Het is helder en er kan een mistbank ontstaan. Het koelt af naar 11 tot 13 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit

bedankt voor het luisteren. We hebben nog een paar minuutjes te gaan, maar veel plezier nog. En de volgende keer zijn we er weer. Wil je weten waar ik allemaal draai? Check dan mijn website djmarkvandalen.com. Mark met een K, Van Dalen zonder N, hè. djmarkvandalen.com. Veel plezier en tot een andere keer.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. Zo'n 3000 mensen hebben vandaag meegelopen in de Pride March door de binnenstad van Rotterdam. De mars is onderdeel van de Rotterdamse Pride Week. Pride March Rotterdam begon op het Centraal Station en liep vanaf daar naar het Willemsplein. Onderweg haakten er nog veel mensen aan. Deel van de deelnemers ging vervolgens het festivalterrein op. Daar zijn vanmiddag meerdere optredens. Het gratis festival is de afsluiter van de Rotterdam Pride. Duurt tot 10 uur vanavond. De hele week waren er in Rotterdam allerlei evenementen in het teken van Pride. Een groep van ongeveer 20 krakers heeft vanochtend geprobeerd een pand aan de Singel in Dordrecht te kraken. Krakers waren rond 11 uur het pand binnengegaan. Na overleg tussen de burgemeester en de politie werd besloten om de deur te blokkeren, zodat er geen nieuwe mensen het pand in konden. Maar binnen waren er toen al een stuk of 6 krakers aanwezig. De actiegroep vraagt aandacht voor het feit dat het pand al meer dan 6 jaar leeg staat, terwijl er hoge woningnood is in de stad. Hoewel er een bouwvergunning is afgegeven voor het opknappen, is er nog niets gebeurd. Even na 2 uur vanmiddag had de politie het pand leeggeveegd. Er zijn 6 krakers aangehouden. De gemeente Maassluis gaat in de herfstvakantie grote aanpassingen doen aan de rotonde bij de Mozartlaan en de Westlandse Weg om zo de veiligheid te vergroten. De rotonde staat in de regio al jaren bekend als gevaarlijk. Regelmatig worden er fietsers of voetgangers aangereden of bijna aangereden. In 2023 was al bekend dat de rotonde aangepast moest worden, maar dat heeft niet eerder tot dit soort ingrijpende maatregelen geleid. Wel werden eerder al de verlichting en de voorrangsituatie aangepast, maar nu worden er nog meer maatregelen genomen, zoals een rijbaanscheiding. De gemeente hoopt met de aanpassingen de rotonde overzichtelijker en daarmee dus ook veiliger te maken. Feyenoord moet de UEFA een boete van ruim 74.000 euro betalen. De Europese Voetbalbond bestraft de Rotterdamse club voor meerdere incidenten tijdens de Champions League-wedstrijd tegen FC Barcelona op 9 september. Het grootste deel van de straf bestaat uit een boete van ruim 26.000 euro voor het gooien van voorwerpen. Maar er zijn ook straffen uitgedeeld voor racistisch en discriminerend gedrag, spreekoren en vernielingen in het stadion. Voor de schade aan het stadion moet Feyenoord binnen 30 dagen contact opnemen met FC Barcelona. Het weer dan nog, het is vandaag rustig met wolkenvelden van tijd tot tijd zon. Het is ongeveer 20 graden. Vanavond en vannacht blijft het weer rustig, het is helder en er kan een mistbank ontstaan. Het koelt af naar 11 tot 13 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.

0: Edit. Nou, ik weet, is die nooit officieel uitgekomen. Maar wat een gaaf begin van die On Fire Radio Show. Veel mensen zoeken deze plaat. Nou, de mijne krijg je niet. Run DMC en Buddy Rocks samen. Je hoorde It's Like That aan het begin van een nieuwe On Fire. Lekker, man. Going on the air. 5, 4, 3, 2.
1: Transmitting now. The hottest brand new beats are here to make you move and groove.
0: Yeah.
1: The ultimate beats are coming your way on fire.
0: Met dit weekend nieuwe muziek van DJ PP, Jonas Blue samen met Who, Fat Bianco en Darude ook.

Make It Real, zo heette zijn laatste productie. En die mag er wezen. Ook hoorde je nog Blaze en Barbara Tucker en Matt Joel en Molin. De nieuwe versie van Most Precious Love hier in de On Fire Radio Show. En Aad ook nog met Ready For You. Ja man, het is weekend. Dit is de On Fire Radio Show met alleen maar vette nieuwe platen. Zometeen hoor je Geba, een hele goede nieuwe track die heet I Have To. Eerst nog meer nieuws. Dit is Cloud Rider en On and On in de On Fire.

Pia slaat weer een genadeloos toe met deze nieuwe Just a Little Bit More. Geba hoorde je ook nog in I Have To. En Cloud Rider met On and On zat er ook nog in The On Fire Radio Show. Wil je reageren? Dan even een mailtje sturen naar onfireradioshow@gmail.com. Dat is onfireradioshow@gmail.com. Je krijgt altijd antwoord. Dit is een plaat, daar moet je even voor gaan zitten. Een beetje diep, een beetje wazig, maar wel echt heel erg mooi. Manuel Ventresca is dit in On Fire. Ga maar even goed luisteren. Dreaming with me.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. Zo'n 3000 mensen hebben vandaag meegelopen in de Pride March door de binnenstad van Rotterdam. De mars is onderdeel van de Rotterdamse Pride Week. Pride March Rotterdam begon op het Centraal Station en liep vanaf daar naar het Willemsplein. Onderweg haakten er nog veel mensen aan. Deel van de deelnemers ging vervolgens het festivalterrein op. Daar zijn vanmiddag meerdere optredens. Het gratis festival is de afsluiter van de Rotterdam Pride. Duurt tot 10 uur vanavond. De hele week waren er in Rotterdam allerlei evenementen in het teken van Pride. Een groep van ongeveer 20 krakers heeft vanochtend geprobeerd een pand aan de Singel in Dordrecht te kraken. Krakers waren rond 11 uur het pand binnengegaan. Na overleg tussen de burgemeester en de politie werd besloten om de deur te blokkeren, zodat er geen nieuwe mensen het pand in konden. Maar binnen waren er toen al een stuk of 6 krakers aanwezig. De actiegroep vraagt aandacht voor het feit dat het pand al meer dan 6 jaar leeg staat, terwijl er hoge woningnood is in de stad. Hoewel er een bouwvergunning is afgegeven voor het opknappen, is er nog niets gebeurd. Even na 2 uur vanmiddag had de politie het pand leeggeveegd. Er zijn 6 krakers aangehouden. De gemeente Maassluis gaat in de herfstvakantie grote aanpassingen doen aan de rotonde bij de Mozartlaan en de Westlandse Weg om zo de veiligheid te vergroten. De rotonde staat in de regio al jaren bekend als gevaarlijk. Regelmatig worden er fietsers of voetgangers aangereden of bijna aangereden. In 2023 was al bekend dat de rotonde aangepast moest worden, maar dat heeft niet eerder tot dit soort ingrijpende maatregelen geleid. Wel werden eerder al de verlichting en de voorrangsituatie aangepast, maar nu worden er nog meer maatregelen genomen, zoals een rijbaanscheiding. De gemeente hoopt met de aanpassingen de rotonde overzichtelijker en daarmee dus ook veiliger te maken. Feyenoord moet de UEFA een boete van ruim 74.000 euro betalen. De Europese Voetbalbond bestraft de Rotterdamse club voor meerdere incidenten tijdens de Champions League-wedstrijd tegen FC Barcelona op 9 september. Het grootste deel van de straf bestaat uit een boete van ruim 26.000 euro voor het gooien van voorwerpen. Maar er zijn ook straffen uitgedeeld voor racistisch en discriminerend gedrag, spreekoren en vernielingen in het stadion. Voor de schade aan het stadion moet Feyenoord binnen 30 dagen contact opnemen met FC Barcelona. Het weer dan nog, het is vandaag rustig met wolkenvelden van tijd tot tijd zon. Het is ongeveer 20 graden. Vanavond en vannacht blijft het weer rustig, het is helder en er kan een mistbank ontstaan. Het koelt af naar 11 tot 13 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.

0: gezet. En we kwamen deze tegen. Ja, On Fire zendt al 7 jaar uit op de radio. En zo heb je toch al heel wat echte On Fire classics. Wat hebben we deze vaak gedraaid een paar jaar geleden. En wat blijft die goed? Er kwam alleen nooit echt een goede opvolger. Dat vond ik wel weer opmerkelijk. Uur 2 van On Fire begon met Burns en Talamanca. Going on the air. 5, 4, 3, 2.
1: Transmitting now. The hottest brand new beats are here to make you move and groove. Yeah. The ultimate beats are coming your way on fire.
0: Met nieuwe muziek van DJ Pee Pee, Jonas Blue en Who, Fabianco en The Roots.

kut, maar wel erg lekker. 25 jaar geleden had hij er een hit mee in 2001. Nu heeft hij zelf een nieuwe mix gemaakt, de 25 Mix, om de 25e verjaardag van de track te vieren. Darude en de nieuwe versie van Sandstorm was dat hier. Ook hoorde je nog Cleo Grooves en Buddy and Beef. En 1997 hoorde je ook nog hier in de On Fire Radio Show. Het is feesten dit weekend, dampende, stampende beats hier uit je speakers. En Kasim en Paradise onderweg. Maar hier is deze, 1926 and One Line. Dit is On the Other Side en On Fire.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. Zo'n 3000 mensen hebben vandaag meegelopen in de Pride March door de binnenstad van Rotterdam. De mars is onderdeel van de Rotterdamse Pride Week. Pride March Rotterdam begon op het Centraal Station en liep vanaf daar naar het Willemsplein. Onderweg haakten er nog veel mensen aan. Deel van de deelnemers ging vervolgens het festivalterrein op. Daar zijn vanmiddag meerdere optredens. Het gratis festival is de afsluiter van de Rotterdam Pride. Duurt tot 10 uur vanavond. De hele week waren er in Rotterdam allerlei evenementen in het teken van Pride. Een groep van ongeveer 20 krakers heeft vanochtend geprobeerd een pand aan de Singel in Dordrecht te kraken. Krakers waren rond 11 uur het pand binnengegaan. Na overleg tussen de burgemeester en de politie werd besloten om de deur te blokkeren, zodat er geen nieuwe mensen het pand in konden. Maar binnen waren er toen al een stuk of 6 krakers aanwezig. De actiegroep vraagt aandacht voor het feit dat het pand al meer dan 6 jaar leeg staat, terwijl er hoge woningnood is in de stad. Hoewel er een bouwvergunning is afgegeven voor het opknappen, is er nog niets gebeurd. Even na 2 uur vanmiddag had de politie het pand leeggeveegd. Er zijn 6 krakers aangehouden. De gemeente Maassluis gaat in de herfstvakantie grote aanpassingen doen aan de rotonde bij de Mozartlaan en de Westlandse Weg om zo de veiligheid te vergroten. De rotonde staat in de regio al jaren bekend als gevaarlijk. Regelmatig worden er fietsers of voetgangers aangereden of bijna aangereden. In 2023 was al bekend dat de rotonde aangepast moest worden, maar dat heeft niet eerder tot dit soort ingrijpende maatregelen geleid. Wel werden eerder al de verlichting en de voorrangsituatie aangepast, maar nu worden er nog meer maatregelen genomen, zoals een rijbaanscheiding. De gemeente hoopt met de aanpassingen de rotonde overzichtelijker en daarmee dus ook veiliger te maken. Feyenoord moet de UEFA een boete van ruim 74.000 euro betalen. De Europese Voetbalbond bestraft de Rotterdamse club voor meerdere incidenten tijdens de Champions League-wedstrijd tegen FC Barcelona op 9 september. Het grootste deel van de straf bestaat uit een boete van ruim 26.000 euro voor het gooien van voorwerpen. Maar er zijn ook straffen uitgedeeld voor racistisch en discriminerend gedrag, spreekoren en vernielingen in het stadion. Voor de schade aan het stadion moet Feyenoord binnen 30 dagen contact opnemen met FC Barcelona. Het weer dan nog, het is vandaag rustig met wolkenvelden van tijd tot tijd zon. Het is ongeveer 20 graden. Vanavond en vannacht blijft het weer rustig, het is helder en er kan een mistbank ontstaan. Het koelt af naar 11 tot 13 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3
2: Radio Capelle. Welcome. In the next hour you will experience the energy of trance music. This is Energy of Trance.
3: Let the beat go around the globe.
4: Welcome to episode 420. I am Astik, live from Steven Carlos Max. Thank you for tuning in. In the next hour, we will bring the energy of trance music. This week, great start with Carlos Wesley and Mubea with Forgive. Next, Absu and Sorbello. And Lucio with Off My Mind. And don't

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. Zo'n 3000 mensen hebben vandaag meegelopen in de Pride March door de binnenstad van Rotterdam. De mars is onderdeel van de Rotterdamse Pride Week. Pride March Rotterdam begon op het Centraal Station en liep vanaf daar naar het Willemsplein. Onderweg haakten er nog veel mensen aan. Deel van de deelnemers ging vervolgens het festivalterrein op. Daar zijn vanmiddag meerdere optredens. Het gratis festival is de afsluiter van de Rotterdam Pride. Duurt tot 10 uur vanavond. De hele week waren er in Rotterdam allerlei evenementen in het teken van Pride. Een groep van ongeveer 20 krakers heeft vanochtend geprobeerd een pand aan de Singel in Dordrecht te kraken. Krakers waren rond 11 uur het pand binnengegaan. Na overleg tussen de burgemeester en de politie werd besloten om de deur te blokkeren, zodat er geen nieuwe mensen het pand in konden. Maar binnen waren er toen al een stuk of 6 krakers aanwezig. De actiegroep vraagt aandacht voor het feit dat het pand al meer dan 6 jaar leeg staat, terwijl er hoge woningnood is in de stad. Hoewel er een bouwvergunning is afgegeven voor het opknappen, is er nog niets gebeurd. Even na 2 uur vanmiddag had de politie het pand leeggeveegd. Er zijn 6 krakers aangehouden. De gemeente Maassluis gaat in de herfstvakantie grote aanpassingen doen aan de rotonde bij de Mozartlaan en de Westlandse Weg om zo de veiligheid te vergroten. De rotonde staat in de regio al jaren bekend als gevaarlijk. Regelmatig worden er fietsers of voetgangers aangereden of bijna aangereden. In 2023 was al bekend dat de rotonde aangepast moest worden, maar dat heeft niet eerder tot dit soort ingrijpende maatregelen geleid. Wel werden eerder al de verlichting en de voorrangsituatie aangepast, maar nu worden er nog meer maatregelen genomen, zoals een rijbaanscheiding. De gemeente hoopt met de aanpassingen de rotonde overzichtelijker en daarmee dus ook veiliger te maken. Feyenoord moet de UEFA een boete van ruim 74.000 euro betalen. De Europese Voetbalbond bestraft de Rotterdamse club voor meerdere incidenten tijdens de Champions League-wedstrijd tegen FC Barcelona op 9 september. Het grootste deel van de straf bestaat uit een boete van ruim 26.000 euro voor het gooien van voorwerpen. Maar er zijn ook straffen uitgedeeld voor racistisch en discriminerend gedrag, spreekoren en vernielingen in het stadion. Voor de schade aan het stadion moet Feyenoord binnen 30 dagen contact opnemen met FC Barcelona. Het weer dan nog, het is vandaag rustig met wolkenvelden van tijd tot tijd zon. Het is ongeveer 20 graden. Vanavond en vannacht blijft het weer rustig, het is helder en er kan een mistbank ontstaan. Het koelt af naar 11 tot 13 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. Zo'n 3000 mensen hebben vandaag meegelopen in de Pride March door de binnenstad van Rotterdam. De mars is onderdeel van de Rotterdamse Pride Week. Pride March Rotterdam begon op het Centraal Station en liep vanaf daar naar het Willemsplein. Onderweg haakten er nog veel mensen aan. Deel van de deelnemers ging vervolgens het festivalterrein op. Daar zijn vanmiddag meerdere optredens. Het gratis festival is de afsluiter van de Rotterdam Pride. Duurt tot 10 uur vanavond. De hele week waren er in Rotterdam allerlei evenementen in het teken van Pride. Een groep van ongeveer 20 krakers heeft vanochtend geprobeerd een pand aan de Singel in Dordrecht te kraken. Krakers waren rond 11 uur het pand binnengegaan. Na overleg tussen de burgemeester en de politie werd besloten om de deur te blokkeren, zodat er geen nieuwe mensen het pand in konden. Maar binnen waren er toen al een stuk of 6 krakers aanwezig. De actiegroep vraagt aandacht voor het feit dat het pand al meer dan 6 jaar leeg staat, terwijl er hoge woningnood is in de stad. Hoewel er een bouwvergunning is afgegeven voor het opknappen, is er nog niets gebeurd. Even na 2 uur vanmiddag had de politie het pand leeggeveegd. Er zijn 6 krakers aangehouden. De gemeente Maassluis gaat in de herfstvakantie grote aanpassingen doen aan de rotonde bij de Mozartlaan en de Westlandse Weg om zo de veiligheid te vergroten. De rotonde staat in de regio al jaren bekend als gevaarlijk. Regelmatig worden er fietsers of voetgangers aangereden of bijna aangereden. In 2023 was al bekend dat de rotonde aangepast moest worden, maar dat heeft niet eerder tot dit soort ingrijpende maatregelen geleid. Wel werden eerder al de verlichting en de voorrangsituatie aangepast, maar nu worden er nog meer maatregelen genomen, zoals een rijbaanscheiding. De gemeente hoopt met de aanpassingen de rotonde overzichtelijker en daarmee dus ook veiliger te maken. Feyenoord moet de UEFA een boete van ruim 74.000 euro betalen. De Europese Voetbalbond bestraft de Rotterdamse club voor meerdere incidenten tijdens de Champions League-wedstrijd tegen FC Barcelona op 9 september. Het grootste deel van de straf bestaat uit een boete van ruim 26.000 euro voor het gooien van voorwerpen. Maar er zijn ook straffen uitgedeeld voor racistisch en discriminerend gedrag, spreekoren en vernielingen in het stadion. Voor de schade aan het stadion moet Feyenoord binnen 30 dagen contact opnemen met FC Barcelona. Het weer dan nog, het is vandaag rustig met wolkenvelden van tijd tot tijd zon. Het is ongeveer 20 graden. Vanavond en vannacht blijft het weer rustig, het is helder en er kan een mistbank ontstaan. Het koelt af naar 11 tot 13 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.
1: Van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. Zo'n 3000 mensen hebben vandaag meegelopen in de Pride March door de binnenstad van Rotterdam. De mars is onderdeel van de Rotterdamse Pride Week. Pride March Rotterdam begon op het Centraal Station en liep vanaf daar naar het Willemsplein. Onderweg haakten er nog veel mensen aan. Deel van de deelnemers ging vervolgens het festivalterrein op. Daar zijn vanmiddag meerdere optredens. Het gratis festival is de afsluiter van de Rotterdam Pride. Duurt tot 10 uur vanavond. De hele week waren er in Rotterdam allerlei evenementen in het teken van Pride. Een groep van ongeveer 20 krakers heeft vanochtend geprobeerd een pand aan de Singel in Dordrecht te kraken. Krakers waren rond 11 uur het pand binnengegaan. Na overleg tussen de burgemeester en de politie werd besloten om de deur te blokkeren, zodat er geen nieuwe mensen het pand in konden. Maar binnen waren er toen al een stuk of 6 krakers aanwezig. De actiegroep vraagt aandacht voor het feit dat het pand al meer dan 6 jaar leeg staat, terwijl er hoge woningnood is in de stad. Hoewel er een bouwvergunning is afgegeven voor het opknappen, is er nog niets gebeurd. Even na 2 uur vanmiddag had de politie het pand leeggeveegd. Er zijn 6 krakers aangehouden. De gemeente Maassluis gaat in de herfstvakantie grote aanpassingen doen aan de rotonde bij de Mozartlaan en de Westlandse Weg om zo de veiligheid te vergroten. De rotonde staat in de regio al jaren bekend als gevaarlijk. Regelmatig worden er fietsers of voetgangers aangereden of bijna aangereden. In 2023 was al bekend dat de rotonde aangepast moest worden, maar dat heeft niet eerder tot dit soort ingrijpende maatregelen geleid. Wel werden eerder al de verlichting en de voorrangsituatie aangepast, maar nu worden er nog meer maatregelen genomen, zoals een rijbaanscheiding. De gemeente hoopt met de aanpassingen de rotonde overzichtelijker en daarmee dus ook veiliger te maken. Feyenoord moet de UEFA een boete van ruim 74.000 euro betalen. De Europese Voetbalbond bestraft de Rotterdamse club voor meerdere incidenten tijdens de Champions League-wedstrijd tegen FC Barcelona op 9 september. Het grootste deel van de straf bestaat uit een boete van ruim 26.000 euro voor het gooien van voorwerpen. Maar er zijn ook straffen uitgedeeld voor racistisch en discriminerend gedrag, spreekoren en vernielingen in het stadion. Voor de schade aan het stadion moet Feyenoord binnen 30 dagen contact opnemen met FC Barcelona. Het weer dan nog, het is vandaag.
2: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.
3: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. Zo'n 3000 mensen hebben vandaag meegelopen in de Pride March door de binnenstad van Rotterdam. De mars is onderdeel van de Rotterdamse Pride Week. Pride March Rotterdam begon op het Centraal Station en liep vanaf daar naar het Willemsplein. Onderweg haakten er nog veel mensen aan. Deel van de deelnemers ging vervolgens het festivalterrein op. Daar zijn vanmiddag meerdere optredens. Het gratis festival is de afsluiter van de Rotterdam Pride. Duurt tot 10 uur vanavond. De hele week waren er in Rotterdam allerlei evenementen in het teken van Pride. Een groep van ongeveer 20 krakers heeft vanochtend geprobeerd een pand aan de Singel in Dordrecht te kraken. Krakers waren rond 11 uur het pand binnengegaan. Na overleg tussen de burgemeester en de politie werd besloten om de deur te blokkeren, zodat er geen nieuwe mensen het pand in konden. Maar binnen waren er toen al een stuk of 6 krakers aanwezig. De actiegroep vraagt aandacht voor het feit dat het pand al meer dan 6 jaar leeg staat, terwijl er hoge woningnood is in de stad. Hoewel er een bouwvergunning is afgegeven voor het opknappen, is er nog niets gebeurd. Even na 2 uur vanmiddag had de politie het pand leeggeveegd. Er zijn 6 krakers aangehouden. De gemeente Maassluis gaat in de herfstvakantie grote aanpassingen doen aan de rotonde bij de Mozartlaan en de Westlandse Weg om zo de veiligheid te vergroten. De rotonde staat in de regio al jaren bekend als gevaarlijk. Regelmatig worden er fietsers of voetgangers aangereden of bijna aangereden. In 2023 was al bekend dat de rotonde aangepast moest worden, maar dat heeft niet eerder tot dit soort ingrijpende maatregelen geleid. Wel werden eerder al de verlichting en de voorrangsituatie aangepast, maar nu worden er nog meer maatregelen genomen, zoals een rijbaanscheiding. De gemeente hoopt met de aanpassingen de rotonde overzichtelijker en daarmee dus ook veiliger te maken. Feyenoord moet de UEFA een boete van ruim 74.000 euro betalen. De Europese Voetbalbond bestraft de Rotterdamse club voor meerdere incidenten tijdens de Champions League-wedstrijd tegen FC Barcelona op 9 september. Het grootste deel van de straf bestaat uit een boete van ruim 26.000 euro voor het gooien van voorwerpen. Maar er zijn ook straffen uitgedeeld voor racistisch en discriminerend gedrag, spreekoren en vernielingen in het stadion. Voor de schade aan het stadion moet Feyenoord binnen 30 dagen contact opnemen met FC Barcelona. Het weer dan nog, het is vandaag rustig met wolkenvelden van tijd tot tijd zon. Het is ongeveer 20 graden. Vanavond en vannacht blijft het weer rustig, het is helder en er kan een mistbank ontstaan. Het koelt af naar 11 tot 13 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Samen genieten van tijd die telt. Villa Pardoes, een onvergetelijke vakantiebeleving voor gezinnen die een adempauze verdienen.
4: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
5: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
6: Jazeker, heel belangrijk.
4: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
7: Dit is Majora, geboren in gevangenschap, opgegroeid aan een ketting. Zij is een van de duizenden olifanten die dagelijks worden uitgebuit voor ons vermaak. World Animal Protection redt deze olifanten en vangt ze op. Help mee. Adopteer een olifant via helpeenolifant.nl.
0: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. Zo'n 3000 mensen hebben vandaag meegelopen in de Pride March door de binnenstad van Rotterdam. De mars is onderdeel van de Rotterdamse Pride Week. Pride March Rotterdam begon op het Centraal Station en liep vanaf daar naar het Willemsplein. Onderweg haakten er nog veel mensen aan. Deel van de deelnemers ging vervolgens het festivalterrein op. Daar zijn vanmiddag meerdere optredens. Het gratis festival is de afsluiter van de Rotterdam Pride. Duurt tot 10:00 vanavond. De hele week waren er in Rotterdam allerlei evenementen in het teken van Pride. Een groep van ongeveer 20 krakers heeft vanochtend geprobeerd een pand aan de Singel in Dordrecht te kraken. Krakers waren rond 11:00 het pand binnengegaan. Na overleg tussen de burgemeester en de politie werd besloten om de deur te blokkeren, zodat er geen nieuwe mensen het pand in konden. Maar binnen waren er toen al een stuk of 6 krakers aanwezig. De actiegroep vraagt aandacht voor het feit dat het pand al meer dan 6 jaar leeg staat, terwijl er hoge woningnood is in de stad. Hoewel er een bouwvergunning is afgegeven voor het opknappen, is er nog niets gebeurd. Even na 2:00 vanmiddag had de politie het pand leeggeveegd. Er zijn 6 krakers aangehouden. De gemeente Maassluis gaat in de herfstvakantie grote aanpassingen doen aan de rotonde bij de Mozartlaan en de Westlandse Weg om zo de veiligheid te vergroten. De rotonde staat in de regio al jaren bekend als gevaarlijk. Regelmatig worden er fietsers of voetgangers aangereden of bijna aangereden. In 2023 was al bekend dat de rotonde aangepast moest worden, maar dat heeft niet eerder tot dit soort ingrijpende maatregelen geleid. Wel werden eerder al de verlichting en de voorrangsituatie aangepast, maar nu worden er nog meer maatregelen genomen, zoals een rijbaanscheiding. De gemeente hoopt met de aanpassingen de rotonde overzichtelijker en daarmee dus ook veiliger te maken. Feyenoord moet de UEFA een boete van ruim 74.000 euro betalen. De Europese Voetbalbond bestraft de Rotterdamse club voor meerdere incidenten tijdens de Champions League-wedstrijd tegen FC Barcelona op 9 september. Het grootste deel van de straf bestaat uit een boete van ruim 26.000 euro voor het gooien van voorwerpen. Maar er zijn ook straffen uitgedeeld voor racistisch en discriminerend gedrag, spreekoren en vernielingen in het stadion. Voor de schade aan het stadion moet Feyenoord binnen 30 dagen contact opnemen met FC Barcelona. Het weer dan nog, het is vandaag rustig met wolkenvelden van tijd tot tijd zon. Het is ongeveer 20 graden. Vanavond en vannacht blijft het weer rustig. Het is helder en er kan een mistbank ontstaan. Het koelt af naar 11 tot 13 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is chimpansee Gigi. En dit is tijger Sona. Ze waren allebei zwaar verwaarloosd. Stichting AAP haalde ze weg uit die vreselijke situatie. Elke dag zijn er dieren die dringend hulp nodig hebben. Stichting AAP redt deze dieren en geeft ze de zorg die ze nodig hebben. Dit kan niet zonder uw hulp. Stop dierenleed. Doneer nu op aap.nl.
3: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
4: 1 op de 4 mensen heeft geen toegang tot schoon water. Dat is onacceptabel en oplosbaar. WaterAid pakt de watercrisis aan. We trainen vakmensen, leggen waterleidingen aan en bouwen waterputten. WaterAid. Fix water. Change lives.